0: ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
0: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Amen.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een korting, 30 mei, we zien je daar.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
12: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Halleluja.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist. En dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigten. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen week hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven, niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk niet dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten. Wat u voor ons heeft weggelegd in het koninkrijk, Heren. Dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, nou, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren, in Christus dichtbij gekomen. Door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Jezus, soms moet je oppassen. Nou ja, ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan. Dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf stromen van levend water. En voor in het week ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen. En dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Nou, zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. He, genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht, alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, maar alles is al gedaan en het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden, God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Dat het net zo echt wordt, weet je, als je leven zelf gewoon. Dat alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht, realiteit wordt en manifest wordt in jouw leven. Nou, misschien ken je Jezus al en heb je ooit een keuze gemaakt en heb je ooit hem aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Misschien ben jij iemand die gewoon af en toe op zondag naar de kerk toe gaat, of misschien wel zelfs elke zondag naar de kerk gaat. Je gaat een keer naar de bidstond en al die dingen meer. Weet je, en je weet gewoon van jezelf van, ja, weet je, ik ben een christen. Weet je, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, wellicht ook onder de luisteraars, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die wel naar de kerk toe gaan en wel zeg maar de handelingen doen, maar niet ervaren in hun hart dat ze echt een kind zijn van de Allerhoogste. En ik geloof dat deze les jou kan gaan helpen om tot het punt te komen waarin je een keuze kunt gaan maken om Jezus, Heer en Verlosser van jouw leven te maken, maar dat niet met je mond, maar met je hart. En dus ik hoop echt dat deze les tot zegen zal zijn voor velen. En als jij Jezus nog niet kent, luister dan aandachtig. En als je deze stappen zult volgen, dan garandeer ik je dat als je daarop gaat handelen, dat je een kind wordt van de Allerhoogste, voor eens en voor altijd behouden en voor eens en voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle Vader mag zijn. Halleluja. Weet je maar, om aangenomen te worden als een kind van God, heeft God een aantal regels bepaald. Het is namelijk altijd jouw vrije wil. Het is altijd een eigen bewuste keuze. En het is altijd jouw geloof. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, in Ezekiel 18 vers 30 tot en met 32, een van mijn favoriete teksten, daar staat, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, hij zegt, keer terug. En we zijn afgedwaald als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Keer terug en bekeer u. Bekeer u. Werp je overtredingen van je af en maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en onszelf een nieuwe geest maken. Hoe kunnen we dat doen? Door onszelf te bekeren. Het is zijn wil dat wij ons bekeren. We hebben dit tekst al een paar keer langs horen komen de afgelopen weken. Maar 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot bekering komen. Nou, bekering is de allereerste stap die wij moeten nemen om bij God te kunnen horen. Om in zijn familie te komen. Om aangenomen te worden als zijn kind. Wij moeten ons bekeren. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem dat Jezus de Messias was, toen de uitstorting was van de Heilige Geest en iedereen begon te spreken in andere talen en er waren tongen als van vuur en ga zo maar door. En Petrus legde het evangelie uit. Weet je, en zij zei, en hij zei van, weet je, Jezus is de Messias. Hij is de Christus, de gezalfde die God gezonden heeft. En toen werden zij zo diep in hun hart geraakt dat ze toen ze realiseerden dat ze de Messias aan het kruis hadden genageld. En ze zeiden van, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om uit deze ellendige staat te komen? Wat moeten we doen? En in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dan, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dus bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die we dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen. Maar de allereerste stap is je te bekeren. Ik heb een geweldig mooi boek geschreven, dat heet Leven in de Volheid. Het is een studieboek. En dat staat helemaal vol met bijbelteksten, maar die dan ook uitgelegd over stap A is hoe wij in de volheid kunnen komen. Stap B, wat we hebben ontvangen nu we in de volheid zijn gekomen. En C, hoe we die volheid vervolgens uitwandelen in ons leven en hoe we dat praktisch kunnen maken. En ik geloof dat het boekje Leven ook kan transformeren gewoon. Het is allemaal in de lijn van deze studies die we nu geven. Alleen ga daar wat dieper in op een aantal zaken. En ik denk echt dat het zegen is. Je kunt het gratis bestellen bij ons op de website johantoet.com. En dan heb je het gewoon de volgende dag in huis als alles meewerkt. Maar weet je, zorg dat je het boek in je bezit krijgt. Maar wat is nou precies bekeren? Wat is dat dan precies? Nou, in het Grieks betekent bekeren betekent metanoe. En of misschien spreek ik het niet goed uit, maar metanoe, metanoo. Maar wat het betekent is anders denken. Bekeren betekent anders denken. Bekeren betekent ook afwenden van de oude manier. Het betekent verandering van richting. Het betekent tot inkeer komen. Je gaat dus anders denken. Je realiseert je dat jouw manier van leven en jouw manier van beredeneren en hoe jij de dingen allemaal hebt ingevuld altijd, dat die niet meer werken. Je realiseert je dat jij jezelf niet kan verlossen. Je realiseert je dat je als je het zelf allemaal moet gaan doen, dat je hopeloos verloren bent. Je komt tot inkeer en dan geef je je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Je gaat anders denken. Bekeren is niet, wat we vaak denken, het nazeggen van een paar zinnen. Ik bedoel, op onze events, waar we ook komen, als mensen naar voren komen, of nou campagnes zijn, of onze events in Nederland, of conferenties, of wat dan ook. Als mensen een keuze willen maken voor Jezus, zeg ik altijd heel duidelijk, luister eens, het is niet de woorden die ik zeg. Ik help jou alleen maar om een keuze te maken om Jezus aan te nemen. Maar het heeft allemaal te maken met jouw hart. De bekering vindt plaats in je hart, die vindt niet plaats in je mond. Hij vindt plaats in je hart. En jij moet met jouw hart geloven dat wat je met je mond beleidt. Kijk, dat zondaarsgebed, om het maar zo te zeggen, dat staat ten eerste helemaal nergens in de Bijbel. En ten tweede slaat het ook gewoon nergens op. Want kijk, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, iedere zondaar weet dat hij een zondaar is. Iedere zondaar weet dat hij niet rechtvaardig is genoeg is om in de aanwezigheid van de levende God te komen. Intuïtief weten we dat gewoon. Dus ik hoef een zondaar niet te vertellen dat hij een zondaar is, want dat weet hij zelf wel. Hij weet zelf beter wat hij allemaal fout heeft gedaan dan dat jij dat weet. Dat hoef jij hem niet te vertellen. En jij moet een zondaar erop wijzen dat hij dat God een hoopvolle toekomst voor hem heeft en dat God van hem houdt. Maar ook de zondaar zelf hoeft niet zo nodig al zijn zonden te gaan staan beleiden als een zondaar, als een arme ellendige worm en weet ik wat allemaal met schuld en schaamte en dan zo tot God te komen. Hij moet tot God komen en zeggen, ik ontvang wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hey, ik heb verlossing nodig en Jezus is degene die dat gedaan heeft. Jezus is mijn verlosser, dus ik wil Jezus in mijn leven. Dank u wel dat u mij mijn zonden heeft vergeven. Want het is al gedaan, het is al volbracht. Hij heeft je zonden al vergeven. Alle zonden van de hele wereld, van ieder mens die op deze aarde rondhuppelt, alle zonden zijn allang betaald. Dat is allang opgelost. Het hele zondeprobleem, de hele issue is gewoon opgelost. Alleen, zolang jij niet Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser, kan dat wat hij voor jou tot stand heeft gebracht ook niet op je rekening bijgeschreven worden. En ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die betaald moet worden. En dus, als wij in hem geloven, dan accepteren we dat hij voor ons die schuld heeft betaald. Ja, en dus hoeven we niet van, en ik ben zo'n ellendige zondaar en ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan, als jij dat op je hart hebt om alles op te gaan lopen noemen. Maar ik garandeer je dat jij helemaal niet meer weet wat je allemaal hebt fout gedaan in je leven. Alleen de grote dingen zul je waarschijnlijk nog onthouden, maar de rest ben je allemaal kwijt, joh. Ik bedoel, als ik zou moeten gaan zitten en zou moeten gaan opnoemen wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn leven, nou, dan kan Jezus me wel gelijk komen halen, want dan ben ik nog niet klaar tegen de tijd dat ik mijn laatste adem uitblaas. Weet je, we hebben allemaal zoveel fouten in ons leven, maar het gaat er gewoon om dat je erkent dat je in je eentje hopeloos verloren bent en dat je in je eentje er gewoon een zootje van maakt en dat je je gewoon niet kan houden, niet aan de wet van God, je kan je niet houden aan de wet die je jezelf oplegt. Je hebt gewoon een verlosser nodig. En Jezus is die verlosser en dat geloof je en daarop neem je hem aan. Weet je, dus zondaarsgebed, ja, dat vind ik dan zeg maar een best wel zwaar woord. Weet je, en het is ook nog niet zo dat als je dan een paar zinnen na zegt, dat je dan bent gered. He, zeg mij na en je bent gered. Eén simpel gebedje, zeg mij na en je bent gered. Nee, dat is niet zo. Ik heb zoveel mensen gezien die dat deden en dan vervolgens weer verder gingen leven als een kind van de duivel en er gewoon nul vruchten waren die overeenkomstig hun bekering zichtbaar zouden moeten worden in hun leven. Dus dat is gewoon niet waar wat daar staat, wat mensen daarover zeggen. Weet je, maar het is dus niet een paar woorden die jou zalig maken, het is een kwestie van jouw hart. God ziet namelijk jouw hart aan, 1 Samuel 16 vers 7. In Romeinen 10 vers 8 staat geschreven, maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Er staat ergens anders van, op basis van je woorden zul je rechtvaardig verklaard worden, op basis van je woorden zul je schuldig verklaard worden. Maar het heeft wel te maken met wat je gelooft in je hart, want met je hart geloof je tot gerechtigheid en dan beleid je met je mond tot zaligheid. Je spreekt dus uit met jouw mond wat jij gelooft in jouw hart. Dus als jij de woorden die jij spreekt niet gelooft in jouw hart, dan blijft dat zonder effect en zijn het slechts loze woorden. Nee, ik kan gewoon duizenden mensen kan ik iets nalaten bidden, maar als ze zich niet bewust zijn van een oprecht hart en als ze zich niet, als ze niet weten dat ze zich moeten bekeren in hun hart, zijn het slechts loze woorden die zij nazeggen. Het zijn slechts loze woorden. Maar in Romeinen 10 staat dus van, dit is het woord van het geloof dat wij prediken, dat als je met je mond Jezus belijdt, dus niet dat jij een zondaar bent. Nee, je beleidt dat Jezus is de Zoon van God. Hij is God vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het woord vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van perfecte liefde. Hij is God en hij is voor mij gestorven. Je beleidt Jezus als de Zoon van God. Dat is één. En met je hart gelooft dat God, toen Jezus stierf, zichzelf gaf voor ons aan het kruis. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, dat Jezus leeft, want hij leeft, halleluja. Als je dat gelooft, als je dat beleidt en dat gelooft in je hart, dan wordt je tot gerechtigheid en tot zaligheid gerekend. Dus dat is wel belangrijk, dat je dit gaat realiseren. Maar bekeren in jouw hart is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Excuus. Weet je, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. Ik heb meerdere keren van mijn leven in de baaiers gezeten. En de laatste keer kreeg ik een flinke knauw. Ik had 6 jaar openstaande in Nederland. Ik had nagenoeg 12 jaar. Het was 11 jaar en 9 maanden. Of 11 jaar en 11 maanden. Ik weet niet meer precies. Had ik gekregen. En uiteindelijk hebben ze dat samengevoegd tot 15 jaar. Waarvan ik 10 jaar uiteindelijk in de baaiers heb gezeten. Een jaar of 5, 6 in Portugal. En de andere jaren in Nederland. En ik kan je zeggen, toen ik tot geloof kwam in mijn cel, toen ik daar zat, dat was 3 jaar mijn detentie in, zeg maar. Dat was in 2005, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb helaas nooit de exacte datum opgeschreven, maar het was in 2005, eind 2005. Maar ik weet nog, dat moment, en dat kan je ook nooit meer vergeten. Iedere keer als ik aan dat moment denk, dan word ik gewoon helemaal week in mijn hart. En dan ben ik gewoon weer terug in de armen van de Vader die mij zo ongelooflijk genadevol lief had. Terwijl ik dat helemaal niet verdiende. Maar ik werd mijzelf op dat moment, die avond in mijn die bewuste avond in mijn cel, werd ik mij zo bewust van al mijn fouten en van al mijn falen. En ik was mezelf zo zat. Ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. En ik wilde gewoon zo niet meer verder leven. Ik zag geen uitweg en ik kon niet meer verder met de persoon die ik was geworden. Ik haatte mezelf in de persoon die ik was geworden. En wat er gebeurde op dat moment, en dat was al maanden misschien, ja, het was al maanden was het al aan de gang. Dat ik anders begon te denken. Mijn denken begon te veranderen. En uiteindelijk, toen ik op die avond in mijn cel was, realiseerde ik mij dat ik hopeloos verloren was als ik geen verlossing zou hebben. En ik wist niet waar die verlossing vandaan zou moeten komen. Ik wist alleen dat ik verlost moet worden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer uit. Ik heb hulp nodig. En mijn hele denken veranderde. En ik was mij daar onbewust, ik was me er helemaal niet bewust van, onbewust aan het bekeren. Ik verwierp de persoon die ik was geworden. Ik verwierp de dingen die ik had gedaan. Ik verwierp de identiteit die ik mezelf had aangemeten. Ik verwierp het allemaal. En ik deed het weg als oude fodder. En ik verachtte het. Ik haatte dat wat ik was geworden. En daar vond een bekering, een diepe bekering plaats in mijn hart. En het kwam vanuit binnenuit, van mijn hele wezen, vanuit mijn hele ziel. En er was een honger en een verlangen naar anders. Naar nieuw. Dat was er. En mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid en de glorie van God. Het was alsof de zon scheen in mijn cel. En ik lag als aan de grond genageld. En ik wist gewoon dat God de vader van Abraham, Isaac en Jacob daar in mijn gevangeniscel was. Weet je? En ik schilderde het uit naar de levende God. En ik zei, vergeef mij. En het enige wat God tegen mij zei, het enige wat ik kon ervaren door mijn hele zijn, was dat hij mij al lang vergeven had, dat ik dat helemaal niet hoefde te zeggen. Hij had mij al lang vergeven. Maar ik erkende gewoon dat hij was wie hij zei dat hij was. Ik erkende gewoon God. Ik erkende gewoon Christus. Ik erkende gewoon, Heer, ik heb u nodig. En ik aanvaard u. Ik heb u nodig. Alsjeblieft, kom in mijn leven. Doe met mij wat u wilt. Ik geef mijzelf helemaal aan u. Ik kan niks meer met mezelf. Ik ben aan het einde van mezelf gekomen. Maar misschien kunt u er nog wat mee. Hier ben ik, Heer, en ik geef mijzelf helemaal aan u. Alsjeblieft, kom in mijn leven en vergeef mij. Weet je, en God kwam binnen en transformeerde mijn leven van het een op andere moment. En ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Halleluja. Zodra jij jezelf bekeert, zodra jij je afwendt en je keert naar Jezus en hem openlijk aanneemt als jouw Heer en Verlosser, ontvang jij gelijk nieuw leven. Bekeren is namelijk niet het leven, maar het leidt naar het leven. Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Jezus zegt in Johannes 3, vers 3, hij zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan in die wedergeboorte dat je het Koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Nou, als wij in Christus zijn, is het Koninkrijk van God binnen in ons. In Lucas 17, vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u. Maar zolang wij nog niet in Christus zijn, is zijn Koninkrijk ook niet binnen in ons. Dan is er een ander Koninkrijk binnen in ons, die van de duisternis. We zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je verblind en kun je het Koninkrijk van God niet zien. Maar zodra jij opnieuw geboren wordt, word je geplaatst in het licht. In Colossens 1 vers 13 staat dat we uit de macht van de duisternis zijn getrokken en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Weet je, er vindt dus een transformatie plaats, een overplaatsing, een uitwisseling. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Hij droeg al jouw zonden en hij kocht jou met zijn kostbare bloed. In 1 Petrus 1 vers 18 staat in de wetenschap dat we niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Maar dat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van Christus. Al van een smetteloos en een onbevlekt lam. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je vergeven, worden al jouw zonden door zijn bloed uitgewist. Die vergeving wordt op je rekening bijgeschreven. Je wordt je compleet kwijtgescholden. Want dat is wat vergeven betekent. Dat het je wordt kwijtgescholden. En je hele oude zondige natuur, die wordt uit je weggenomen en wordt uitgedelgd. Het wordt gewoon uitgewist. En Gods geest, die plaatst een nieuwe natuur in jou. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Compleet nieuw. 2 Korinthe 5 en 17 zegt daarom, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dit maakt dat Gods geest nu in jou kan wonen. Jij wordt dan letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Jij bent nu van God. Of weet u niet dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest die in u is en die u van God heeft ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Weet je, de Heilige Geest is nu binnen in jou. Jouw lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan voor altijd in jou zijn. Johannes 14, vers 17. Hij zegt, ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in jou. De volheid van God is nu binnen in jou. Het is binnen in jou. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Jij hebt de volheid van God ontvangen. En weet je, op een moment dat je je bekeert en Jezus oprecht aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart, zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heere, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heere. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En er is geen veroordeling meer. Jij bent een nieuwe schepping, man. Dat is zo powerful, jongen. Daar word ik zo enthousiast van. Daar word ik zo van opgebouwd. Daar word ik zo door bemoedigd. Dat maakt alleen maar dat ik wil vreugde dansen. Dat ik wil jubelen. Dat ik wil juichen. Want het is gewoon fantastisch nieuws. Het enige wat we hoeven te doen is ons te bekeren en te geloven dat God, dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Te geloven in hem. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. In zijn enige geboren zoon. Dat u gelooft in de naam van de enige geboren zoon. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Jouw natuur wordt nieuw gemaakt en wordt gelijk gemaakt aan de natuur van Christus. In jouw geest, in jouw wederom geboren geest ben jij heilig, puur en smetteloos. Heilig, puur en smetteloos. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun jij het koninkrijk van God zien. En je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Halleluja. Man, dat is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het ware evangelie. Amen. Jezus deed het allemaal. En jij en ik kunnen nu vrij zijn in hem. Hé, lieve broeder of zuster, ik weet niet wie jij bent, maar als jij Jezus zo nog niet kent. En als jij je eigen nog nooit op die manier hebt bekeerd. Weet je, ga dan bij jezelf te raden. Weet je, ben ik met een gebroken hart en een verbrijzelde geest bij de Heere geweest? Ben ik bij hem gekomen en heb gezegd, Heer, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Weet je, als jij dat nog nooit hebt gedaan op deze wijze. En jij niet een veranderd leven ervaart. Terwijl je misschien al jaren in de kerk komt. Of misschien ben je nog nooit in de kerk geweest. Dan wil ik je uitdagen om dit vandaag te doen. Om Jezus op deze manier aan te nemen. En ik beloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Amen, dat gun ik de hele wereld. Dat gun ik de hele wereld. God is te goed om hem voor jezelf alleen te houden. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik hoop dat jullie bemoedigd en opgebouwd zijn. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe les van One Basics.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm nearing the end of my third week teaching on living in the balance of grace and faith. I tell you, this is powerful. This has just changed my life. It's, you know, the things that I'm dealing with this week, you have to think about it in order to get it. And you know, there's not a lot of people, there's not a lot of Christians that like to really study and think about things. They just want something that's going to touch them emotionally and give them a goosebump. But this is well worth the effort. And this book will go into a lot of detail that I haven't been able to do here on the television program. It's a 200 plus page book. And I'd like to give this to you. We do ask people to give if you can and help us so that we can make this available. We'll have, I don't know, tens of thousands of books that we give away this week. And we just need people to help us if you can. But if you wouldn't or couldn't, we'll give it to you as a gift. So we'll be giving out that information at the end of the program. Again, let me just say that this teaching on about entering into the rest of the Lord from Hebrews chapter 4, it requires you to think. And a lot of people just really want to be entertained. They want something that's going to get them excited. You know, it's kind of like a cheerleader. They like to be pumped up, and we need that. We need people that can build us up and just encourage us, but we also need people that can teach the word, and we need to be able to get hold of some truths that have some substance to it so that it'll hold us through hard times. So this teaching about entering into the rest of the Lord here in Hebrews chapter 4 is one of those things that you have to think about. It starts off talking about the children of Israel, how they came out of the land of Egypt, and God intended them to enter into a promised land, but they couldn't enter in because they operated in unbelief. God told them they could go into the promised land, that they could conquer the giants, and they just didn't believe it. They were looking at the physical things, and they believed what they saw with the giants more than they believed what Moses was saying through the authority of God. And so because of that, they never entered into that rest, is what this is talking about in Hebrews chapter 4. Let me just read this. In verse 3, it says, "For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world." And so he says that they couldn't enter in because of their unbelief. And then it goes down in verse 9, Hebrews 4, 9, "There remaineth therefore a rest to the people of God." So this is New Testament. This is long after David had written that there was a rest for the people of God. Here, the writer of Hebrews is saying that all New Testament believers, there is a rest for the people of God. And he likens it to the Sabbath rest. In verse 4, it says, "For he spake in a certain place of this seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all of his works." That's a quotation from Genesis chapter 2, verses 2 through 4. And so anyway, let me just put all this together and say this, that in the same way that when God created the heavens and the earth, he created it complete. He didn't have to do something to supply the needs of man. Adam didn't have to say, "I'm hungry," and God created him something to eat. He didn't have to say, "I need to breathe," and he created him air. He already created the supply of everything that Adam and Eve would ever need before they were created. And then he rested, and immediately Adam and Eve just entered into this rest where God had completed everything. Likewise, in the New Testament, when you get born again, God put within you everything that you will ever need. And just as Adam and Eve didn't have to ask God for anything, God had anticipated everything that they would ever need. And so they just had to take advantage of it, enter into that rest. Likewise, we have within us everything that we will ever need. We don't have to ask God to heal us. 1 Peter 2:24, "By his stripes we were healed." It's already done. Ephesians chapter 1, verse 3, "We're already blessed with all spiritual blessings." You don't have to ask God to bless you. You don't have to ask the Lord to love you, to give you joy and peace. Galatians 5:22, "The fruit of the Spirit is love, joy, and peace." In your born-again spirit, you already have love, joy, and peace. You don't need God to give you anything. What you need to do is by faith reach out and appropriate what God has already given you. Boy, this is powerful. And he specifically likens this to the rest that God took in Genesis chapter 2, and it was called a Sabbath rest. Let me turn over and just share some things with you about the Sabbath. First of all, let me turn to Colossians chapter 2. And in verse 16, it says, "Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ." In verse 16, it lists five things. And it says all of these things. Verse 17 says, "These things were a shadow of things to come, but the body is of Christ." What this is saying is that these Old Testament things that were listed, which the Sabbath was one of those five things, it was a picture, a type, a shadow of a New Testament reality. Now that we have the New Testament reality, we aren't observing the shadow. Now, this doesn't mean that we're just supposed to work 7 days a week. There's still some benefit. One of the benefits, according to Scripture in Exodus, says that the Sabbath was so that man and the beast could rest 1 day a week. So there are multiple benefits to the Sabbath. But the main purpose of the Sabbath was it illustrated a New Testament relationship that wasn't clear in the Old Testament. And so this shadow was a picture of something that was to come. That's exactly what it says in verse 17. These things are a shadow of things to come, but the body is of Christ. You know, just imagine right now that this table that I'm sitting at, let's imagine it was like a corner of a building or something, and it was tall, and you were standing over on that side, and I'm standing on this side. You can't see me because this building would be blocking your view. But if I had a light behind me, and if that light was shining so that it cast a shadow, you were standing over there, you couldn't see me, but if you could see my shadow, that shadow could provide you with important information about me. It could tell you whether I'm standing still. It could tell you if I'm moving towards you around the corner of this building. It could tell you if I was moving backwards. It could tell you if I was holding something in my hand. If you can't see me, but you could see my shadow, well, then that would be important. But you know what? If I walk around the corner and if now I'm in full view and if you could see me, you'd be crazy to reach down and try and shake hands with my shadow or hug my shadow or start talking to my shadow. This shadow is only of benefit if I'm not in plain view. But once I'm in view, forget the shadow. Talk to me. Did you know that the Old Testament shadowed New Testament realities? And one of those things was the Sabbath. The Sabbath was a shadow, a picture of a New Testament reality. And that's what Hebrews 4 is talking about. I'm going to come back to that. But Hebrews 4 is talking about there is a rest to the people of God. And it's like the rest that Jesus or that God the Father took when He created the heavens and the earth. And then He rested and He sanctified that Sabbath day. So the Sabbath was a picture of a New Testament reality in Christ where we are just resting in what He has done instead of trying to work and make God do something for us. So let me turn over to Leviticus chapter 25, and there are some things written here about the Sabbath that a lot of people don't know. But in Leviticus chapter 25, it says in verse 1, "The Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years shalt thou sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the seventh year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither shall gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of Sabbath unto the land." So this is something that most people don't recognize, but there was not only one day out of seven that you were supposed to take off and not work, but here in Leviticus chapter 25, you were supposed to take off 1 year out of every 7 years. And you know what the purpose, you know what this was a picture of? It says over there in Colossians chapter 2, verse 17, it was a shadow of something. You know what this was illustrating? It was showing that, yes, you work. Yes, you do things. You plow your field. You go plant. You reap. You do all of this. But it's really just you doing that in response to God. God is your source. You aren't trusting in your own effort. Although there is effort that you put out, you were trusting in God. You know, there was an old movie. I forgot what the name of it was. It was a really old movie. And it had, I think it was Jimmy Stewart in it. And he was playing the husband. And the wife was religious. He wasn't. And anyway, it came time to eat. And he started to eat without saying a blessing, and she kind of cleared her throat, and he realized he was supposed to bless the food. And so anyway, in this movie, he prayed this prayer, something like, "God, this is what I worked for. I planted it. I cleared the field. I did this. But thank you anyway. Amen." And you could tell it was him basically saying that he didn't acknowledge God. He said, "This is all my work." But it's God who made all of the laws that allow a seed to be put in the ground. You take this little tiny seed and you plant it in the dirt and give it time, give it some water, and it'll produce all of this fruit and stuff. That couldn't happen if it wasn't God. God's the one that set all of these things in motion. So even though you're doing the work, it's God that is actually making it work. You could compare this to us. You may be working 40 hours a week, or you could be working 60 hours a week, and you could sit there and say, this is my money. I earned this. I worked for this. But God's the one that gave you the freedom to have a job. There's places on this planet that you don't have that freedom. Our ancestors fought and bled and died and gave us this freedom. God worked through them. It's God that has given us the ability. It's God that made us live in the most prosperous time in the history of the world. It's God who gave you whatever talents that you have. It's God that gave you the ability to think and to work and to give you strength. Whether you realize it or not, God is the source of your prosperity. So how is it that you acknowledge God as your source and you really trust in Him, even though you're still working? How is it that you see Him as your source? You know how you do it? You take one day out of seven off. And when God gave this command to Moses, that's one of the Ten Commandments, is to not work on the Sabbath, but to take the day off. Did you know when God gave that command to Moses, there was no nation on the planet where people took one day out of seven off? Man, they were working 7 out of 7 days trying to grub out a living and to make ends meet and things like this. And to have the Jews come along and just take one day out of seven off, how in the world are you going to prosper? How can you compete with the other people that are working 7 out of 7 days? You know how you did it? Because God blessed the work of your hands. And those people, those Jews, prospered more in 6 days than all of the nations who worked 7 days. And so it was a testimony to them that even though you're doing something, it's not you that's making this happen. It's God's grace and your work just is appropriating what the blessing that God has already given you. And in case anybody missed that and didn't see it one day out of seven, here in Leviticus 25, those verses that I read, God is telling you to take 1 year out of 7 years off. Now, in case you miss the one day out of every week off, how could you miss that if you take 1 year off and you can't plant any crops and the stuff that grew of itself, you couldn't go harvest it, you couldn't do any work in the seventh year. You had to take an entire year off. How could you survive? It goes on to say that the way this happens is that God would bless the sixth year and you would have 3 times a normal harvest. And that would carry you through the sixth year, through the seventh year, and through the eighth year while you're planting the crops and waiting for them to come up. And so just like clockwork, on the sixth year, you would have 3 times a normal harvest. And all of this was to show that, see, yes, you're working. Yes, you plant the fields. Yes, you plow. Yes, you reap. But it's God that gives the increase. God is your source. That's what the Sabbath was all a picture of. And if you go back to Hebrews chapter 4, where I was reading, and it was talking about that there is a rest that is left for us, and it likened it to a Sabbath rest. This is what the Old Testament Sabbath was making a picture of, that we need to recognize that even though we do things, we still study the Word, we still live holy, we still go to church, we still pay our tithes, we still do what's right. It's not our doing that makes the increase. It's God's blessing. And all we're doing is responding to God. See, this is illustrating what I've been trying to say here for 3 weeks, talking about living in the balance of grace and faith. We still work, but it's God. We are resting in Him. We aren't working and trusting our own effort. Even though we are putting forth effort, it is our faith in what God has done. And our effort is all a response to Him, not something we do to get a response to Him. And so it says right here in verse 9, Hebrews chapter 4, verse 9, "There remaineth therefore a rest to the people of God." A relationship where you are just resting in what He has already done instead of you doing something, trying to earn and get Him to move. There is labor to that. You know, there were so many pictures of this in the Old Testament, but one of the pictures, even among the priests, was that they had to wear this linen, and the whole purpose of it was that when they went into the tabernacle and into the temple to do their service, it was to eliminate sweat. That's the reason that all of these commands about the certain garments that they had to wear and stuff, and they had to cleanse themselves, it was so that they wouldn't sweat, which implied labor. When you entered into the very presence of God, you couldn't come in with your own effort. It had to be you just simply obeying and doing what He told you to do, and you are responding to Him. He is not going to respond to you. I could go into a lot more detail on that, but there was just so many things in the Old Testament that pictured this same thing. So right here it says in Hebrews 4:9, "There remaineth therefore a rest to the people of God." One of the things that causes people to not understand what it's talking about is because when you think of rest, you think about laying down and doing nothing. And right here in context, in verse

Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Carish Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Carish, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carishbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy, you Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: En ik weet niet of je het verhaal kent van John G. Lake. Hij werd groot door God gebruikt. Volgens mij heb ik de eerste les over hem verteld in genezing. Maar dat zijn vrouw ziek was. Zijn kinderen waren al ziek geweest en overleden. Maar dat hij zo boos, omdat de dominee zei, ja, het is de wil van God, het is ook onbegrijpelijk. Dat hij dacht, als dat God is, hoef ik er niks mee te maken te hebben. En hij pakte zijn baard en smeet hem tegen de muur aan. En hij pakte hem op om nog een keer te smijten. En toen viel zijn oog op Handelingen 10 vers 38. En er staat dat God zalfde Jezus van Nazareth met de Heilige Geest en met kracht. En hij genas alle die door de duivel overweldigd waren. En in één keer beseft John G. Lake, het is niet God hier die mijn vrouw doet sterven, het is de duivel. En in zijn hart ontstaat er openbaring, zegt, als dit niet van God is, maar van de duivel, dan gebied ik nu om de duivel weg te gaan. En zijn vrouw geneest. En die tekst heeft zijn hele leven veranderd. Het was een nieuw woord van God. Weet je, God wil nu woorden aan ons geven. God wil nu woorden aan ons geven. Dus God spreekt door zijn woord. Dit is de meest gebruikelijke, door een innerlijke stem. En dat is de stem van de Heilige Geest. De Geest zei tegen Filippus. Dat is een innerlijke stem, de Geest woont in je. Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij de Here diende en vastte, zei de Heilige Geest. Zei de Heilige Geest. En dit is eigenlijk, samen met het woord van God, de meest voorkomende manier, er zijn eigenlijk drie meest voorkomende. Het woord van God, deze en degene die ik hierna ga vertellen. Wat spannend te houden, cliffhanger hè. Maar dit is een van de meest voorkomende manieren onder het nieuwe verbond. Het is de Geest van God in ons die dingen tegen ons zegt. En dat zijn vaak gedachtes, indrukken, ideeën of impressies die bij ons binnenkomen. En God spreekt het in je geest, alleen jij verwerkt het altijd via je denken. Kijk, ons hele lichaam, alles zit met elkaar verweven. Dus we moeten leren, wat zegt de Geest van God in ons? En heel vaak vinden mensen het lastig om te onderscheiden, is dit nou van mijzelf of is dit van God? Toch, dat is waar heel veel mensen vaak mee struggelen. Als ik een gedachte krijg of ik denk iets te horen, is dit nou van mezelf of is dit van God? En er zijn een aantal manieren om dat te onderscheiden. Even kijken. Hoe weet je nou? Dus heel vaak spreekt God in je denken of in je hart of hoe je dat ook wil noemen. Alleen het lijkt soms van jezelf te zijn. Of mensen denken, ja, maar ben ik dit niet gewoon zelf? En ik denk dat is altijd een leerproces. Maar hoe leer je nou wat van God is of wat van jezelf is? En dit is een hele belangrijke. Onze eigen gedachten zijn analyserend of analytische, beredenerende gedachtes. Argumenten, logica of redenatie. Dus als jij iets uit zit te denken, dan begint je gedachte en je begint dan vandaag gewoon te redeneren. Je kiest ervoor om ergens aan te denken en dan begin je daarover te redeneren, logisch, oorzaak, gevolg. Maar Gods gedachtes, of de gedachten van de duivel zijn altijd veroordelend of negatief. Maar God geeft spontane gedachtes. En dit is misschien wel de beste manier om het te omschrijven. God geeft spontane gedachtes. Er zit geen redenatieproces aan vast. Er zit geen redenatieproces aan vast. En op een gegeven moment ga je die spontane gedachten leren herkennen. Er lijkt geen oorsprong aan te zitten. Voem, het is er in één keer. Je hebt het in één keer. Je denkt het in één keer. Je weet het in één keer. Terwijl als we vanuit onszelf zitten te denken, dan denken we hieraan. Weet je, en dan zit er zo'n... Dan ontstaat het op een hele andere manier. Gods gedachten zijn er in één keer. Ze zijn spontaan. God fluistert je in. En je gaat leren herkennen op een gegeven moment wat je eigen gedachten zijn en wat Gods gedachten zijn. En wat op een gegeven moment, kijk, je leert Gods stem verstaan. Maar als je nog moeite hebt om Gods stem te verstaan, de allergrootste sleutel is gewoon dat je rust hebt in je hoofd. Want heel vaak zijn we ontzettend druk. Weet je, we hebben 50.000, 60.000 gedachten per dag. Dat ding dat gaat heel de dag door. Maar daarom is het zo goed om, als je tijd met God hebt, gewoon thuis, om gewoon eens 25 minuten gewoon te aanbidden en te zingen en te bidden en in tongentaal te bidden. En op een gegeven moment merk je dat in het begin ben je, denk je al van alles en nog wat. Dat zie je op zondagochtend ook. Heb Ben het over gehad. Weet je, mensen denken, oh, de kinderen, de hond, de goudvis is ziek. Weet je, zitten nog met van alles. Terwijl ze eigenlijk aan het aanbidden zijn. Maar op een gegeven moment als je gewoon doorgaat en doorgaat en doorgaat op God. Op een gegeven moment kom je in een soort vrede in je hoofd. Komt er een soort rust in je hoofd. Komt er een soort stilte in je hoofd. En als je dan met God gaat praten, is het veel makkelijker om zijn stem te verstaan. Omdat je veel minder eigen gedachten hebt. Dat je gewoon afrekent met je, dat je op een gegeven moment bijna een soort leeg hoofd hebt. Ik zeg niet dat je een leeg hoofd bent. Dat je op een gegeven moment een leeg hoofd hebt. Dat je gewoon in de rust bent, in de vrede bent. Dat je in aanwezigheid bent. En vanuit dat perspectief begint te praten met God. En is het denk ik veel makkelijker om zijn stem te verstaan. Dus dat is een hele grote sleutel. En dan ga je ontdekken dat het spontane gedachten zijn. Dan ga je in één keer beseffen van, hé, dit is God. Dit is God. Je leert het herkennen door relatie, door oefenen. Kijk, je leert iemand zijn stem verstaan door relatie. Als mijn vrouw iets naar me roept, dan herken ik het. Zeker als ze alleen mijn achternaam zegt. Dan weet ik meteen dat mis zit ook. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Mijn punt is, als wij spreken 100 mensen naar mij zouden roepen, hey, of gewoon zouden roepen, hey, zou ik niet omkijken. Maar als mijn vrouw het roept, kijk ik om. Omdat ik haar stem heb leren verstaan. Waarom? Door relatie. En zo werkt het ook met de stem van God verstaan. Hoe meer je relatie met hem opbouwt, hoe makkelijker het wordt. En dan leer je om midden in de drukste situaties en in de gekste omstandigheden gewoon van binnen af te kunnen stemmen en te denken, wat zegt God? Heer, wat vindt u hiervan? Midden van de chaos, te midden van de storm, wat er ook gebeurt, dat je je innerlijk kan richten op God. Maar in het begin is dat soms heel lastig. Maar als je eenmaal hebt geleerd hoe Gods stem klinkt, Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Ze herkennen mijn stem. Weet je, er zijn er misschien heel veel die roepen op dat moment tegen je, maar Jezus' stem herken je. Jezus' stem herken je tussen al die anderen door. En dat is waar we naartoe mogen groeien. En ik zeg altijd, if it's God today, it's God tomorrow. Als het vandaag God is, is het morgen God. En vaak zie je als God iets wil zeggen, en niet als het hele dringende dingen zijn, is het soms goed om meteen te gehoorzamen. Maar als je gewoon een indruk hebt, of je denkt dat God iets tegen je zegt, kijk soms eens gewoon of het bij je terugkomt. En dat is soms gewoon een hele goede manier om te testen. Heer, als dit echt van u is, ik ben nog aan het leren. Laat het dan morgen gewoon een paar keer bij me terugkomen. En vaak merk je uit het niks, voem, komt het weer. Komt het weer. Weet je, als het God vandaag is, is het God morgen ook. En dan brengt hij het gewoon weer bij je in herinnering. Jezus zei, de Heilige Geest zal het in herinnering brengen. Weet je, hij weet blijkbaar dat wij het nodig hebben om soms even herinnerd te worden. En dan komt het gewoon weer bij je terug en dan komt het bij je terug. En het kan ook zijn met beelden, indrukken of plaatjes die God geeft. En dit is ook een belangrijk. Dit zijn de drie grootste. Het woord van God, de innerlijke stem, of, ik noem dat geestelijke gevoelens. Geestelijke gevoelens. De Heilige Geest heeft ook emoties, heeft ook gevoel. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, laat niemand de geest van God bedroeven. Dus de geest van God in ons kan bedroefd zijn. Kan bedroefd zijn. En op een gegeven moment leer je te herkennen, wanneer is de geest van God bedroefd over iets? Of dan gebeurt er iets en dan voel je in één keer het verdriet wat de geest heeft. Maar de geest kan zich ook verheugen. Op dat moment, ja, die ken jij goed, hè? Ja. Dat is wel mooi, de Heilige Geest is ook nooit, is altijd blij. Halleluja. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Op een gegeven moment leer je te herkennen het gevoel van de geest in je. Je leert het gevoel van de geest herkennen. En dit is een hele grote. Heb je vrede in je geest? De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 6, hetzelfde hoofdstuk al waar staat dat de zonen van God geleid worden door de geest van God, zegt het bedenken van de geest is leven en vrede. Als we één zijn met wat de geest denkt, hebben we ergens vrede over in onze geest. Colossenzen 3 vers 15, laat de vrede van God heersen in uw harten. Op het moment dat de vrede van God niet meer heerst in je hart over een bepaalde situatie, is er iets mis. En ik heb expres een plaatje van een stoplicht. In je geest heb je soms als het ware een stoplicht. Heb je rood licht of heb je groen licht om iets te doen? En je kan dat leren herkennen. Je kan dat leren herkennen. Te midden van de omstandigheden, het zijn dus niet Dat betekent niet van, ja, zie ik vrede in mijn natuurlijke omstandigheden, maar heb ik vrede in mijn hart hierover? En met heel veel keuzes is gewoon goed om te kijken, heb ik er vrede over? Heb ik er rust over vanuit de geest van God? En soms heb je ook iets dat je krijgt een bepaalde kans, of soms zelfs bepaalde mensen die je ontmoet. Maar dat er meteen een onvrede zit of een onrust in je geest. En dat je weet, er klopt iets niet. Of ik moet het niet doen. En het kan op allerlei gebieden zijn, van het kopen tot een huis, tot iets anders. Maar soms weet je al gewoon, ik heb er geen vrede over. Ik heb er geen vrede over, ik doe het niet. En dat is soms heel lastig, omdat mensen vragen naar de natuurlijke redenen. Waarom doe je het niet? Hij zegt, ja, maar ik heb er geen vrede over in mijn geest, snappen ze niet. Maar dat maakt niet uit. Het is wat de geest van God zegt. Het is wat de geest van God zegt. En ik hoorde dit verhaal en het is eigenlijk best wel bizar, maar het was van een echtpaar, die ging op zendingsreis met hun kinderen. En op een gegeven moment stonden bij het vliegtuig, bij de gate, en die man had zo'n enorme onvrede in zijn geest. Hij zei, er klopt iets niet. In het natuurlijke was alles oké. Maar in zijn geest zo'n enorme onvrede. Dat vlak voordat hij het vliegtuig instapte, zegt, we doen het niet, we gaan terug. En hij ging terug en het vliegtuig is neergestort en iedereen is omgekomen. Iedereen is omgekomen. Maar wat als hij niet geluisterd had naar de leiding van de geest? Er zijn ontzettend veel getuigenissen van, helaas getuigenissen van christenen, die op het moment, er zijn verhalen van christenen met 9-11, vlak voordat de toren het instortte, dat ze binnen waren en de geest van God zei, vlucht, vlucht, vlucht. En ze renden naar buiten. Op het moment dat ze buiten waren, stortten de torens in. Of in één keer zo'n enorme onvrede hadden. En ook in mijn eigen leven heb ik het gewoon moeten leren herkennen. Ik weet, ik reed een keer over een weg. En één keer had ik enorme onvrede. En de geest van God zei, zet je auto aan de kant. En automatisch gehoorzaamde ik. Ik zette mijn auto aan de kant, was vlak voor een bocht. En er komt een vrachtwagen doorheen kelderen die totaal over mijn wegkant kwam. Als ik door was gereden, was die frontaal op me gereden. Was ik hartstikke dood geweest, 100%. Maar vlak daarvoor een onvrede in mijn geest. God zegt, zet je auto aan de kant. En echt secondes ervoor zet ik mijn auto aan de kant en komt die man door de bochten. En de kunst voor ons is dus altijd om te leren, wat zegt God? Heb ik vrede over de situatie? Wat zegt het stoplicht in me? Heb ik er vrede over? Heb ik er geen vrede over? En soms met bepaalde mensen ga je merken dat je hier gevoelig over wordt. Dat je merkt, er klopt iets niet. Ik weet niet wat, maar er klopt iets niet. Er klopt iets niet. En soms, ik heb het heel vaak gezien, dat mensen gingen, of nou zakelijk was, of in de gemeente, met sommige mensen ontmoet je en je weet, er klopt iets niet. Je kan niet je vinger erop leggen. En altijd heb ik gezegd, sorry, ik ga niet meedoen, doe niet mee, er klopt iets niet. Achteraf bleek het altijd dat er iets mis zat. Altijd dat er schandalen naar buiten kwamen, op wat voor gebieden dan ook. Maar ik heb wel geleerd, als ik ergens geen vrede over heb, hoef ik het niet te doen. En ik hoef niemand verantwoording af te leggen. Ik hoef geen verantwoording af te leggen voor wat de geest van God zegt, of wat ik moet doen of niet moet doen. Als ik ergens geen vrede over heb, doe ik het niet. Doe ik het niet. Het is gewoon een stoplicht in je geest. En soms juist te midden van natuurlijke omstandigheden, toen we dit gebouw op een gegeven moment hadden, de hele hel barstte tegen ons los en het is een heel verhaal met klachten die iemand tegen ons aanspannen. En op een gegeven moment zelfs de burgemeester, de wethouder, iedereen wilde ons weg hebben. Ze hadden een vergunning ingetrokken, zei je moet eruit, je gaat boetes krijgen. Maar al die tijd had ik een vrede in mijn geest en de geest van God zei, doorgaan. En natuurlijk was alles tegen ons, zelfs mijn advocaat zei, joh, je staat 3-0 achter, ga je nooit winnen. Maar de geest van God zei me doorgaan. En ik had er gewoon een vrede over in mijn geest. Op een gegeven moment moest ik op een rechtszaak komen. Ik weet niet of het verhaal verteld. Ik moest op een rechtszaak komen. Ze hadden aanklacht tegen me ingediend. Dat ik nog steeds zat. Dat ik niet wegging. En God zei doorgaan. En op een gegeven moment moest ik op die rechtszaak komen. En onze advocaat zei, joh, als je daar komt, dan ga je gewoon verliezen. Dan moet je er echt uit. Maar de geest van God zei, nee, doorgaan. Dus op een gegeven moment stonden we in geloof voor een ommekeer. En het was een bizarre situatie, iemand die een klacht tegen ons had aangediend. In ieder geval, een week van tevoren, blijkbaar, die man die werd ontslagen, die klacht had ingediend, er werd een plaatsvervanger voor hem ingesteld, die ging opnieuw naar de zaak kijken. Op de dag van de rechtszaak, 2 uur van tevoren, besloot die man om de klacht in te trekken. Hij belde naar de rechtszaal. En 2 uur van tevoren, ik stapte wel net mijn auto een stap om erheen te rijden, werd ik gebeld. Zei, de klacht is ingetrokken, je bent vrijgesproken, je mag blijven zitten. Maar al die tijd had ik vrede in mijn geest. Om ons heen was het één grote storm. En ze zei, wat ga je doen als je eruit moet? Ik weet niet, maar God zegt doorgaan. God zegt doorgaan. Want je hebt vrede in je geest of je hebt geen vrede in je geest. En dit is een van de grootste manieren, samen met het woord van God en de innerlijke stem, waarop de geest van God ons wil leiden. Waarop de geest van God ons wil leiden. Wat ik wil doen is, ik wil nog een klein stukje onderwijs geven met wat praktische punten. En dan wil ik even kijken of ik wat vragen kan beantwoorden. En dan gaan we oefenen met gewoon met Gods stem verstaan. Dus even kijken, heb ik hier nog wat bij? Wat algemene principes en tips om Gods stem beter te leren verstaan. Dus we hebben nou behandeld van wat valkuilen. We worden geleid vanuit binnenuit en de zeven manieren waarop God ons spreekt. En de laatste drie zijn eigenlijk de meest voorkomende. Nou, wat algemene principes en tips gewoon om Gods stem beter te leren verstaan. Hup, alle tien. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Die moesten één voor één komen. Maakt niet uit. Doe ik het even zo. Hebben jullie ze? De eerste is, je leert het en dat kost tijd. Dan haal ik hem weer even weg. Je moet het gewoon leren, want anders zit iedereen altijd vooruit te lezen. Je leert het en dat kost gewoon tijd. Relatie opbouwen met God kost tijd. Zijn stem leren verstaan, dat kost tijd. Dus bouw gewoon relatie, herken zijn stem. En weet je, al duurt dat maanden of al duurt dat een jaar of zo, maakt niet uit. Maar zet tijd apart om het te oefenen. Ook in je tijd met God, vraag gewoon, Heer, wat wilt u zeggen? En begin gewoon te luisteren en op te schrijven en te testen. En zelfs gewoon van, joh, misschien weet je het niet zeker in het begin. Maakt niet uit. Ik heb altijd gewoon op mijn telefoon of ik heb ook een aantekeningenboek waar ik gewoon dingen opschrijf. Wat God zegt of wat ik denk dat God zegt. En dan op een gegeven moment komt het wel terug. En dat is gewoon een hele goeie om dat te doen. Maar geef het dus ook de tijd. En dat is de tweede ook, schiet nooit in een kramp. Schiet nooit in een kramp. Sommige mensen worden zo krampachtig. Van, oh, Heer, u moet spreken. Dat het zo kramp wordt in plaats van een kracht. Gewoon vanuit relatie. Dus zorg altijd dat je in de rust blijft. Dat je niet in een kramp schiet. Want dat werkt gewoon het beste. Het werkt niet als je heel erg in een kramp zit. Iets te proberen, iets te forceren. Het gaat gewoon vanuit rust. Het gaat gewoon vanuit relatie. God wil graag spreken. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem. Ze kennen mijn stem. Dus wees daar gewoon relaxed onder. Nou, dan is de derde. Zorg dat je het woord van God kent. Zorg dat je het woord van God kent. De Bijbel zegt heel veel teksten. Laat ik er even één noemen. Bijvoorbeeld Colossenzen 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Laat het in rijke mate in u wonen. Dus als het woord van God rijkelijk in je woont. Wat je heel vaak gaat merken is dat God gaat tot je spreken. Aan de hand van wat hij al gesproken heeft. Dus als jij afvraagt, ja, wat moet ik doen in deze situatie. Dan komt soms als eerste een Bijbeltekst omhoog. Bijvoorbeeld vraag de Heer om wijsheid. Of vergeef. Of weet je, dat er als eerste Bijbelteksten omhoog beginnen te komen. Dus zorg dat je het woord van God kent. Aandacht en nederigheid. Deze mag je heel even opzoeken. Exodus 15 vers 26. Exodus 15 vers 26. Dan zegt God, dat is een bekende tekst, hij wordt heel vaak op genezing, er zit een hele mooie tekst over, maar dan zegt God en hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen en als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heer uw heelmeester, ik ben de Heer uw dokter. Maar dan zegt hij als eerste, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. Dus het vraagt aandacht, het vraagt focus. Dus het is niet even van, Heere, tadadadadad, je lijstje en dan amen. Nee, het vraagt even aandacht, het vraagt tijd, het vraagt focus. En met aandacht gaat het ook over nederigheid. Dat je open moet staan voor wat God wil zeggen. En niet vooringenomen zijn van, oh, God gaat vast toch dit zeggen. Of God zegt, weet je, soms hebben we een beeld van, nou, ik wil eigenlijk heel graag dat het hierop uitkomt, dus hier ga ik naar luisteren. Maar dat is vooringenomen zijn. Dat we gewoon aandacht hebben en nederigheid voor wat God wil zeggen. En dat we daar focus voor maken. En dat heeft ook wat hiermee te maken met kom eerst in de rust. Kom eerst in de rust. Dat was 4 en 5, pak even samen. Kom eerst in de rust. Dus als je nog minder gewend bent om Gods stem te staan, of zelfs als het al goed lukt. Soms als je echt even God wil horen over iets, kom eerst in de rust. Ga eerst gewoon een tijd in tongentaal bidden. En waarom? Dan heb ik meteen de volgende alvast. Die hoort daarbij. Bid veel in tongentaal. Mijn boek gaat erover. Dat stuk, die lees je tijdens de school. Maar als je in tongentaal bidt, dan ben je je geestelijke mens aan het opbouwen. En het is de geest van God die in ons woont en tot ons spreekt. Dus je geestelijke mens ben je aandacht aan het geven. Je bent je daarop aan het focussen. Je bidt in de geest, je bidt in de geest, je bidt in de geest. En je stemt op die manier af op de geest. Het is waar het draaien aan de knop van de radio. Ik weet, dat heb je nu niet meer. Nu druk ik gewoon in je auto op 1 en dan schikt hij naar de juiste zender toe. Maar weet je, vroeger moest je zo'n knop draaien. Bij sommigen misschien nog wel. En dan ben je aan het afstemmen. En datzelfde doe je als je in tongentaal aan het bidden bent. Terwijl je gewoon aan het afstemmen, je komt in de rust. Of je gaat eerst gewoon eens een half uur aan bidden en liederen zingen. En alle andere gedachten even wegzetten. En als je dan in de rust bent, dan is het veel makkelijker om Gods stem te verstaan. Dus zorg dat je in de rust komt. Deze is heel belangrijk. Wees bereid om het te doen. Wees bereid om het te doen. En dan ga ik even terug naar Johannes 10, vers 27. Want Jezus zegt namelijk, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze. En wat zegt hij daarna? En ze luisteren. En ze volgen mij, zegt de HSV. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
1: Waarom is dopen in water zo ontzettend belangrijk en krachtig? In het gratis boekje De Kracht van de Waterdoop lees je wat de waterdoop is, wat er in de geestelijke wereld gebeurt als je gedoopt wordt, wat de Bijbel zegt over kinderdoop en belijdenis en wat de doop in de Heilige Geest is. Bestel De Kracht van de Waterdoop nu gratis op frontrunners.nl.
0: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Kijk, het heeft niet zo heel veel zin om aan God te vragen, wilt u spreken, als je niet van plan bent om het te doen. Dus als je vraagt, heer, wilt u het zeggen, moet je het ook doen wat hij zegt. Want jij zegt, ik ken mijn schapen, en ze kennen mij, en ze verstaan mijn stem, maar ze volgen me ook. Ze volgen me ook. Dus gehoorzaamheid van wat God tegen je zegt, is ontzettend belangrijk. En ik heb op een gegeven moment, ik weet niet of je van die bestuurbare autootjes kent, met... Maar vaak als je die dingen ook maar aanraakt, dat knopje, dan schieten ze vooruit. En ik dacht, zo wil ik zijn met de geest van God. Weet je, als God maar een klein duwtje geeft, dat je als het ware vooruit schiet. Dat je snel luistert. Dat je snel gehoorzaamt. Dat je gehoorzaam bent. En iets wat een keer, dat is meer gewoon een persoonlijk verhaal, maar waar wel mijn hart geraakt heeft, is... Echt jaren geleden, het was een zaterdagmiddag en... Ik zou die avond, zou ik met een goede vriend van mij, hadden we afgesproken om eens bij te praten... En ik was die middag, was ik vrij, dus ik had gewoon tijd met God en mijn Bijbel aan het lezen en aan het bidden. En ik zat gewoon te aanbidden. En God sprak tot me. Tom, ik wil dat je vanavond... Dus ik lekker, na na na na na na na na. Heb je dat ook wel eens gedaan, mijn heer? Sommigen willen kijken, veel te vroom op dit moment. Dus ik dacht, nou ja, ik doe gewoon net alsof ik het niet hoor. Dus ik gewoon weer verder bidden. Heer, ik hou zoveel van u. En God zei, ik dacht, probeer het op die manier. Weet je wel. En God zei, nee, ik wil dat je vanavond naar Breda gaat om te evangeliseren. En ik dacht, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. En op een gegeven moment gaf God me een beeld van een roze blouse. En ja, ik denk, ja, ik moet nou naar Breda op zoek naar iemand met een roze blouse. Vanavond, zaterdagavond, helemaal geen zin in. Ik heb al lang iets afgesproken, weet je, goede reden. Nee, heer, ik heb al een afspraak, dat God je agenda niet kent. En in ieder geval, weet je, het liep me maar niet los. Het liep me maar niet los. Ik weet gewoon, ja, dit heeft God gezegd. En ik had er echt helemaal geen zin in, totaal niet. Maar God zei het. Dus ik belde die vriend van me op. Ik zeg, joh, sorry, weet je, ik denk dat ik iets anders moet doen vanavond. Ik moet naar Breda toe om te evangeliseren. Hij zei, is goed, veel succes. Die dacht ook, mij niet gezien. Maar een andere vriend van mij die appte, ik zeg, joh, ik ga vanavond, hij zei, ja, ik ga mee. Dus hij ging ook bidden en hij kreeg een geitenkop, kreeg hij in beeld. En ik dacht, ja, misschien een geit met een roze blouse aan, ik weet ook niet wat we tegen gaan komen. Heer, als we vanavond een geit tegenkomen met een roze blouse, dan is het van u geweest. Maar in ieder geval, maar we gingen naar Breda toe. En dus wij liepen door Breda, het was 10 uur 's avonds, allemaal mensen aan het stappen, sommigen waren al dronken. En ik liep er echt zo, ja, wat gaan we hier doen, weet je wel. En op een gegeven moment zien we een café, een bar en het logo van dat café is een geitenkop. En er staat heel groot Pink Party en iedereen is in het roze. En we wisten, dit is de plek waar we moeten zijn. Dus we lopen op een groep jongens af en beginnen te vertellen het evangelie. En God deed zoveel wonderen. Weet je, de een na de ander genas, mensen werden bevrijd. En volgens mij, ik weet niet meer exact, maar iets van 13 mensen gaven hun leven aan Jezus die avond. En... Weet je, op een gegeven moment, ik reed weer terug naar huis en dit is meer wat mijn hart brak. Dat ik zei van, ja, maar heer, waarom vroeg u mij? Weet je, waarom vroeg u mij? Weet je, zijn er geen christenen die dichterbij woonden of die niks te doen hadden vanavond? Bijvoorbeeld. Maar, ja. misschien. Maar God sprak tot Maarten en dat raakte me. Toen heb ik echt zitten huilen. God zei, Tom, omdat ik weet dat je altijd luistert. Omdat ik weet dat je altijd luistert. Weet je, God is op zoek naar mensen die altijd luisteren. Die altijd luisteren, ook al komt het je niet uit, ook al vind je het raar, ook al heb je er geen zin in, ook al denk je het regent of wat dan ook. Weet je, doe het. Doe het. Weet je, ik heb bij bushaltes gestaan dat het keihard regent, dat er iemand aankomt en God zei, geef je jas weg. Ik dacht, nee, dit is mijn jas. Ja. Maar dan weet God dat het jouw jas is, want jij hebt hem aan, dat kan hij ook zien. Maar doe je het. Alles wat hij zegt, doe het. Zei zijn moeder, zei de moeder van Jezus. Bij de bruiloft, voordat het water in wijn verandert. Alles wat hij zegt, doe het. Weet je, en dit is misschien is eigenlijk een preek op zich, maar het is gewoon een schitterende tekst. Handelingen 13, vers 22. Er wordt heel vaak gezegd dat David was een man naar Gods hart. Waarom was David een man naar Gods hart? Het had niet te maken met dat hij uren zat te worshipen. Het heeft hiermee te maken. Handelingen 13, vers 22. En nadat hij, en dat gaat over God, hem, dat gaat over Saul, had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Die alles zal doen wat ik wil. Wat behaagde God in het hart van David, dat het David geen reet uitmaakte wat God van hem

0: Verstandig mee om. Ga er verstandig mee om. Je mag de stem van God nooit gebruiken om te manipuleren. Je mag de stem van God nooit gebruiken om te manipuleren. Het feit dat God iets tegen jou zegt, is jouw verantwoordelijkheid, maar dat mag je... om te doen wat jij denkt dat God tegen jou zegt. Want anders gaan we altijd manipuleren. Dan kunnen we zeggen, ja, maar God zegt tegen mij dat je dit moet doen. En dat is heel erg fout, mag je nooit doen. Want je zet iemand anders in een hoek. Want als je zegt anders, als hij het niet doet, dat hij God ongehoorzaam is. Je kan beter tegen mensen zeggen, joh, ik heb dit op mijn hart, bid er ook over en kijk wat God tegen jou zegt. Of ik denk dat God dit wil zeggen tot je. Maar je mag mensen nooit manipuleren met de stem van God. De stem van God verstaan vraagt bepaalde wijsheid om mensen er niet mee te beschadigen. Want er zijn heel veel mensen beschadigd door dat soort dingen. Dat mensen, ja maar God zei en het gebeurde niet. Als God het zegt, gebeurt het. En dan moeten we geen slappe smoesjes verzinnen van ja, het was toch nog niet seizoen. Of weet ik veel wat we ervan kunnen maken. Als God iets zegt, gebeurt het. Dus... wees heel voorzichtig hoe je de stem van God verwoordt naar anderen. En je mag nooit zeggen, God heeft dit gezegd, dus jij moet meedoen. Of dus jij moet dit doen. Mensen hebben altijd een vrije keus. Mensen hebben altijd een vrije keus. En zelfs als God iets tegen je zegt, heb je gewoon wijsheid nodig soms hoe je ermee om moet gaan. Ook als je voor mensen bidt. En weet je, ik had bijvoorbeeld, het is even een heel simpel voorbeeld, maar ik was een keer voor iemand aan het bidden en er kwam geen doorbraak. En op een gegeven moment liet God me zien dat die persoon had allemaal mensen in het leven die moest vergeven. Dan kan je twee dingen doen. Die zeggen, zo spreekt de Heer, je hebt onvergevingsgezindheid in je hart. En weet je, je kan iemand helemaal veroordelen. Ik zie zonde in je leven, broer. Zonde, onvergevingsgezindheid. Laat de geest me zien. Wow. Bij wijze van spreken, snap je? Maar dan hebben we iemand veroordeeld. Terwijl ik was gaan aan bidden en ik zei, joh, ik moet heel de tijd aan het woord vergeving denken. En dan zei diegene, ja, dat kan wel, want er zijn mensen die ik moet vergeven. Weet je, het gaat erom dat er gebeurt wat God wil. En je mag nooit iemand veroordelen. Weet je, je bent er een groep om mensen te helpen, niet om ze de put in te praten. Van, ik zie zonde in je leven. Dus het maakt niet zo heel veel uit wat je ziet, zelfs van onreinheid of heftige dingen. Het doel is om ze eruit te trekken, niet om ze te veroordelen en dieper die put in te duwen. Dus het doel is altijd om mensen te helpen, nooit om ze te manipuleren in een hoek te zetten. Dus wees heel voorzichtig met hoe je de stem van God gebruikt. Want sommige mensen gaan overal rond, God zegt, God zegt, God zegt, God zegt, God zegt, God zegt. En als je eventjes zo doorgaat, wil niemand meer iets met je te maken hebben, want je duwt iedereen in een hoek. Zeg dan, God heeft, denk ik, dit op mijn hart gelegd en bid erover of dat je mee wil doen. Maar laat mensen vrij erin, laat mensen vrij erin. En als het echt van God is, kan God het ook op hun hart leggen. Of misschien zijn er niet de personen waar je iets mee moet doen. Maar als je niet je zin krijgt voor iets, de stem van God is niet bedoeld om je zin te krijgen. Op geen enkele manier. Dus dat is wel gewoon iets waar je wijs mee om moet gaan. Waar je wijs mee om moet gaan. Schrijf op wat je hoort of denkt te horen. Schrijf het op. Gaan we zo meteen nog iets meer over zeggen. En geef ruimte aan een dialoog in plaats van een monoloog. Heel praktisch. 4 stappen om iets om met God. Om te horen wat God zegt. Het is gewoon heel basic. Nummer 1. Praten met God. Let's iets vragen aan God. Dus niet praten tegen God, maar praten met God. Praat met God. Vraag iets aan God. Nummer 2. Luister naar God. Dus wacht op God, geef aandacht, word stil, heb aandacht. Nummer 3, hoor. Dus onderscheiden wat God zegt. Er zit een verschil tussen luisteren en horen. Luisteren is 1 ding, iets horen is iets anders. Dus we moeten zorgen dat we het ook horen. En het kan een indruk zijn, innerlijke stem, een plaatje. En nummer 4, opschrijven wat God zegt. Bijna altijd, dat is heel interessant, geeft de Bijbel de opdracht om op te schrijven wat God zegt tegen je. Waarom? Dat maakt het makkelijk om te herinneren, maakt het makkelijk om te oefenen. En dat is gewoon ontzettend krachtig als je het opschrijft. Dus hier zie je ook die 4 stappen. Habakkuk 2 vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan en nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij spreken zou. Dus Habakkuk ging op zijn wachtpost staan, de plek waar hij met God praatte en hij begon te praten met God. En hij keek uit om te zien wat God spreken zou. Dus hij begon te luisteren naar God. En wat ik antwoordde zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer. Dus hij hoorde wat God zei. En hij zei tegen mij, schrijf het visioen op. Schrijf het op. En geef het duidelijk in tafelen. Dus heel vaak zie je, als God begint te spreken, zie je deze vier stappen zie je ook langskomen. Hij ging praten met God. Hij ging luisteren naar God. Hij keek uit om te zien. Hij verwachtte dat God terug zou spreken. God antwoordde. Hij hoorde wat God zei en hij schreef het op. Dit schrijft Johannes aan het begin van het boek Openbaring. Ik was in de geest op de dag des Heren. Dus hij was in de geest. En doet hij gewoon mee, weet je, ik was in een geestelijke omgeving in die zin. Ik was afgestemd op de geest. Ik was aan het praten met God op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij. Hij was aan het praten, aan het luisteren en hij hoorde God. Achter mij met een luide stem als van een bazuin. En hij zei, ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op. Wat u ziet, schrijf dat op. Er zit enorme kracht in het opschrijven wat God tegen je zegt. En als je deze vier hele simpele stappen gewoon gaat toepassen met de rest van het onderwijs, garandeer ik je dat je Gods stem steeds beter gaat verstaan. Je gaat praten met God, je gaat luisteren, je gaat horen, je gaat onderscheiden. Komen de spontane gedachten, wat zegt God? En in het begin denk je, ben ik dit niet zelf? Maakt niet uit, schrijf het maar op en kijk maar gewoon wat er komt. En oefen ermee en leer ermee. En hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. En dat is je denken vernieuwen, waar we het over gehad hebben. Dat is je geestelijke mens laten leven in je. En in het begin denk je natuurlijk een mens, van dit ben ik zelf. Of ben je gewoon nog aan het leren om te onderscheiden wat God wil zeggen tegen je. Maar dat maakt niet uit. Want je leert het door het te doen. En op te schrijven. Gewoon te kijken. Wat zegt God? Dus dat zijn even vier tips. Heel praktisch. Om de stem van God te leren te verstaan. Voordat we gaan oefenen. Zijn er nog vragen over de stem van God verstaan? Steek even je hand in de lucht. Dan krijg je een microfoon. Dan kan iedereen het horen.
1: Ja, mag je ook even gaan staan.
2: Wordt dat wat God zegt, hoe dat ook is, wordt het altijd bevestigd?
0: Goeie vraag. Wanneer vraag je om bevestiging? Nou, ik geloof niet dat alles altijd bevestigd hoeft te worden. Want, kijk, wat je meer kan doen voor jezelf is, Heer, als je echt grote beslissingen maakt, kan je vragen dat God het wil bevestigen. Maar je kan ook zelf naar een punt te groeien dat je eigenlijk volwassen bent geworden in God. Dat je gewoon weet, het is God of het is niet God. En dat je het gewoon al weet. Het gaat er meer om dat je zeker bent voor jezelf. En als je nog onzeker bent of twijfelt, kan het wijs zijn om ergens langer over door te bidden. Maar als God iedere keer hetzelfde op je hart legt, is dat ook een bevestiging. En is het niet altijd nodig dat een profeetje eruit pikt of een engel gaat zingen, bij wijze van spreken. Maar als je wel voor een grote keuze staat en je weet het gewoon nog niet zeker, kan het wel gewoon wijs zijn om een langere tijd te nemen en te gaan zoeken naar bevestiging. Alleen we moeten altijd oppassen dat we niet te onzeker worden als God het eigenlijk al duidelijk tegen ons gezegd heeft. Dus een bevestiging is echt van, als je het nog niet zeker weet, je denkt het wel, je weet het niet, nou, ga dan voor een bevestiging. Maar sommige mensen die ze hangen in een soort modus van eindeloos om bevestigingen vragen. En ik heb echt een keer iemand gezegd, ja, God heeft echt al 8 keer gezegd dat ik daar naar dat land moest als zendeling, maar ik moet nog 1 bevestiging hebben. Ja. Weet je, je had 7 keer terug al in het vliegtuig kunnen zitten, bij wijze van spreken. Snap je dat God soms iets 1, 2 keer, misschien een derde keer bevestigt. Maar ik denk dat God ook zegt, 8 keer, jongens, weet je wel. Snappen ze het nog niet, bij wijze van spreken. Dus als je zeker weet, hoef je geen bevestiging te vragen. Als je nog twijfelt, zeker met grote beslissingen, dan zou ik het wel doen. En soms kan je ook gewoon gericht met iets in je hart, bijvoorbeeld naar zo'n profetische conferentie. Kan het niet, het hoeft niet verkeerd te zeggen, nou hier, weet je, ik wil hier duidelijkheid over. Of ik hoop dat ik hier een woord over krijg. Alleen de hoofdzakelijke manier is van binnenin. En zal het bevestigen wat je zelf al weet. Ja?
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
5: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool, een zaal voor onze parttime bijbelscholen, meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's en een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
11: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
12: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
11: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
12: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
11: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
12: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
11: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
12: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
13: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
15: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
16: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Je ziet het in beeld staan, leven in zijn liefde. En dat is nou precies de boodschap van Hour of Power. Van harte welkom op deze zondagmorgen. Ongelooflijk fijn dat jij kijkt, dat u kijkt. Ik weet niet hoe je kijkt. Sommige mensen zijn al een beetje op vakantie in deze tijd. Of misschien lig je nog in bed. Misschien denk je nog even naar Hour of Power kijken voordat je naar de kerk gaat. Iedereen is van harte welkom. En straks hebben we een oproep aan je. Bobby Schuller spreekt over volharding naar aanleiding van het leven van de geloofshelden, zoals je dat beschreven vindt in onder andere Hebreeën 11. En het koor zingt onder andere The Majesty and Glory of God. Als gast heb ik Adriaan Medesand. Adriaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jouw morgen begon met, vaak?
3: Mijn ochtend begint vaak met een koude douche.
1: Ja, en vroeger?
3: En vroeger vaak met een jointje.
1: En nu begin je met God.
3: Ja,
1: amen. En een koude douche. Nou, het lijkt me heel interessant om dat allemaal te horen. Welkom bij Hour of Power, Adriaan.
3: Dankjewel.
1: En dat geldt voor iedereen.

0: Ons enthousiaste worship team zong Yahweh. Dat is de naam van God. Ik ben die ik ben. Wat een zekerheid is dat. Ja, mijn gast is Adriaan. Adriaan, ik heb echt diepe bewondering voor je. Ik volg je op Instagram en dan zie ik jou midden in de winter in een meer vol met ijs duiken.
1: Ja, hè?
0: Doe je niet na. Waarom doe je dat?
1: Het prikkelt je een beetje. Ja. Het houdt me scherp.
0: Je bent heel sportief. Daarvoor liggen die bokshandschoenen hier. Daar gaan we het straks over hebben. Als ik terug ga naar jouw leven als jongere. Je bent een enthousiast iemand. Succesvolle salesman. Feesten, drugs. Het leven zoals heel veel mensen op in Amsterdam of ergens anders het leven.
1: Ja.
0: Waarom leefde je zo?
1: Ja, het was allemaal heel leuk. En het bracht allemaal... Ja, snelle blijdschap.
0: Snelle blijdschap?
1: Ja, als je een jointje rookte, dan waren binnen de kortste keer al je problemen weg. En dan kon je lekker chillen.
0: Ja? Maar hoe kwam dat nou? Want je kwam uit een gelovig gezin.
1: Ja, ik ben op de middelbare school eigenlijk met heel veel andere dingen in aanraking geraakt. Op de basisschool zat ik op een christelijke school met allemaal hele nette mensen om me heen. Enigszins. Toen kwam ik op de middelbare en ja, dan kom je in de omgeving van hele andere mensen. En dan ga je eens roken en dan ga je eens drinken. En dan ineens zie je van, oh, die dingen zijn eigenlijk best wel spannend. Omdat je niet weet wat het is en hoe het werkt. En dan gaan er ineens allemaal nieuwe deuren open. Waarvan dat je nog niet weet wat dat op de lange termijn het effect ook is.
0: En wat was het effect op lange termijn? En
1: het effect op lange termijn is dat je gewoon kapot maakt. Dat je niet zozeer dat geluk... echt eruit had, wat dat je wel op de korte termijn hebt.
0: Je had een succesvol salesbedrijf. Wat deed je?
1: Ik deed verschillende diensten verkopen voor bedrijven.
0: Dat verdient leuk.
1: Ja, dat verdiende inderdaad erg leuk. En toen op een gegeven moment ging ik nog meer verdienen. Toen ging ik coachingprogramma's verkopen voor coaches. Mensen die online cursussen aanbieden. En dat kon ik on-location afhankelijk doen.
0: Ja.
1: Dus toen ging ik lekker veel reizen ook.
0: Waar zat je dan allemaal?
1: Naar Griekenland, naar Spanje veel, Italië.
0: En zat je lekker in het zonnetje te verkopen?
1: Ja, zelfs in Marokko heb ik een tijdje gezeten.
0: Tjonge.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk toen jij binnenkwam, toen zei je, hoe gaat het met je?
1: Ja.
0: Ik zei, goed. En jouw tweede vraag was, ik dacht, dat vind ik leuk. Hoe gaat het nou echt met je? Dat vond ik een mooie vraag.
1: Ja.
0: Dat stellen niet veel mensen.
1: Mm-hmm.
0: Want als ik naar jou kijk, van waar loop jij op dit moment tegenaan in je leven? Of loop je nergens meer tegenaan?
1: Ja, waar dat ik nu op dit moment in mijn leven tegenaan loop, is dat ik... misschien financieel wat zaken nog niet helemaal op orde heb. Maar dat ik vroeger geen verantwoordelijkheid voor heb genomen. En nu dan de loodjes voor moet dragen.
0: Ja, want je bedrijf is failliet gegaan.
1: Ja.
0: Je komt in een periode terecht dat je denkt, het gaat niet goed met me. Wat gebeurt er dan in je leven?
1: Je hebt niet meer de passie voor het werk dat je doet. En eerst had ik dat wel, weet je. Je ziet veel geld, je denkt van hé, en dat motiveert je. Maar op een gegeven moment dan is die motivatie van dat geld... verdwenen en dan heb je niet echt meer iets dat je motiveert en dan doe je het werk omdat je het moet doen. En toen werd het alsof ik een hele sleur zat en ja, dan had ik eigenlijk geen zin meer in mijn werk en daarom stond ik op met een jointje om dat gevoel weg te blowen.
0: Je kwam in een diepe depressie terecht.
1: Zo zou ik het wel noemen, ja. Toen ik net 19 was, ging je lekker veel blowen en chillen, s'avonds met je vrienden, maar ja, op een gegeven moment ging ik ook in mijn eentje blowen, op het moment dat er niemand bij was en toen werd het meer... Ik heb ook een konnetje die veel te veel in mijn hoofd zat. En toen werd dat zo erg dat je ook op een gegeven moment een beetje waanideeën begon te krijgen. En dat
0: waanideeën. Dat was heel heftig. Want wat zijn die stemmen tegen je?
1: Ja, je gaat nu een ongeluk krijgen en vandaag is je laatste dag. En je bent een slecht mens. En als je sterft, dan ga je naar de hel. Dat zat er nog wel in van vroeger. Omdat ik het woord van God niet kende.
0: Ja.
1: Maar vooral dat soort negatieve gedachten.
0: Ja. Dat je zo jong bent en het leven nog voor je hebt.
1: Ja, heftig
0: is dat. Op een gegeven moment dan zit je zo diep op de bodem. Wanneer gebeurde dat?
1: Dat gebeurde op mijn zolderkamertje, waar dat ik mijn kantoor had. Omdat ik vanaf de laptop werk en meetings doe, had ik een hele mooie muur achter me gemaakt. Waar dat net leek alsof ik een heel mooi kantoor had. Maar het was eigenlijk gewoon een zolderkamertje. En op diezelfde stoel waar dat ik de hele dag zat te werken vanaf mijn laptop, zat ik me s'avonds mijn leven te overdenken. En toen dacht ik van, hey, het gaat niet goed met me en ik heb er geen zin meer in als het leven zo gaat. En toen zei ik tegen God van, Heer, als u daar echt bent, Jezus, als u nou echt bestaat, haal me dan uit deze situatie. En toen ervoer ik dat echt God tot me sprak.
0: Zo makkelijk ging het?
1: Nou, ik geloof ook dat God heel vaak spreekt. Alleen dat wij zijn stem niet hebben leren verstaan.
0: Ja.
1: En dat leren we door stil te zijn, door te bidden.
0: Op dat zolderkamertje roep je uit naar God. Wat gebeurt er dan?
1: Op dat moment toen... ik kreeg gewoon kippenvel. En ik kreeg gewoon gelijk een gedachte van... Ik wil je wel helpen, maar dan moet je me volgen. Want nu ga je je eigen weg. En toen dacht ik van... Hè, wat moet ik dan doen? En ik werd best wel angstig op dat moment. En toen viel mijn oog gewoon op de Bijbel. Want ik riep uit naar God. En toen pakte ik die Bijbel en ik dacht, ik sla hem eens gewoon open. Die lag ergens op een plankje en ik sloeg hem open. En daar stond in Johannes 14, vers 6 van... Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij heen. En toen wist ik van, hey, dit is de weg die ik moet gaan en niet mijn eigen weg. En dat was heel, heel bijzonder, dat het zo tot leven kwam. Dat heb ik nog nooit echt zo gehad.
0: Confronterend ook, hè?
1: Ja.
0: En was er dan gelijk ook die omslag of moest je nog wennen aan... dat je leven aan God had gegeven?
1: Nou, ik wist wel vanaf dat moment van... hey, er is meer. En God is nog niet klaar met mij. Maar ik kende het woord nog niet zo goed. Ik las niet zoveel in de Bijbel. Behalve dan, ja, s'avonds aan het eten bij mijn ouders. Ja. Die lazen uit de Bijbel de tekst van de dag. Maar niet de diepte. En het woord, dat leefde nog niet zo in mijn hart. Maar toen, vanaf die dag, ben ik vaker de Bijbel gaan openslaan. En ben ik veel gaan bidden. En begon ik erachter te komen wie God echt is. En wie hij is door zijn woord heen.
0: Want dat wie is God voor jou?
1: God is voor mij mijn vader. Er is niemand die meer van me houdt dan God. Weet je, hij is net als de gelijkenis van de verloren zoon. De vader die naar je toe komt. Op het moment van dat jij eigenlijk nog onderweg terug bent. Op de weg terug. En dat was ook... Weet je, dat ik die avond ervaarde dat ik keerde hem om en hij was daar gelijk al.
0: Ja. Je moest redelijk wat opgeven, want de vrienden van toen in Amsterdam, die vertrokken. Je leven werd heel anders.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, en dat vond ik heel grappig, was je ook een bokser.
1: Ja, klopt. Daarna op mijn 16e ben ik begonnen met boksen.
0: Ja.
1: Op de straat dan, weet je, was je met verkeerde dingen bezig. En diep van binnen wist ik ook wel van, hey, dit is niet wat ik moet doen. En toen heeft mijn broer me een keer uitgenodigd om mee te gaan boksen. En dat vond ik zo leuk. En mijn broer was inmiddels al gestopt, maar ik bleef doorgaan. Want ik had iets waar ik eindelijk goed in was. Iets waar ik echt mijn ei in kwijt kon, als het ware.
0: Ja.
1: En dat ben ik gewoon blijven doen.
0: Ja. Even nog die weg van jou, de omkeer in je leven.
1: Ja.
0: Toen je tot geloof was gekomen, rookte je nog lekker een sigaretje op je balkonnetje. Je deed nog alles wat niet in de haak was. Maar... wanneer was het nou echt dat je zei van... en nu is het 100%? Nou, of ben je er nog maar op zoek?
1: Nee, ik heb de Heer gevonden. Ik heb Jezus echt mogen leren kennen zoals hij is. En toen ik 21 was... toen had ik die bijzondere ontmoeting met God in mijn zolderkamer. En toen ik 23 was... toen heb ik echt voor mezelf de knoop doorgehakt. Dus in november 2023. En toen heb ik mezelf laten dopen. En vanaf die dag heb ik echt... ervaren dat er een verandering in mijn leven is gebeurd. Dat ik nooit meer dezelfde ben geweest als toen.
0: Wat is nooit meer dezelfde?
1: Dat is dat de oudere Adriaan is gestorven.
0: Ja.
1: En dat er een nieuwe schepping is.
0: Ja.
1: Daarom ieder die in Christus is, is een nieuwe creatie. Het oude is voorbij gegaan en een nieuw is gekomen. En dat begon toen. Ook al leerde ik dat pas later, dat het echt zo werkte vanuit het woord.
0: Ja. Maar draag je nog een stukje pijn mee uit je verleden?
1: Nee, ik zou niet zeggen dat ik die pijn nog meedraag. De pijn is allemaal ingewisseld voor vrede in mijn hart.
0: Ja.
1: Dat ik echt met een gerust gevoel kan opstaan en weet van... hey, de Heer is bij me. De Heilige Geest is in en met mij, zoals het woord zegt.
0: Wat is de Heilige Geest voor jou?
1: Hij is als het ware mijn helper, mijn beste vriend. En ik heb echt zijn stem mogen leren verstaan. En dat ben ik nog wel steeds wel aan het doen, hoor. Ik ben er nog lang niet. Maar hij leidt me op het juiste pad. En hij laat me zien welke keuzes ik moet maken. En als ik een verkeerde keuze maak, ook dat ik de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dat ik het moet terugdraaien.
0: Ja. Als je nou nog vrienden ontmoet van vroeger en je zegt, joh, ik ben christen geworden. En ik gun het jou ook. En ze zeggen, ben je gek geworden, Adriaan?
1: Ja.
0: Wat zeg je dan?
1: Ik heb ooit een hele mooie afkorting geleerd voor gek. Dat is Gods eigen kind.
0: Dus in principe, die ken ik niet.
1: Nee, in principe ben ik best wel gek, ja.
0: Ja.
1: Want ja, voor hun zou je denken van waarom laat je dat allemaal achter? Maar ja, dat is ook van wat de wereld als wijsheid beschouwt. Dat weet je, is in de ogen van God dwaasheid en andersom net zo.
0: Ja.
1: Maar dan vertel ik ze wel gewoon van, hey, God houdt van je. En ik had dat ook op een dag nodig. Ik wist niet dat God van me hield. Want ik heb heel vaak gedacht van, nou ja, hij is boos op me. En toen heb ik hem echt als een lieve, liefhebbende vader leren kennen.
0: Ja. Bobby Schuller gaat zo meteen praten over geloofshelden. Wie is jouw geloofsheld? Wie is de figuur uit de Bijbel? Je zegt van, ja, als die nou hier binnen liep, dan zou ik lekker een beetje met hem willen optrekken.
1: Een geloofsheld. Jezus.
0: Ja?
1: Hij was vol van geloof, vol van de Heilige Geest. En daar heeft iedereen het meest van kunnen leren.
0: Ja.
1: Maar ook wel Noach. Noach was ook wel een man vol van geloof die me heel erg inspireert. Omdat hij...
0: Die werd ook voor gek verklaard.
1: Ja, tuurlijk. En hij bouwde een ark van 100 jaar.
0: Ja.
1: Hij was er heel lang mee bezig. En hij bleef bezig. Hij bleef in geloof volhouden. En dat is ook wel iets wat ik heel inspirerend vind.
0: Jezus is de ark van behoud.
1: Ja.
0: Leg nou eens uit voor... ik weet dat er altijd jongeren naar oude vrouwen kijken. Ze kijken naar jou, ook jong iemand. Van wat moet je nou doen om hem te leren kennen?
1: Jezus die zegt, laat de kinderen tot mij komen. En we moeten ook tot Jezus komen met een kinderlijk geloof. Soms dan kunnen we veel te rationeel denken over God en over de dingen van de hemel. Maar eigenlijk moeten we met kinderlijk geloof tot hem komen.
0: Ja.
1: En dan moeten we eigenlijk alle twijfels gewoon opzij zetten en hem op zijn woord nemen. En dat is ook wel wat ik zeg op uit wil dagen van geloof en probeer het.
0: Ja.
1: Zoek hem.
0: Trek je wel eens Amsterdam in om dat te vertellen?
1: Ja, regelmatig.
0: Ja.
1: En ook wel gewoon in mijn dagelijks leven waar dat ik ga.
0: Ja, maar je gaat ook de straat op, hè, om het tegen mensen te vertellen.
1: Ja, ook wel.
0: Hoe reageren ze dan?
1: Heel verschillend.
0: Ja.
1: Sommige mensen die zijn heel boos als je ze aanspreekt. Omdat er misschien heel veel religie en traditie hun pijn heeft gedaan. Maar andere mensen die zijn ook blij, want die zijn op zoek. Die zijn op zoek naar hoop.
0: Ja.
1: En die hoop die is te vinden in Jezus.
0: Ja.
1: En dan deel je dat met ze. En dan is het heel bijzonder als mensen dat ook echt ontvangen.
0: Ja.
1: Als je ze tot Jezus mag leiden.
0: Mooi man.
1: Ja.
0: Heb je wel eens een tik voor je hoofd gehad of niet?
1: Ik heb wel eens een duw gehad.
0: Ja?
1: Ik heb wel eens gehad dat iemand een mes trok.
0: Zo.
1: Ja, dat was wel heel heftig.
0: Ja.
1: Maar,
0: bent professioneel bokser, dus, want daar kom ik nu op.
1: Ja.
0: Want dit is een van jouw dromen. Hier staat op Champ Life Boxing. Want wat doe je nu?
1: Champ Life. Nou, heel kort gezegd, Champ Life is eigenlijk het leven van een kampioen. Ik geloof iedereen heeft het in zich en iedereen is in Gods ogen een kampioen. Misschien geen kampioen in de ring, maar wel een kampioen waar dat jij goed in bent.
0: Ja.
1: En dat geloof ik en daarmee help ik mensen om die kampioen te ontwikkelen. En ik doe dat vooral door middel van boksen. Maar dan gaan we niet alleen trainen, maar dan weet je, help ik je ook bij je mindset. Hoe sta je in het leven? Hoe kijk je naar jezelf? Durf je in de spiegel te kijken en jezelf een compliment te geven? En dat is wat ik nu in het dagelijks leven doe. En op die manier ben ik bokscoach.
0: Ja, leuk man.
1: Ja.
0: En jouw droom is ook om op scholen boksles te gaan geven.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Klopt. Dat ik van inspiratie mag zijn voor mensen. Vooral voor jongeren die het moeilijk hebben. Die niet weten, wat is mijn doel? Waarom ben ik hier? Weet je, maar dat ze daar juist ook sterk in hun schoenen leren staan. In plaats van dat ze grijpen naar een joint. Of naar een sigaret.
0: Mooi, joh.
1: Dat ze grijpen naar de bokshandschoen. Ja.
0: Je zit naast je werk ook nog op een bijbelschool.
1: Ja.
0: Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
1: Dus een persoonlijke relatie hebben met God. En hem echt in alles leren te betrekken. Want uiteindelijk is hij degene die de haren van mijn hoofd genummerd heeft nog voor ik werd geboren. En die dus alles van me weet. En die dus ook weet wat het beste is voor mij. En dat is wel het mooiste wat ik daar tot zover heb geleerd.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens.
1: Hey,
0: hartstikke fijn dat je hier was. Dank voor je mooie verhaal. En heerlijk om te horen hoe God in je leven heeft ingegrepen. En dat je daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En ik kom nog een keer bij jou boksen.
1: Ja, leuk.
0: Je weet dat ik ook een professional ben, hè?
1: Dat gaan we zien.
0: Oh, je gaat het zien. Ja, eerst zien dan geloven, hè? Ja,
1: precies. Okay.
0: Ik wil je graag een herinnering meegeven aan deze uitzending. Ik zat al naar je pols te kijken.
1: Oh, wauw.
0: En kijk, ik geef hem graag aan je. Kijk eens even wat erop staat.
1: Beloved. Geliefd.
0: Ja.
1: Wat mooi. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Wat prachtig.
0: Nou, moet je me even omdoen natuurlijk. Kijk, dat weet je gelijk. Dan nog wat.
1: Dankjewel.
0: Je bent gelukkig getrouwd met Kiara.
1: Jazeker.
0: Ik zit ook met jou haar op de Bijbelschool.
1: Ja.
0: Van de River. En ook een cadeautje voor jouw echtgenote. Zou je dat aan haar willen geven?
1: Ja, heel graag.
0: Het moederdaggeschenk van Out of Power. Hier staat op geliefd en een mooi armbandje en nog een kruis. Dus.
1: Dankjewel, Jan. Prachtig.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: We zoeken 500 donateurs, Chris. En jij bent directeur van Hour of Power, de enthousiaste ding achter de campagne. Waarom zijn er nou 500 donateurs nodig?
2: Er vallen per jaar ongeveer 1000 donateurs af. Dus per campagne zoeken we inderdaad 500 nieuwe donateurs. Dus het is een mooi afgerond getal. Maar we hebben die mensen echt nodig. Ook omdat we mensen willen vragen om mee te bouwen aan Hour of Power. Zodat we over 15, 20 jaar nog steeds kunnen uitzenden. Omdat deze boodschap die we brengen op de Nederlandse televisie, zonder concessies, de geloofsboodschap, het evangelie, de liefde van Jezus Christus, dat we dat ongefilterd kunnen vertellen op de Nederlandse televisie. Want die boodschap van hoop is zo nodig, Jan, in deze wereld.
1: Dat ben ik zo met je eens. Nou, denken mensen misschien, ja, het is een dure tijd tegenwoordig. Wat kost het me?
2: Ja, nou, mensen kunnen zelf bepalen met welk bedrag ze ons kunnen steunen. Maar als mensen vanaf 5 euro per maand donateur worden, dan krijgen ze van ons een gratis boek van Bobby Schuller cadeau. Maar ze krijgen ook ons Hope Magazine. Het Hope Magazine wat ik hier voor me heb liggen, dit is ons donateurs magazine. En het is echt aan te raden. Mooi bijbelleesplannen, interviews, artikelen, achtergrondinformatie om gewoon zo ook met ons in contact te blijven. Dus ja, vanaf 5 euro dan zijn mensen donateur.
1: En je krijgt ook een boek.
2: Precies. Mensen krijgen een boek van Bobby Schuller, ook nog cadeau. Hè? Dus je kunt je afvragen, waar doen we het van, maar profiteer ervan.
1: Bobby Schuller komt naar Nederland. Dat wordt een feest.
2: Klopt. Nou, daar kijken we echt naar uit. Over 2 weken is het nu inmiddels. Dan komt Bobby Schuller naar Nederland samen met Henna. En er komen weer 3 fantastische evenementen aan. 2 in Veenendaal, 1 in Leeuwarden. Nou, en ik weet ook van jou, jij kijkt er ook enorm naar uit. Zeker. Ons hele team kijkt daar naar uit, want het worden weer mooie avonden.
1: Ja, wat ik zo leuk vind is dat je de kijkers ook persoonlijk ontmoet en ook hoort wat Hour of Power betekende.
2: Exact. Ja, dat is zo mooi om de mensen daar ook te ontmoeten. En dat is denk ik ook de waarde van onze evenementen. Natuurlijk een prachtige avond en we hopen ook dat de mensen bemoedigd naar huis gaan, dat ze ook veranderd naar huis gaan door de boodschap die we brengen. Maar het mooie is ook dat we de kijkers ook kunnen ontmoeten en zij kunnen ons ontmoeten. En ja, dat is voor ons van enorme waarde.
1: Bobby Schuller komt in de tijd rond Pinksteren naar Nederland. Er komt ook een boek uit van Bobby.
2: Klopt, klopt. Nou, dat is heel mooi hoe dat allemaal zo samenvalt. Inderdaad, in de week na Pinksteren, dan hebben wij onze eigen evenementen en Bobby spreekt ook met Pinksteren tijdens de Pinksterconferentie op opwekking. Maar inderdaad, de primeur die ik hier mag verkondigen is het nieuwe boek van Bobby Schuller. Een prachtig boek. Ik heb hem gelezen en het is echt een fantastisch boek geworden. De kracht van de Heilige Geest. En de kijkers van Hour of Power zullen ook merken dat Bobby meer over dit onderwerp spreekt. De Heilige Geest. Hè? God de Vader, dat is vaak bekend. Jezus de Zoon is voor veel mensen ook, dat kunnen ze wel grijpen. Maar de Heilige Geest, dat is vaak een onderwerp waar veel onduidelijkheid over is. En Bobby, nou, die kan dat als geen ander. Die legt heel goed uit in dit boek wat de Heilige Geest, wie dat is. Wie de persoon van de Heilige Geest is en wat de uitwerking is wanneer je in relatie met de Heilige Geest mag leven.
1: Dus, 27 jaar Hour of Power. Dat is redelijk uniek voor een christelijk programma op de televisie. Zoveel zijn er niet meer.
2: Überhaupt voor een programma op de televisie. Welk programma houdt het 27 jaar vol? Dus dat is enorm. Iets om dankbaar voor te zijn. Waar we onze donateurs ook willen voor danken. Want dat is natuurlijk ook de drijvende kracht achter wat we mogen doen. Een uitzending kost 50.000 euro. Om te kunnen uitzenden iedere week. En daar hebben we onze donateurs voor nodig. Dus vandaar dat zo'n campagne als deze ook zo belangrijk is. En dat we een boodschap mogen verkondigen van leef in zijn liefde. En zijn liefde is natuurlijk de liefde van Jezus Christus.
1: Hour of Power is een wolk van activiteiten. We zijn zeer actief op social media. We hebben leesplannen voor de Bijbel. We hebben de dagelijkse bemoediging. Dat mensen een bijbeltekst 's morgens krijgen. Dat vind ik ook soms prachtig met een verklaring erbij. Een toelichting. Ja. Maar we hebben ook nog een paar activiteiten waar ook weer onze donateurs welkom zijn. En onze kijkers.
2: Ja, Hour of Power is volop in beweging. Zo hebben we natuurlijk het evenement met Bobby wat eraan zit te komen. Maar we hebben ook in oktober hebben we een prachtige samenzangavond. En we willen ook de mensen daarvoor oproepen om onze uitzendingen, maar ook onze social media daarvoor in de gaten te houden. We hebben met kerst hebben we weer een prachtig event. We hebben de Henry Nouwen conferentie eind september. Dus we zitten niet stil. En ik zou ook mensen willen aanmoedigen om naar onze website te gaan of ons gewoon een mailtje te sturen naar info@hourofpower.nl. Daar kunnen ze zich ook aanmelden voor deze evenementen, maar ook voor de dagelijkse bemoediging die ze per mail dagelijks kunnen ontvangen of onze e-mailnieuwsbrieven. Dus
1: Dat is allemaal mogelijk, want we praten over de donateurscampagne waar jij de afzet van geeft. Maar mensen kunnen ook anders investeren in Hour of Power. Dat is met het oog op de toekomst, als je zelf er niet meer bent, want aan ons leven komt een einde. Maar je kunt wel zorgen dat met hetgene wat je toe is vertrouwd, dat je ook kunt helpen dat Hour of Power kan blijven voortbestaan. En dat is deze folder. Investeren in de toekomst van de ander. Vind je een heel mooi thema.
2: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb zo ook Hour of Power in mijn testament bedacht. En heel veel mensen stellen dat uit, dat testament. Maar het geeft je juist een goed gevoel als je denkt van, nou, ik heb wat gekregen, ik mag het ook doorgeven.
2: Ja.
1: Dus deze folder kun je zo aanvragen. Hè,
2: die kun je aanvragen, inderdaad, ook door ons weer een mailtje te sturen. Ja. Of kijk op onze website. En ja, dat is inderdaad mooi. Een mooie titel, investeren in de toekomst van de ander. Want dat is het eigenlijk. Zodat we het ook mogen doorgeven naar de generatie na ons, die deze boodschap van Hour of Power ook nodig heeft. Want daar geloof ik echt in. En ik weet van jou, daarom is het ook zo mooi dat je dat ook zo zegt. Van jou weten we ook dat je dat belangrijk vindt, dat het door wordt gegeven. We willen ook mensen echt oproepen om, als ze meer informatie willen, kunnen ze naar ons kantoor bellen of ze kunnen de brochure aanvragen.
1: Laatste vraag, wat is je droom voor Hour of Power?
2: De droom voor Hour of Power? Nou, in ieder geval dat we door mogen gaan, zo lang mogelijk met wat we nu doen. En dat we tegelijkertijd ook een nieuwe generatie steeds meer mogen bereiken. We zijn Hour of Power. We staan bekend om dat we willen verbinden. Als het gaat over geloofsachtergronden, maar ook in generaties. We waarderen onze kijkers, ongeacht hoe oud ze zijn. Maar het is zo mooi dat we dit nog jarenlang mogen doen. En dat is echt mijn droom. Dat we dit als Hour of Power nog zo lang mogelijk mogen doen.
1: Weet je dat je dromen kunt delen?
2: Ja, dat weet ik.
1: Ja, want wij delen dezelfde droom voor de Hour of Power.
2: Mooi.
1: Chris, bedankt. Fijn dat je ook die boodschap inhoudt. Geeft op jouw unieke manier leven in zijn liefde. Heel veel zegen toegewenst.
2: Dank je.

Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.

0: There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
1: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
0: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow Him, if you commit yourself. All God's people said, Amen.
2: Wat was dat geweldig, ons Hour of Power live event. Nou, we zijn als team van Hour of Power super enthousiast. Ook al die mensen die al geboekt hebben om naar Veenendaal of naar Leeuwarden te komen, om te luisteren naar bijvoorbeeld Bobby Schuller of het Ademproject of Meredith, de zangeres. En heel veel andere dingen. Maar ook de ontmoeting met elkaar, dat is altijd zo leuk. De zaal is nooit gelijk leeg. Iedereen staat met elkaar te praten. Dus als je het nog nooit hebt meegemaakt, kom naar een van onze events. Dat is echt zeer de moeite waard. Mooi wat Bobby vertelt over geloofshelden. Ja, die kennen we allemaal in ons leven. En ik vind Bobby ook zo'n geloofsheld. Maar hij had het over Abraham en over Noach en over Sarah. En wat een inspirerende voorbeelden zijn dat voor ons. Inspirerend is denk ik ook het verhaal van Merit Koedoot. Zij is ongewenst kinderloos. En wat is het? Want volgende week is het moederdag. Om te zien dat moeders kinderen hebben, maar dat het zelf niet voor jou is weggelegd. Hoe verwerk je dat in je leven? Hoe verwerk je dat met God? Volgende week vertelt ze dat aangrijpende verhaal in Hour of Power. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
3: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
7: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
8: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
9: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
8: Herstelteam.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik was zo aan het nadenken, voordat ik deze lessen weer aan het voorbereiden was, wat die lessen eigenlijk allemaal een beetje los aan het maken zijn bij mensen. Het is gewoon echt heel erg mooi om terug te krijgen van mensen dat ze gezegend worden. En dat ze bemoedigd en opgebouwd worden en ja, aangevuurd worden. We krijgen getuigenissen vanuit heel het land voor mensen die via de One Basics gedoopt zijn, die al jarenlang in de kerk kwamen, nog niet gedoopt waren. Mensen die breken met religie. Religie in hun leven, religie in hun denken. Mensen die vrijgezet worden, mensen die gekickstart worden. Mensen die tot geloof komen, die meegenomen zijn door iemand. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Mensen die voor het eerst een genezing door een hand hebben zien plaatsvinden. Mensen die hongerig worden en vurig worden. Mensen die meer willen. Ja, het is gewoon geweldig. En te bedenken ook gewoon dat de gids inmiddels vertaald is in het Engels. Vertaald is in het Portugees. En dat dit bijna klaar is in het Spaans. En het gewoon een enorm succes is. We hebben heel veel homegroepen, studiegroepen zeg maar in Nederland. En ook daarbuiten komen steeds meer, gaan steeds meer mensen ermee aan de slag. Om het maar zo te zeggen. Ook kerken, heel veel kerken. En dat is hartstikke mooi. We bieden ze ook aan lokale voorgangers waar wij campagnes geven. Zodat zij die kunnen geven aan de mensen die tot geloof gekomen zijn bij ons op de campagne. Dus het is ook onwijs mooi natuurlijk dat dat gebeurt. Maar we zien dat gewoon zeg maar een soort van als een olievlek verspreiden. En er is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, dat is wel echt wel heel erg bijzonder. Dat God dat eigenlijk gebruikt om de mensen een stukje fundament te geven. Om de mensen bezig te laten zijn met het woord. En we doen het allemaal gratis. Het is allemaal kosteloos. Het is niet kosteloos, want het kost hartstikke veel geld. Maar we brengen er niets voor in rekening bij de mensen die de lessen ontvangen. Die de studiegids ontvangen. Of die studies gaan volgen of wat dan ook. Dus het is echt heel bijzonder wat God daarmee aan het doen is. En daarvoor wil ik hem ook alle eer geven. Alle lof, prijs en alle dankzegging. Amen. Dus Vader, dank u wel hier ook weer voor deze nieuwe les van vandaag. Heren, waar we het over gaan hebben. En ik bid zo, Vader, dat het gewoon in liefde gesproken wordt. Maar ook gewoon bij de mensen in hun hart komt. Vader, u bent een God van liefde. U bent een God van genade. U bent een God van barmhartigheid. U bent een God van herstel. Maar u bent ook een God van waarheid, Heer. En aan de waarheid kunnen we geen concessies doen. De waarheid kunnen we wel in liefde brengen, maar we doen er geen concessies aan. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. En dat u altijd dezelfde bent. Dat wij mensen kunnen veranderen. Dat onze meningen, onze gedachten kunnen veranderen. Onze opvattingen kunnen veranderen. Maar dat u zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. Het gras verdort en de bloem valt af, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Dank u wel dat uw woord voor eeuwig is. En dat u altijd dezelfde bent. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Alright, zo dus. Ik wil het met jullie gaan hebben. Ik meen dat het les 1:21 is alweer. En ik wil het met jullie gaan hebben over het volgende thema. En dat is het thema geloof. En geloof is natuurlijk een prachtig mooi thema waar je heel veel, heel lang over kan spreken. Omdat er gewoon enorm veel over te zeggen valt. Er zijn boeken over geschreven, er is heel veel over gesproken en weet ik wat allemaal. En geloof is gewoon de sleutel eigenlijk voor iedere christen. Als je als christen geen geloof hebt, kun je ook geen christen zijn, zeg maar. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is belangrijk dat we geloof heel serieus nemen en dat we dat ook gaan ontwikkelen. Want geloof is een spier die je kunt trainen, die je kunt oefenen. Kijk, we hebben het geloof van Christus ontvangen. We hebben de maat van geloof ontvangen. We zijn uit genade zalig geworden door het geloof. En dat geloof is niet uit ons. Het is de gave van God, niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Dus wij hebben de gave van geloof gekregen. Alleen die gave van geloof moeten we wel ontwikkelen door het te gaan toepassen, door ernaar te gaan handelen, door erin te gaan bewegen, als het ware. En Wat ik heel erg merk of bemerk. En dat ook bij mezelf in een heel proces heb ervaren gewoon. Is dat als je zeg maar dingen wel zegt. Maar ze vervolgens niet doet. Dan is dat dood geloof. He, dus ja, ik weet wat God zegt. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je zegt van. Ik geloof dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar dan vervolgens niet gaat wandelen alsof je al genezing hebt ontvangen. Maar gaat wandelen alsof je nog genezen moet gaan worden. En dat je bijvoorbeeld naar de dokter toe gaat. Wat helemaal niet verkeerd is hoor. Ik bedoel, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als jij pijn hebt. Als je niet weet wat er aan mis is met je. Of weet je, je maakt je zorgen of wat dan ook. Ook al zegt het woord, wees in geen ding bezorgd. Want ik ben met u. Maar dan nog, weet je, ga gewoon naar die huisarts. Weet je, en laat je informeren. Neem niet alles aan voor waarheid. En ga ook niet dat allemaal gelijk omarmen. Als enige, dit is het. Weet je, dat de dokter heeft dit gezegd en dit is het. Of dit zijn de pillen die hij me voorgeschreven. Dus die neem ik, ga ik gewoon nemen. Weet je, doe alles gewoon in overleg met de Heilige Geest. En weet je, en bid ervoor en sta gewoon op het woord. Weet je, maar dat even terzijde. He, dus ik bedoel, ik ben blij dat er artsen zijn. Ik ben blij dat er ziekenhuizen zijn. Ik ben blij dat er dokters zijn. Want man, anders hadden we serieus problemen gehad. En God heeft hen ook de gave gegeven om symptomen te bestrijden. Maar de enige die geneest is Jezus. Laten we dat voorop stellen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus in onze wederomgeboren geest zijn we genezen. En dat te geloven zal ervoor zorgen dat het ook manifest wordt in je leven. En door te zeggen, van, ja, ik weet dat door zijn striemen mijn genezing is geworden. Maar de dokter zegt, daarmee breek je eigenlijk hetgene wat jij zegt dat je gelooft. Daarmee verwerp je eigenlijk hetgene wat jij zegt wat je gelooft. Omdat je zegt dat je het gelooft, maar vervolgens spreek je twijfel of spreek je een ander rapport uit wat niet in lijn is met het woord van God. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, weet je, ik ben bij de dokter geweest en de dokter zegt, weet ik veel, ik heb een ontsteking in mijn rechterarm en het duurt 6 maanden om te herstellen. Maar in Christus Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Door zijn striem is mijn genezing geworden. Weet je, en ik verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Het zal snel herstellen en het zal moeiteloos herstellen, want ik ben de genezende van de Heer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Weet je, dus is een andere soort van belijdenis. Maar anyway, ik wil niet te veel uitweiden over genezing en al dat soort dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat heel veel mensen wel zeggen dat ze iets geloven, maar dat je dan vervolgens geen vrucht ziet van hetgene wat ze zeggen dat ze geloven. Dus ze handelen er verder niet naar. Of er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Of ik ben niet praktiserend. Ik heb zoveel mensen gesproken in de tijd dat ik met God wandel. Ook heel veel mensen uit een religieuze achtergrond. Heel apart bijvoorbeeld als ik aan iemand vraag hier in Brazilië. Ik zit op dit moment in Brazilië dat ik deze les aan het opnemen ben. Dus misschien hoor je af en toe een hond op de achtergrond of een papegaai. Maar die krijgen er gratis bij. Halleluja. Maar dan vraag je de mensen van, ben je gelovig? En dan zeggen ze, nee, ik ben katholiek. Nou ja, uiteindelijk geven ze dan wel een goed antwoord. Want zij geloven gewoon niet. Ze geloven niet wat de Bijbel zegt. Ze geloven wat de paus zegt. Ze geloven wat hun doctrine zegt. Zeg maar. En ze hebben niet. Er zijn wel heel veel. Er zijn geestvervulde katholieken. Er zijn geweldige dingen die gebeuren. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Weet je, sommige mensen trekken altijd mijn woorden uit verband. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze mensen zeggen van, ja, ik geloof wel, maar ik doe er niet veel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Ik ga gewoon op zondag naar de kerk en then that's it. Weet je, maar je kan niet zeggen dat je gelooft en dan vervolgens niet doen wat hij van ons vraagt. Je kan niet zeggen van ik ben een gelovige en dan vervolgens niet wandelen in geloof. Niet handelen naar geloof. Niet zijn in geloof. Nee, dan ja maar of ja maar of ja maar. Nee, er zijn geen maren. God zegt het en God kan niet liegen. Als hij het gesproken heeft, dan is het zo. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Als hij het gesproken heeft, dan zal hij het doen. Als hij het gezegd heeft, dan zal hij het tot stand laten komen. Hij spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Hij gebiedt het en het is er. Weet je, God kan niet liegen. Dus als God dingen zegt over ons en wij zeggen dat wij hem geloven, dan moeten wij die dingen doen die hij zegt over ons. Dan moeten we dingen aannemen die hij zegt over ons. En dan moeten we gaan wandelen zoals hij zegt dat wij kunnen gaan wandelen. Dat is wat je anders dan veronachtzaam je gewoon zijn offer. Weet je, je zegt dat je het gelooft, maar je doet er niks mee. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloven is actie. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20 dat geloof zonder werken dood is. En dat zijn dan geen werken van de wet, zoals mensen dat soms interpreteren, maar het zijn werken van geloof. Dus je zegt dat je iets gelooft, laat dat dan zien in jouw handelen en in jouw wandelen. Weet je, doe er iets mee. Het is heel simpel. Kijk, als bijvoorbeeld Als Brenda tegen mij zegt van, weet je Johan, ik hou van je. En ze zegt elke dag tegen me, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dan is dat hartstikke fijn om te horen. Maar ik weet het pas zeker als zij het ook laat zien in haar gedrag naar mij. Als zij ook handelt naar hetgene wat zij zegt dat zij doet. Zij zegt dat ze van me houdt. Laat het dan zien in je handel en in je wandel. Om een ander voorbeeld te nemen. Toen ik net uit de gevangenis kwam en ik radicaal tot geloof gekomen was en ik gewoon zeker wist dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en ik gegrepen was door de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God, maar ik totaal de andere kant uitschoot en zo wettisch werd als maar kon, weet je, en zo religieus werd als maar kon, weet je, van we moeten naar de kerk, anders gaan we naar de hel, we moeten onze tiende geven, anders kan God ons niet zegenen en we moeten dienen, want anders zijn we geen goede dienstknechten en gaan zo maar door. Ik was zo radicaal de verkeerde kant uit. En dat was gewoon op dat moment, omdat ik gewoon geen kennis had over identiteit, autoriteit, ik had geen openbaring over de genade volbracht, de werk van koning Jezus, waarin hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. Die dingen, daar had ik helemaal geen openbaring over. Ik wist alleen maar, God leeft en Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Weet je, en ik werd heel wettisch en religieus in mijn gedrag. En dus ik zei, weet je, ik heb een ontmoeting gehad met de levende God en zijn liefde heeft me compleet getransformeerd. God is liefde en houdt van alle mensen, weet je, dat zei ik, maar ik liet iets anders zien in mijn gedrag. Ik had ook nog woedeaanvallen. Ik had ook nog last van mijn verleden. Gewoon dingen die me bezig hielden. Dat je jezelf niet kon vergeven. Of dat je bang was dat je weer zeg maar terug zou vallen in oud gedrag of oude patronen. En de strijd daarmee. En nou ja, gewoon worstelingen en ga zo maar door. Het is niet makkelijk geweest in die periode. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ik liet niet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden. En omdat ik niet liet zien in mijn gedrag wat ik zei met mijn woorden, namen mijn naasten en mijn geliefden niet aan wat ik zei. Ze zeiden, ja, ik hoor je wel zeggen dat je bent veranderd en dat je, hè, dat je nu een nieuwe schepping bent. Dat hoor ik je wel zeggen, maar ik zie het niet in je gedrag. Weet je, en dat was een eye-opener voor mij. Ik realiseerde mij dat alleen zeggen helemaal geen waarde heeft. Ik moest het gaan laten zien. Ik moest gaan laten zien hoe God mijn leven veranderd had. Ik moest gaan laten zien hoe hij mij compleet vrijgezet had. Ik moest gaan laten zien dat ik niet meer dezelfde was. Ik moest gaan laten zien dat ik een compleet ander persoon was geworden. Ik moest het gaan laten zien. En niet een klein beetje zien en dan de rest weer gewoon negatief. Maar zo veel mogelijk goed laten zien dat als er dan een keertje als je dan een keertje een misstap maakt, of als er dan een keertje een uitschieter is, of een keer dat je boos bent of weet ik veel wat, dat ze wel zien van nee, hij is echt wel veranderd, alleen hij heeft gewoon soms nog wat strijd. Weet je, nou, die strijd is godzijdank een heel stuk minder geworden, maar we blijven transformeren van heerlijkheid naar heerlijkheid, van glorie naar glorie, en we blijven constant veranderd worden, weet je, naar zijn gelijkenis, en we blijven ons constant ontdenken vernieuwen, en weet je, dus je gaat constant, ga je vooruit als het goed is, zeg maar. Maar ik kon eigenlijk in een heel afzienbare tijd laten zien wat ik zei. En toen ik dat deed, is heel mijn familie tot geloof gekomen. En is er een enorm veel herstel gekomen. En hebben we allemaal een geweldige relatie met God. Pas geleden is mijn oudste dochter tot geloof gekomen. Prijs de Heer. He, ze is nog een lange weg te gaan. Maar weet je, de eerste stap is gezet. Weet je, en ik ben gewoon alleen maar dankbaar. Maar dat is allemaal begonnen met door mij. Doordat ik heb laten zien wat ik zeg, dat ik geloof. Anyway, heel uitgebreid. Maar goed, ik denk dat je, you will get the point. Amen. Dus we hebben het hier over een handelend geloof. He, dus zeggen dat je gelooft maar niet praktiserend bent, dus dat je er niks mee doet, is eigenlijk op een nette manier zeggen van ja, mijn geloofsleven is eigenlijk gewoon vruchteloos. Is eigenlijk gewoon dood. Dat is eigenlijk wat je ermee zegt. He, dus, maar we hebben het over handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het geloof dood. Een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. En Jezus zegt, iedere rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Johannes 15, vers 2. Weet je dus, en hij zegt ook van hierin wordt mijn vader verheerlijkt als ze veel vruchten dragen. En dat is wat wij willen. We willen dat de vader verheerlijkt wordt, dus zouden we veel vruchten moeten gaan dragen. Nou, alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat in genade is voorzien. Het neemt het als het ware in bezit. Er is iets in genade. Alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt. Dat is allemaal voorzien in genade. En geloof is als het ware de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. Dus geloven, het actief handelen naar hetgene wat je zegt te geloven, wat je aan hebt genomen als waarheid en beleid als waarheid. Het actief daarin handelen, het actief daarin bewegen maakt dat je in bezit neemt wat in genade is voorzien. Anders is het dood geloof en kan het ook niet in bezit nemen, omdat het geloof niet handelt, omdat het geloof niks doet. Het werkt niet naar hetgene wat het zegt dat het doet. Ik hoop dat je mijn punt kunt begrijpen. Maar als je alleen maar zegt dat je gelooft en niet uitwandelt, heeft dat helemaal geen nut. Jacobus die zegt daarover in Jacobus 7, vers 15 tot en met 17... dat als er een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en hun zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Nou, ik kan je vertellen dat toen ik deze tekst geopenbaard kreeg van God, van de Heilige Geest, realiseerde ik mij dat ik kan op... We doen heel veel campagnes en we doen allemaal evenementen en alles en zo. En ik kan daar gaan staan en ik kan gaan blerren en schreeuwen: God houdt van je, wil voor je zorgen en wil je zegenen. Maar als ik het niet laat zien in mijn daden, dan heeft het dus helemaal geen zin. Die mensen die wij vaak voor ons podium krijgen, zijn mensen vaak in nood, mensen in honger, mensen in gebrek, mensen met fysieke problemen, psychische problemen, mensen die verslaafd zijn, mensen die getraumatiseerd zijn. En weet ik wel, gewoon mensen die misschien wel door de maatschappij een soort van aan de kant gezet zijn, uitgekotst of afgeschreven zijn, of hoe je het ook wilt zeggen, maar mensen die mega kostbaar zijn voor de levende God. Maar door alleen maar tegen hun te zeggen: God houdt van je en hij wil je zegen, naar heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, heeft geen nut. Ik moet het ze ook laten zien. En dat doen wij dus door die voedselpakketten die we verstrekken, broodjes die we uitdelen, nou, cadeaus die we weggeven, prijzen zeg ik, maar het zijn eigenlijk geen prijzen. We geven gewoon cadeaus weg, die verloten we onder de mensen. Om hun maar voor ons podium te krijgen, maar daarmee ook gewoon hun te zegenen. En het is gewoon geweldig om dat te doen, weet je, dat je tot zegen mag zijn. Maar daarmee laat je ook gewoon zien dat wat je zegt, weet je, dat je dat ook gelooft. En je handelt er dus naar, want anders is het geloof dood als het geen werken heeft. Weet je, dus jij moet daden gaan toevoegen aan wat je zegt te geloven. En je moet het laten zien in je handel en in je wandel. Wij hebben autoriteit, wij hebben volmacht om uit te gaan in de naam van Jezus en om bolwerken neer te halen. En wij hebben de capaciteit om tegen financiën, tegen ziekte, tegen bergen en omstandigheden te spreken. Wij hebben de capaciteit, wij hebben de opdracht en de capaciteit om het verschil te maken. Hij draagt het ons gewoon op. Maar velen van ons roepen de hele dag van: ja, ik geloof het wel, maar niet van mij. Weet je, ik kan helemaal niks, ik heb geen kracht, ik ben machteloos, het is niet voor mij weggelegd. En mensen spreken zoveel ongeloof over zichzelf uit, ze vervloeken zichzelf en ze maken daarmee de God van Israël krachteloos in hun leven. Dit kan ik niet, dat heb ik niet, dat gaat mij nooit lukken. Je bent jezelf constant aan het vervloeken. We gaan het ook nog hebben over de kracht van woorden, want dat is gewoon, of we hebben het er al over gehad, ik heb geen idee, maar in ieder geval, dat is een hele mooie les. Dus daar ga ik verder nu niet op in. Maar ongeloof is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus jij moet jouw geloof, wat vertrouwen is, niet stellen in de leugens van de Satan. Weet je, jij moet je vertrouwen niet stellen in het natuurlijke van wat voor ogen is. Jij moet jouw vertrouwen niet stellen in de meningen en de opinies van mensen. Jij moet je vertrouwen stellen in de Allerhoogste die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Want nogmaals, ongeloof is het tegenovergestelde van... Is geloven het tegenovergestelde van wat God zegt. Dus God zegt dit, maar jij gelooft dat, wat niet in lijn is met het woord van God. Dat noemen we ongeloof, maar het is in feite geloven het tegenovergestelde van wat God heeft gesproken. Maar God is de enige waarheid en de waarheid maakt jou vrij. En als de Zoon u dan heeft vrijgemaakt, zult u waarlijk vrij zijn. Weet je, dus dat is de enige waarheid. Er is geen andere waarheid. Nou, we kunnen allemaal bergen hebben in ons leven, maar veel van die bergen hebben we daar zelf geplaatst door het ongeloof wat we de hele dag belijden. Dood en leven zijn in de macht van de tong, Spreuken 18 vers 21. Weet je, spreek liever leven, zodat iedere berg van heb ik niet en kan ik niet en iedere berg van ongeloof wordt opgeheven in Jezus' naam. Zoals ik net al zei, we hebben de autoriteit en de macht gekregen om tegen iedere berg in ons leven te spreken. Er is een bekende sleutelvers dat veel gebruikt wordt voor allerlei redenen. Maar het is gewoon prachtig omdat Jezus dit zegt. En dat is heel erg belangrijk. Hij zegt voor mij, ik zeg u. Dus in Marcus 11, 22 tot met 24 eerst zegt hij: heb geloof in God. Je hebt geloof in God. Heb geloof in God. Heb geen geloof in al die andere dingen, maar heb geloof in God. Niet in je omstandigheden, niet in de dokter, niet in al die andere dingen die de wereld ons wil bieden. Nee, heb geloof in God. Heb geloof, heb vertrouwen in God. Dat is eigenlijk wat hij zegt, heb vertrouwen in God. Want voorwaar ik zeg u, ik ben zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, dit is een handeling. Je gaat het spreken in geloof. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Dan zal het hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, je gaat erop uit, je begint te spreken tegen je omstandigheden. Daarom zegt Jezus, zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Zie je, jij hebt de macht om tegen bergen te spreken en jij kunt in geloof alles in ontvangst nemen wat Jezus in genade heeft voorzien. Dus stel je geloof en je vertrouwen in hem en in hem alleen. Kijk, nogmaals, er is heel veel, er zijn heel veel geloofsboeken, geloofspredikers, geloofsboodschappen en weet ik wat allemaal. Er is heel veel. Dit is gewoon de basis. Wat ik met jullie deel. Daarom heet het ook One Basics. Maar God vraagt van ons een radicaal geloof. Een radicaal geloof. Je kunt niet zeggen dat je gelooft en dan niet doen wat het woord van God zegt. Dat kan gewoon niet. Je moet gaan handelen naar hetgene wat je zegt te geloven. Weet je, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik heb maar een klein beetje geloof. Weet je, mijn geloof is net genoeg geloof om behouden te zijn. Nou, sorry, maar dat is gewoon onzin. Want dat geloof wat jij hebt om behouden te zijn, dat is het geloof wat God jou gegeven heeft. En zijn geloof.

te geloven met je natuurlijke mens. Wat ik je nu net allemaal vertel. Weet je, dus dat is niet dat je maar net dat ene beetje geloof hebt. Nee, ik heb dat kleine beetje geloof. Dat ene kruimeltje. Dat mosterdzaadje geloof. Dat is genoeg voor God. Maar dat is helemaal geen geloof, man. Dat is helemaal geen geloof. Weet je, er staat in Matteüs 17 het verhaal van de man, zieke jongen. Die valt steeds in het vuur en in het water. En nou ja, gewoon epilepsie, dat is gewoon aanvallen van de duivel. Weet je? En de discipelen die kunnen die demonie uitdrijven bij die jongen. Dan vragen ze aan Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt Jezus in Matteüs 17, vers 20, hij zegt vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u het geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. Als je het geloof hebt als een mosterdzaad, is niets meer onmogelijk. En iedereen denkt dus dat je maar een heel klein beetje geloof nodig hebt om bergen te kunnen verzetten. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Hij zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Kijk, als je maar weinig geloof nodig hebt om bergen te verzetten, dan zegt Peter, waarom zegt hij dan tegen Petrus in Matteüs 14, vers 31, toen hij zonk in de storm naar de bodem, o klein gelovige, waarom heeft u getwijfeld? Klein geloof maakte dat hij zonk naar de bodem. Maar tegen die Syro-Fenicische vrouw, die hem geloofde voor alleen al de kruimels dat haar dochter genezen zou zijn, zegt hij, o vrouw, groot is uw geloof. Dat zegt hij tegen niemand. Hij zegt dat niet tegen zijn discipelen. Hij zegt dat niet tegen al die mensen die hem allemaal volgden. Hij zei het alleen tegen deze vrouw en hij zei het tegen de hoofdman over 100. Weet je, hij zegt tegen die vrouw, o groot is uw geloof. Het zal gaan zoals u geloofd hebt. That's powerful, man. Daar kan ik ook heel veel over delen. Maar anyway, dus haar geloof was groot. Want zij geloofde namelijk dat die kruimel genoeg zou zijn om haar dochter te genezen. Haar geloof was groot. Er zit een wezenlijk verschil in het geloof, zo klein als een kruimel, of geloven dat die kruimel, dat zelfs die kruimel genoeg is voor een wonder. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. Ik maak een heel klein beetje geloof, ik heb een kruimeltje geloof. Dat kan helemaal niks, dat brengt helemaal niks tot stand. Maar als jij gelooft dat zelfs een kruimel, die van de tafel valt van de bezitter, in jouw bek komt. Want Jezus noemt daar hier een klein hondje. Maar als jij de kruimel eet die van de tafel van jouw bezitter valt, dat genoeg is, dat die kruimel genoeg is om een wonder te bewerkstelligen in jouw leven, dan is dat een groot geloof. Dat is geen klein geloof, dat is een groot geloof. Dus je moet de dingen niet verdraaien, zeg maar. Het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. En een groot geloof is een koninkrijk geloof. Je gelooft met een koninkrijk mindset dat zelfs een kruimel in staat is om het onmogelijk in je leven tot stand te brengen. Anyway, dus als je met het geloof zo klein als een mosterdzaadje of zo klein als een kruimeltje berg had kunnen verzetten, had Petrus de hele oceaan overgelopen. Maar dat staat er niet. Dat staat als je het geloof hebt als een mosterdzaad. Wat voor geloof heeft dat mosterdzaad? Nou, dat mosterdzaad, dat kent zijn identiteit. Dat mosterdzaad, dat weet dat hij misschien wel de kleinste is qua uiterlijk. In de natuurlijke omstandigheden ziet hij eruit als de kleinste. Maar hij heeft de potentie en het DNA om de allergrootste te worden. Hij is zich bewust van dat hij voorbestemd is om de grootste boom te zijn. Waarin de vogels in zijn takken kunnen rusten en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is er helemaal niet mee bezig hoe hij er in het natuurlijke uitziet. En met wat voor ogen daarna hem gekeken wordt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij gelooft gewoon dat wat in hem gelegd is tot stand zal komen. Dat is een koninkrijk geloof. Weet je, geloof God en pas het ook toe en neem het in bezit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik zit even een beetje te kijken naar mijn tijd, want ik heb nog wel het een en ander hierover te delen. Maar kijk, wij kunnen God beperken. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de God van Israël beperkte. En dus jij kunt God beperken, terwijl eigenlijk niets onmogelijk is voor God. Niets is onmogelijk voor God. En alles is mogelijk voor wie gelooft. Voor wie gelooft dat niets onmogelijk is voor God. Weet je, dus, maar wij kunnen hem dus beperken. En wij beperken hem door te vergeten welke grote dingen de Heer in ons leven heeft gedaan. En te bedenken dat sommige dingen misschien wellicht te groot voor hem zouden zijn. Daarmee beperken we hem. Als wij denken dat is te groot voor God, dat kan God niet, dat wil God niet, dat lukt God niet, dat weet ik veel wat je denkt. Dan beperk je hem wat hij wil doen in je leven. Dan limiteer je eigenlijk de levende God, terwijl hij ongelimiteerd is. Weet je, de Israëlieten hadden hetzelfde probleem. Ze hadden alle wonderen en tekenen die hij gedaan had onder zijn volk, waren ze vergeten. En in Psalm 78, lees maar, is heel interessant. Ze waren het gewoon vergeten. En dan staat er in vers 22 dat zij niet geloofden in God en niet vertrouwden op zijn heil. Dus ze hadden geen geloof in hem en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Dat is niet normaal, man, wat hier staat. En toch is het zo, want het staat in het woord. Deze mensen hadden machtige wonderen en tekenen gezien en ze waren het gewoon vergeten. En ze geloofden niet in God en ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Na al die machtige wonderen en tekenen die hij gedaan had in hun leven. Dus jij kan God beperken. Hoe?

0: door zijn weldaden te vergeven en niet te geloven wat hij wil en kan doen door jouw leven heen. Psalm 103 van vers 1 tot en met 5 zegt: loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, uw leven verlost van het verderf, kroon met goede tierentijd en barmhartigheid, uw mond verzadigd met het goede in de jeugd vernield als die van een arend. Weet je, we moeten niet vergeten wat hij voor ons deed. Vergeet niet één van zijn weldaden. Alleen als je gelooft kun je bergen verzetten. Zonder handelend geloof kun je helemaal niets. Hebreeën 11 vers 6 zegt: wie tot God komt, weet je, wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Deze, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Met andere woorden, ik geloof wel, maar ik doe er niks mee. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Geloven is zeker weten. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1. Je moet geloven, zeker weten dat hij is. Niet dat hij kan, dat hij doet. Nee, dat hij is. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is verlossing. Hij is genezing. Hij is voorziening. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken en geloven dat hij is. Dus gewoon God gaan geloven voor nu. Weet je, dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is wie hij zegt dat hij is en hij doet wat hij zegt dat hij doet en hij kan wat hij zegt dat hij kan. God kan niet liegen. Geloof dat gewoon en geloof hem voor nu. Ik bedoel, in Lazarus, die was gestorven en Jezus die kwam daar. En op een gegeven moment komt hij eerst Martha tegen. Die zegt in vers 21 tot en met 24, zegt ze van Johannes 11. Hey heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal willen opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Daarna komt Maria naar buiten, vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen, gaat naar het graf van Lazarus, in vers 43. Nou, hij riep met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen met voeten en grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweefdoek. En dan staat er in vers 45, vele dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus de eerste, Maria, geloofde voor het verleden, als u eerder gekomen was. De ander, Martha, geloofde voor de toekomst. Ik geloof in de opstanding. En weer anderen geloven alleen als zij het zien. Maar wij mogen gaan leren om voor nu te geloven. Nu, wanneer je nog niets ziet, waarin het bijna onmogelijk lijkt te zijn, geloof hem voor nu. Jij kunt het verschil zijn nu. Jij kunt ontvangen wat in genade is voorzien nu. Je hoeft alleen maar in geloof te wandelen. En als je in geloof wandelt, kunt onmogelijke tot stand brengen. Ga toepassen wat hij zegt in zijn woord. Werp alle twijfel van je af en ga opstaan in jouw nieuwe identiteit en autoriteit. Weet je, begin zijn woord tot je te nemen en uit te wandelen in je leven. Weet je, proclameer het, beleid het, spreek het uit, geloof het en doe wat het zegt. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, dat garandeer ik je gewoon. Wij kunnen het onmogelijke tot stand brengen als we ons geloof en vertrouwen stellen op de levende God, halleluja. Weet je, geloven is een werkwoord. Je zegt het, laat het dan ook zien in je handelen, in je wandel. Weet je, als je zegt dat je gelooft dat je het licht van de wereld bent, wees dan ook het licht van de wereld. Als je zegt dat je gelooft dat je de natuur van God, wandel ook naar de natuur van God in liefde en in compassie en bewogenheid voor de medemensen. Weet je, en ga zo maar door en ga zo maar door. En we wandelen misschien nog niet helemaal perfect. Weet je, zolang we maar vooruit gaan en leren en blijven transformeren. Amen. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze les. Ik had nog veel meer erover kunnen delen, maar who cares, weet je. Het gaat erom dat je de basis te pakken hebt. Ik hoop dat je erdoor gezegend bent en we gaan elkaar weer horen. Oké, bedankt. God bless you. En stay safe. Doei doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Een hele goede morgen allemaal. Het is zondagochtend en je bent ingetuned op God Radio. Dit is Apostel Vanessa. Samen ga ik voor met Apostel Jean-Pierre in Winners Harvest Worship Center in Amsterdam. En ik wil jullie zeggen, blijf luisteren. We gaan het weer hebben over de Heilige Geest. En dit keer heb ik het voorrecht om te mogen spreken over de Heilige Geest. Onze krachtbron. Ga ervoor zitten. Luister goed en maak aantekeningen, want de Heilige Geest is iemand die we allemaal nodig hebben. We danken u dat we een ontmoeting met uw geest mogen hebben. Vader, we danken u, Heer Vader, maar God, dat we veranderd naar huis gaan. Dat uw woord baan breekt met geweld. Blaas over ons heen, Heilige Geest. Open ons verstand. Laten we de geest van begrip en inzicht ontvangen, Heer Vader, maar God. Laat het niet een hype zijn om hier aanwezig te zijn. Maar laat het levenstransformerend zijn.
3: Heere Vader, maar God, mijn gebed is dat u een stille naprediker zal zijn. Dat u ons bedient, Heere Vader, mijn God, op onze nood. Dat we allemaal kunnen zeggen dat er iets in de prediking was dat voor onszelf persoonlijk was. Vader, en het is alleen maar uw geest die dat kan doen. Heilige Geest, hier ben ik. Ik ben slechts de microfoon. Wees u de spreker en spreek tot de harten van uw volk. In Jezus' machtige naam. Amen. Vandaag heb ik echt een heel simpel onderwerp. De Heilige Geest, onze krachtbron. Ik ga het hebben over de persoon die ik het beste ken, de Heilige Geest. Halleluja. Laten we lezen. Laten we lezen en begrijpen en interpreteren vandaag. Johannes 14, vers 26. Yes.
4: Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb.
3: Amen. Dus een andere naam voor de Heilige Geest is de trooster. Ik weet niet waar u vandaag mee zit, maar God wilt u troosten. Waar u ook doorheen gaat, hij is een trooster. Amen. En de Bijbel zegt heel duidelijk, hij wilt u in alles onderwijzen. Onderstreep alles. Want heel vaak zeggen we van, ja, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het moeilijk. Maar je bent nu een christen en jouw deel of jouw hulp, degene die jouw krachtbron is, is de Heilige Geest. Hij is degene die jou in alles wilt onderwijzen. Amen? En hoe vaak passen we dat nou eigenlijk toe? Oh, er komt iets op ons pad. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken hoor. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Volgens mij ken je deze Bijbeltekst niet. Dus noteer het. Ga erop mediteren deze week. God wilt u in alles onderwijzen. Dus hij wilt dat alles waar u mee zit, wilt hij u leren wat u moet doen. Amen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus hij is degene die ervoor zorgt dat als je dus ergens bent, of je staat op een kruispunt, of je moet een beslissing maken, dat hij, de Heilige Geest, zorgt ervoor dat het woord van God in je oppopt. Dat je dus op dat moment weet van, hé, maar weet je nog, herinner je nog wat ik had tegen je had gezegd? Profetie komt naar boven. Dat is de taak van de Heilige Geest. Maar heel vaak kunnen we de Heilige Geest niet horen, omdat we zo getraind zijn om te luisteren naar ons gevoel. En luisteren naar wat wij vinden. Dus als je heel sterk aan je mening vasthoudt, wat jij vindt, wat jij denkt, kan de Heilige Geest je niet helpen. Laten we lezen. Spreuken. Spreuken 12 vers 25. The Passion Translation. Ik zei ook tegen de Heilige Geest, ik weet niet hoe we dit gaan doen samen. Ik heb maar alle Bijbelteksten opgeschreven die ik ken en die hij wilt. En dan gaan we zien hoe we het gaan doen. Yes.
4: Bezorgdheid in iemands hart drukt het ter neer. Maar een goed woord verblijdt het.
3: Oké. De Bijbel zegt, anxious fear brings depression, but a life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. Weet je dat ik deze Bijbeltekst eigenlijk niet eens wilde opnoemen, maar dit is gewoon wat eruit komt. Jullie begrijpen niet, ik wandel zo met de Heilige Geest. Anyways, wat God dus zegt hier, is dat een leven gegeven woord van bemoediging, dat het dus wonderen doet. En dat het je herstelt, je vreugde in je hart. Dus het is zo belangrijk dat het woord van God, we leven dat het woord van God getransporteerd moet worden. Van waar? Van je geest naar je ziel. En dit is letterlijk wat hier staat. Er staat dus dat een reden waarom je nog niet veranderd bent in je denken, waarom je niet veranderd bent in je emoties, omdat je het woord van God niet vasthoudt als de absolute waarheid. Wat jij waarheid vindt is hoe jij je voelt. Wat je waarheid vindt is hoe jij denkt. Maar als het niet in lijn is met het woord van God, gaat het je geen leven geven. Het geeft je dus dood voort. Oké, laten we teruggaan. De Heilige Geest is een helper, hij is een trooster, hij wil je alles leren, hij wil je alles in herinnering brengen. Laten we naar Johannes 16 vers 13 gaan. Johannes 16 vers 13, yes.
4: Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid.
3: Dus de Heilige Geest wordt ook genoemd de geest van de
5: waarheid.
3: Oké, als hij de geest is van de waarheid, is niet de prediker hard.
5: Wow.
3: Is niet de prediker confronterend. Ben ik niet degene die altijd op je case zit of peper geeft? De waarheid is confronterend. De waarheid is hard. De waarheid zorgt ervoor dat je wil schuilen en eigenlijk liever niet wil zitten waar je nu zit. En want het begint te branden op je stoel. Dat is wat de waarheid doet. Want de waarheid is licht. Het verdrijft elke duisternis. Dus de waarheid zorgt ervoor dat je niet meer in je oude leven kan blijven. Dat is die confrontatie. En de Bijbel zegt, hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus dat is de taak van de Heilige Geest. Om je de hele waarheid te geven over de situatie waarin je zit. Waar je op dit moment mee te kampen hebt. Maar weet je wat het vaak met ons is? We willen de confrontatie niet aan. Want we willen niet horen wat de Heilige Geest echt te zeggen heeft over je huwelijk. Echt te zeggen heeft over die zwangerschap. Echt te zeggen heeft over die verborgen verslavingen die je hebt. Je wilt het niet horen, want je wilt niet geconfronteerd worden met de waarheid. Want als je geconfronteerd wordt met waarom je bent zoals je bent, moet je er ook iets aan
5: doen.
3: En dat is vaak wat we niet willen. Maar we willen wel dat God ons helpt. Dan hoe moet hij je helpen dan? Hij gaat je alleen maar helpen met zijn woord. En zijn woord is de waarheid. Zijn waarheid is heel confronterend. De waarheid zorgt dat er leven wordt gepompt in je ziel. Dus je moet je voorstellen, alles wat je lastig vindt en moeilijk vindt, dat is dus wat je gevangen houdt. Hey. Ja, ik vind het lastig hoor, geestelijke ouderschap. Ik kan me niet echt onderwerpen. Daarom ben je gebonden. En weet je, mensen denken dat ik dat zeg, omdat ik graag wil dat mensen tegen me zeggen, mama. Nee. Snap je ook al noem je me af? Vanessa, I really don't care. Ik ga tegen God zeggen, ik heb ze de waarheid gezegd. Wat jij ermee doet, is aan jou. Snap je, het is niet persoonlijk. Dit is een God-ding. Snap je, ik bedoel, ik moet spreken wat God spreekt. Dus het is niet van, oh, ik heb de pik op jou en daarom ga ik jou maar even uit het publiek halen. Want God heeft me laten zien wat jij allemaal mee dealt. Nee, het is een kans. Een kans voor jou om de waarheid te horen en een kans om te veranderen. En als je je kans niet grijpt, moet je niet klagen dat God niet wil dat je situatie verandert. Want God gaat het niet doen hoe jij het wilt. God doet het op zijn manier. Ik vind het een beetje raar dat je tegen God kan zeggen, nou, ik snap het niet hoor. Ik snap niet waarom je zo op deze manier met mij om moet gaan. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. Je wil met God in discussie. Succes, vriend. Succes. Dat is gewoon een beetje vreemd. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Zo mooi ook. De Heilige Geest is niet zelfzuchtig. Jij wel. Dat is het verschil. De Heilige Geest is zacht. Hij spreekt kalm. Snap je wat ik bedoel? Naarmate je meer relatie hebt met de Heilige Geest, kan je horen dat hij je gebiedt om iets te doen. Snap je wat ik bedoel? Maar in die babyfase, weet je wel dat je getroeteld wordt, gepamperd wordt, is het een zachte, stille stem. Zou je dat nou wel doen? I'm gonna find out for myself. Oké, nou, vervolgens, een paar keer heb je je neus gestoten. Je bent een paar keer op je bakkers gegaan. Nou, oké, prima. Je komt terug. Oké, misschien moet ik het toch wel op een andere manier doen. Snap je wat ik bedoel? De Heilige Geest is gentle. Hij gaat niet over zichzelf spreken. Hij gaat ook niet zeggen van, ik zal maar luisteren, want ik ben God. Dat doet hij niet. De duivel in tegendeel, ja, zie je. De duivel, hij beschuldigt de broeders. Daarvoor staat hij ook bekend. Dat is een job description. He is an accuser of the brethren. Dus hij gaat je altijd zeggen, zie je, dan ben je media director. Kijk hoe je doet, kijk hoe je doet. Kijk naar je karakter. God praat niet zo. Maar omdat je het verschil niet weet, denk je dat God wel zo praat. En zo leef je in een leugen. Omdat je het woord van God niet kent. Oké, en de Bijbel zegt, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij verkondigen. Dus, je hoeft niet naar een waarzeggerij. Je hoeft niet naar een waarzegger. Je hoeft geen tarotkaart te gaan checken. En te vragen of ze het voor je weer neer willen leggen. Je hoeft je sterrenbeeld niet te lezen, want de Heilige Geest wil het je vertellen. Hallo! Amen. Zit je daar in? Oh, ik kan niet wachten hoor. Dat vandaag even kijken hoe de sterren erbij staan. Wat een nonsens. De Heilige Geest wil je vertellen hoe je toekomst eruit ziet.
5: Amen.
3: Maar weet je wat het vaak ook is? Je wilt horen wat je wilt horen. Terwijl de Heilige Geest onze krachtbron is. Dus onthoud, schrijf op. Hij wil de weg wijzen in de hele waarheid. Hij wil je toekomstige dingen vertellen. Amen. En het is heel belangrijk dat je dit weet. Oké. Apostolessa. Heel leuk, de Heilige Geest. Maar hoe word ik dan meer gevuld met de Heilige Geest? Hoe kan ik meer met de Heilige Geest wandelen? Ik heb echt... Ja, ik weet het niet. Ik hoor de hele tijd over de Heilige Geest. Maar wat moet ik dan doen om de Heilige Geest, zeg maar, meer van hem te ontvangen of te krijgen of te ervaren? Laten we lezen. We gaan naar 1 Korintiërs 14. We gaan lezen 1 tot en met 5. Want je wilt niet bidden, maar omdat je niet opgeladen bent in gebed, daarom ben je zo vleeselijk.
4: Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren.
3: Yes.
4: Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.
3: Oké, dus wanneer je in de taal spreekt van de Heilige Geest, in de taal van God, spreek je geheimenissen. Oké, vers 3.
4: Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.
3: Volgende vers.
4: Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
3: Vers 5.
4: En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
3: Oké, en dit is altijd het punt van discussie. Wanneer het gaat om in tongen spreken. Ja, nee, ik snap het niet hoor. Ik bedoel, de Bijbel zegt duidelijk dat er uitleg moet zijn. Nee, jij leest je Bijbel niet goed. De Bijbel zegt dat er twee manieren van tongen spreken is. Eén manier van tongen spreken is dat je jezelf opbouwt. Ik ga je zo meteen een Bijbelvers daarvoor geven. En die andere is, zeg maar, dat je profeteert. Wat gebeurt er dan? Je bent in tongen aan het spreken. En de Geest van God, dat is een gave. En de Geest van God komt over je heen en je begint te profeteren. En dat is ten opbouw van de gemeente. En dat ga je dan ook uitleggen. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook, zeg maar, een interpretatie, zeg maar, van de tongen die je hebt gesproken. En dit is waar heel veel mensen stoppen. Ja, zie je, dit bedoel ik. Daarom spreek ik niet in tongen, want ik kan het niet uitleggen. Vriend, dat is niet wat er staat. Er staat geschreven dat wanneer je in tongen bidt, dat je jezelf opbouwt. Dat is het stukje wat je moet grijpen. Of jij die gave hebt om te kunnen profeteren en het daarna te kunnen uitleggen, dat is iets anders. Maar omdat je hier blijft stoppen en omdat je denkt van ja, ik kan het niet uitleggen, daarom heb je geen kracht. En wanneer de duivel op je afkomt, kan je het niet bestraffen, want er is geen enkele geestelijke kracht in jou om dat ding te doen. En weet je wat ik echt heb gemerkt met christenen? Ze houden van excuses. Dus zo, ja, ik weet niet of je dan echt een christen bent. Misschien ben je gewoon een bekeerling. Misschien vind je het gewoon leuk om in de kerk te zitten en de stoel warm te houden. Maar als je een discipel bent van God, heb je zoiets van, luister dan, hoe kan je de dag doorheen gaan en niet bidden? Nou, ik ken niemand hier die zijn telefoon niet oplaadt. Als jij je mobiel niet oplaadt, ben je niet bereikbaar. Maar als jij je geest niet oplaadt, ben je een open deur voor satanisch verkeer. En dat is je probleem. Alles in je leven gaat mis. Je hebt geen enkele geestelijke weerstand. Alles wat komt in je leven, dat gebeurt ook. Omdat je geen geestelijke weerstand hebt. Je hebt jezelf niet opgebouwd. Laten we naar Judas gaan. Judas 1 vers 20. Dat je jezelf moet opbouwen in de geest. De Bijbel zegt, yes.
4: Maar u, geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.
3: En de Bijbel zegt in de Passion Translation,
4: but you, my delightfully loved friends, constantly and progressively build yourselves up on the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit.
3: Zie je wat er staat? Constantly and progressively. Dus het is niet oké dat je gewoon al een jaar lang 1 uurtje bidt. Want de Bijbel zegt hier duidelijk dat je constant moet bidden. En dat bidden, dat wordt steeds meer. Niet dat jij dat doet de Heilige Geest in jou. Wie heeft eens een keer dat de Heilige Geest je over heeft genomen en dat je niet eens wist van, hé, de tijd is al gewoon far away spent. Dat is wanneer je jezelf overgeeft. En God wil dat we op dat punt komen van overgave. Want de reden dat de Heilige Geest ons niet echt kan gebruiken is omdat we ons niet beschikbaar stellen. We zijn gewoon bezig met onszelf. En dat is het hele probleem. Dus dan kijk je naar apostel. Nou, Mooi hoor, dat hij wonderen doet en tekenen. Hij gaat ook nog naar Boedapest en dan komt hij terug naar Amsterdam. Nou, dan ben ik hier hoor. Ik ben er. Nee, want wat apostel doet is een voorbeeld voor ons wat God wil doen in ons leven. Het is niet van het een one-man show is. Het kan geen one-man show zijn. God heeft ons geroepen om deze aarde in bezit te nemen. Om mensen te vertellen over Jezus Christus. Mensen gaan niet tot Jezus Christus willen komen als de kracht van God niet zichtbaar is. In the days of his power, the people will be willing. Dus de kracht van God moet zichtbaar zijn. Maar de kracht van God gaat niet zichtbaar zijn als jij niet in tongen wil bidden. Ja, ik vind het gewoon, ja, ik heb er gewoon niks mee. Nee, natuurlijk niet. Je zit nog in die realm dat je met je verstand zit. Je moet er doorheen breken. Wanneer je bidt, iedereen heeft dat. Tenzij je het gewoon regelmatig doet. Maar als jij niet vaak in een sportschool bent, natuurlijk die eerste paar keer dat je oefeningen doet. Ja, kan niet meer hoor. Hoeveel setjes moet ik nog? Hoe lang heb ik nog? Snap je? Maar als je vaak traint, dan, je lichaam is het gewend. Is geen probleem. Je lichaam denkt, oh lekker, we zijn weer bezig. Snap je wat ik bedoel? Dat is het. Je bent niet vaak in die geestelijke sportschool. En als je één keer komt hier op de zondagmiddag, sorry vriendin, maar dat gaat hem niet redden. Je gaat het daar niet mee doen. Dus, de Bijbel zegt dat je jezelf moet opbouwen. Je moet je opbouwen. En het eerste wat er gebeurt, wanneer je door moeilijkheden gaat, is dat je ontmoedigd bent om te bidden. Want de duivel weet dat hij weet hoe hij je lam moet leggen. Daarom wanneer ik door moeilijke dingen heen ga, weet je wat ik doe? Ik ga zitten in een atmosfeer van gebed. Ook al kan ik niet zelf bidden, misschien ben ik verdrietig of misschien ga ik door dingen heen. Ik zit in een atmosfeer van gebed. Eerste wat je doet wanneer je door moeilijke dingen heen gaat. Ja, wie kan me helpen? Wie kan me geld lenen? Wie kan mijn rekening betalen? Denk je dat dat gaat helpen, vriend? Je hebt nog niet getapt aan de bron. De Heilige Geest wil je iets leren. Maar elke keer ga je die les voorbij. Want je denkt, als jij het oplost, dan komt het goed. Maar nog steeds heb je geen geld. Dus hoe is het opgelost dan? Jaar in, jaar uit heb je geld tekort. Wat een testimonie ook. Denk je niet dat als je met de Heilige Geest je krachtbron, als je daarin tapt, dat hij met een testimonie komt? Een testimonie is niet iets wat je zelf moet produceren, hè? Dat is iets wat de Heilige Geest in je wilt doen. Amen. Halleluja. Laten we lezen 1 Korintiërs 14, vers 14. Yes.
4: Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht.
3: Dus het is logisch dat je je tongentaal niet begrijpt. Hallo. Het gaat je verstand te boven. Het is iets geestelijks. Snap je? Ja, maar er is ook, zijn mensen die kunnen echt, wanneer ze hun tongen horen, dan kunnen ze hun tongen vertalen. Ja, dat is dus die gave van profetie. Maar je hebt dit nodig. Je moet bidden in tongen. En heel veel christenen die ik ken, ze bidden niet in tongen. Het resultaat, ze hebben nooit een demon uitgedreven. Sowieso vind ik je raar. Ik bedoel, je zegt je bent een christen, je kan niet op zieken de handen leggen. Je kan niet een demon uitdrijven. Wat voor christen ben je dan? Oh, this preaching is good. Maar nu is het zo van, waarom bent u zo confronterend? Ik ben niet confronterend, dat is de waarheid. Misschien ben je zelf een demon, daarom kan je geen demon uitdrijven. Marcus! Zijn we in Marcus? Marcus hoofdstuk 16. Marcus 16. En de Bijbel zegt. Zijn we in 16? Ja, verder. 7, 8. Waar staat? En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Yes!
4: En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken.
3: Het is een teken dat je een christen bent als je in tongen spreekt. Het is een teken. Dus als jij niet in tongen spreekt en je ontkent de kracht van tongen, ontken je ook de Heilige Geest. Het is gewoon een beetje raar. En we zijn een beetje klaar met al die mensen die gewoon in de kerk zitten. En die gewoon helemaal niks toevoegen. Oh, heb ik dat gezegd? Dus hoe kan het? Hoe kan het? Je zegt dat je christen bent. Die tong die je zogenaamd tongen mee moet spreken. Je scheldt, je roddelt, je liegt, je lastert. En je zegt je bent een kind van God. Een kind van wie? Volgende vers.
4: slangen zullen zij oppakken.
3: Ja, je kan een slang herkennen. En je zal het oppakken. Daarom, als mijn geest geïrriteerd raakt wanneer ik bij iemand langsloop. Is die slangendetector in mij. En je weet wanneer ik bediend. Wanneer ik langsloop. Doek, doek, doek, doek, doek, doek. She's coming, she's coming. Maar wie zegt she's coming, she's coming? Laten we lezen.
4: Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden.
3: Er is altijd resultaat. Er is altijd resultaat. Waar is Vanessa? Is Vanessa hier? Waar is ze? Is ze hier? Kom. Heb je getuigenis gegeven?
6: Ik liep negen jaar lang met een bochel in mijn nekwervel, zeg maar. En ik had het eigenlijk gewoon geaccepteerd. De artsen hadden zo vaak gezegd, je hebt zo, dit, je hebt dat, je hebt zo, je hebt zo. En afgelopen vrijdag had mama voor me gebeden. En na 9 jaar is die bochel gewoon letterlijk fysiek ook verwijderd.
3: Wow! Iemand zegt Jezus! Het heeft me zo bemoedigd. Kom hier. Vrouw van wonderen. Oh, may you receive miracles on miracles on miracles. Luister dan. Dit heeft me zo bemoedigd. Weet je, het was niet eens mijn intentie. Snap je wat ik bedoel? Ze was gevallen, ze had pijn. Ik dacht, hé, laat me voor de bidden. Snap je wat ik bedoel? Ze was aan het schreeuwen. Dus ik denk van, hé, laat het niet gezegd worden tijdens Apostolessa's ministration. Iemand viel, ze had pijn. Dus ik denk, Heilige Geest, laten we voor de bidden. Maar ze kan niet pijn hebben. Niet wetende. Ze heeft niet alles verteld. Ze had een visioen dat ze geopereerd werd. Ja. Ze werd geopereerd aan de zijkant van de buik. Hier bij de nek. Maar ik had voor de gebeden. Want ik dacht, ze heeft pijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ik met alle compassie. Oh, Heilige Geest. Nee, alsjeblieft. Nee. Je weet toch, ik was helemaal met de Heilige Geest. In gesprek en alles. Ze zei gewoon, het is gewoon weg na 9 jaar. Wow. Het is gewoon weg. Weg, weg. En dit bemoedigt mij. Want als ik mijn Bijbel lees, moeten we een resultaat hebben. Amen. Niet alleen ik, ook jij. Amen. Ja, alles. Dat het woord van God niet alleen dat je het predikt, maar dat je het gemanifesteerd ziet in het natuurlijke. Echt, zo belangrijk. Zo belangrijk. Want anders, waarvoor zitten we dan hier in de kerk? Is het hier om te schreeuwen? Kunnen we ook in een stadion doen, hè? Als we naar een voetbalwedstrijd kijken. Je weet toch wat ik bedoel? Nee, je wilt het resultaat zien van het woord dat je spreekt. Van het woord dat je predikt. Van wat je mee bidt. Je wilt het resultaat zien. Je wilt dat er instant resultaat is. Niet dat je 24 uur erop moet wachten. Maar dat je resultaat ziet in de naam van Jezus. Oh! Oh! Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Oh, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Okay, you have to keep the people out because I need to preach. Ik weet dat ze impartatie willen. But they need to listen to the whole sermon.
2: Even een break om stil te staan bij het woord van God. Het is echt belangrijk dat je weet hoe je geleid wordt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt samen met uw hart. Daarom is het zo belangrijk dat uw hart dagelijks reinigt met het woord van God. Hoe toepasselijk is dan dit lied? Reinig mijn hart.

0: Hey! Ja, dat is wat ik bedoel. Je moet in een realm komen. In een realm. Begrijp je wat ik bedoel? In een realm. Weet je dat wanneer je erin komt, dat je gewoon met een wonder opstaat. Dat je letterlijk kan zien dat portals open gaan. Ik weet niet hoor, ik raak altijd heel enthousiast over het bovennatuurlijke. Soms zie ik winden komen en dan zie ik ze op een bepaalde plek. En dan zeg ik ook van, hey, ik zie een wolk hier. Of ik zie... En dingen gebeuren. Snap je? Ik bedoel, dat is interessant. Amen. Dat is geen sprookje, dat is werkelijkheid. Amen. Maar waar ga je daar komen? Als je niet eens wil luisteren naar een simpele instructie. Iedereen wil in de kracht van God wandelen. Maar het vraagt gehoorzaamheid. Het vraagt...
1: Gehoorzaamheid.
0: Het vraagt...
1: Gehoorzaamheid.
0: En dat je jezelf opoffert. Amen. Weet je waar God naar op zoek is? Laten we gaan. Johannes 4... Vers 23 tot en met 24. Hij wil echte aanbidding hebben. Je moet een levend offer zijn.
2: God is geest.
0: Oh, wacht even. God is geest. Dus hij is niet vlees. Hij is geen emotie. Hij is geen gevoel. Hij is geen gedachte. God is...
1: geest.
0: Dus wanneer God met je spreekt, spreekt hij dan tot je emoties?
1: Nee.
0: Als God met je spreekt, spreekt hij dan tot je gedachtegang? Het woord dat in je oppopt is voor je gedachtegang. Maar hij spreekt als eerste tot je geest. God is geest. Dus liefde is geen gevoel. Liefde is geen hype.
2: En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.
0: In geest en waarheid. Dus niet in vlees en leugen. Niet in emotie en tranen. Je moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dus je moet je eigen mening aan de kant zetten. Ja, nou, ik weet het niet hoor. God heeft me toch zo gemaakt. Hij heeft je zo gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dus wat jij bedoelt met zo gemaakt is gewoon nog steeds een bepaalde soort trots. Dat je vindt dat je zo moet profileren. Maar dat heeft niks te maken met de goddelijke identiteit die God je heeft gegeven. Tuurlijk ben je uniek. Je bent niet hetzelfde als iemand anders. Maar luister, je kan niet hetzelfde blijven. Je kan niet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben nou koppig. Wie is koppig? Dat is een attribuut van Satan. Dus als jij zegt, ik ben koppig, dan wat zeg je dan? Ben je een kind van de duivel? Ja, ik vind het moeilijk om los te laten. Oké, okay, hou je dan vast? Maar waarom hou je dan niet vast aan Gods woord?
3: Hey.
0: Dit is waar je voor kiest, hè, waar je aan vasthoudt. Als je toch al niet kan loslaten, dan moet je Gods woord niet loslaten. Andere mensen moet je wel loslaten. Pijn moet je wel loslaten. Amen? Yes. Laten we doorlezen. Volgende vers.
2: De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen.
0: Oké, in deze tijd was Jezus nog niet geopenbaard. Amen. Maar zij zegt hier zelf, als hij komt, dan zal alles verkondigd worden. Hebben we niet net gelezen dat de Heilige Geest je alles wil vertellen wat in de toekomst gebeurt? Hallo. Amen. Dit is gewoon puur omdat je je Bijbel niet kent. Gewoon heel simpel, jij kent je Bijbel niet, je bent onwetend en daarom ga je rond als een kip zonder kop en dan zeg je een beetje een sausje van Jezus eroverheen en dan zeg je gewoon van ja, ik ben een christen. Geen kracht, geen doorbraak, vooral hier in Nederland, 10 jaar zit je al op, ik heb een profetie gehad in 1984.
1: Hey.
0: Like, toen was ik 3. Like. En we houden ervan om dat te zeggen. Maar je hebt niks met je profetie gedaan. Je was aan het wachten, maar je was niet aan het... Je had geen enkele verwachting. Daarom zit je nog steeds te wachten. Op een manifestatie. En weet je waar we ook mee dealen in Nederland? De geest van religieuze geesten. De geest van religie. Daarom zegt Matthäus. Laten we lezen. Matthäus 6. Mag ik de basisbijbel alsjeblieft? Laat even lekker hard zijn. Gewoon een versie dat je even... Dat je hem voelt, toch? Ja, is goed voor je. Yes. Matthäus hoofdstuk 6. Vers 1.
2: Jezus zei tegen zijn leerlingen: wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent.
0: Hoor je dat? Nu als we iets voor iemand doen in de kerk, iedereen moet het weten. Je kan niet stil zijn En die persoon een getuigenis laten doen dat jij anoniem bent. Nee, iedereen moet weten dat jij het was. Hey. Kijk wat God zegt. Wat zegt God?
2: Want dan krijg je geen beloning van je hemelse vader.
0: God houdt er niet van. Weet je waarom? Want je motief is trots. Je doet het niet om Jezus te verhogen. Je doet het om jezelf te verhogen. En God houdt er niet van. God kijkt naar al deze dingen. Ik wil ook huizen weggeven en auto's. Maar mijn naam hoeft er niet bij. Hallo? Wat is je motief? Waarom moeten ze je naam zetten? Waarom moeten ze zeggen... And the biggest giver of this year is... Belachelijk. Want God kijkt naar het hart. Je weet niet, misschien... De oma's hebben hun laatste 50 euro of hun laatste euro gegeven. God ziet dat als meer dan die 5000 euro dat je hebt gegeven. Zeg ik dat bedragen niet belangrijk zijn? Want kijk, in alles is een balans, hè? Ja, geef maar gewoon. Geef gewoon, al is het maar 1 cent. Nonsens! Want je kan meer dan 1 cent geven. Je bent gierig! De Bijbel zegt ook dat je je zaad moet voorbereiden. Weet je dat je met God moet zitten om te kijken wat je gaat geven vandaag? Je hoort daar niet over na te denken wanneer je hier in de kerk zit. Hallo. Belachelijk. Dus net als je naar een verjaardag gaat, ga je toch ook niet nadenken wat je gaat geven als verjaardagscadeau? Dat heb je toch voorbereid, dat heb je toch bij je? Of niet? Ik snap niet dat we God zo behandelen. Hè? Laten we lezen. Vers 5 tot en met 8.
2: Jezus zei tegen zijn leerlingen. En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen.
0: Oh, dus er zijn mensen die schijnheilig zijn en ze bidden. Laten we lezen.
2: Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden.
0: Dus als je bidt om gezien te worden, God heeft er een hekel aan. Ja, maar kijk, apostelessa, dit is wat ik bedoel toch. Want wanneer we hier bidden, die mensen bidden luid. Vriendin, we zijn niet met jou bezig. We zijn bezig om onszelf te stichten in het meest heilige geloof. Ik bid niet om gezien te worden. Kijk, want we kunnen bijbelteksten gebruiken wanneer het ons uitkomt. Laten we verder lezen.
2: Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed. Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.
0: Laten we verder lezen.
2: Maar als je bidt. Ga dan je kamer in en doe de deur dicht.
0: Stille tijd, heel belangrijk. Het is belangrijk dat je tijd neemt met God. Dat je gaat tappen in de bron. De Heilige Geest, je krachtbron. Het is belangrijk, maar niet om gezien te worden. Het is voor jezelf, het is een persoonlijke relatie. God wil die aanbidding van jou hebben. Amen? Yes.
2: Bid dan tot je vader, terwijl niemand het ziet.
0: En dat is het probleem. We doen heel veel dingen, ook in deze kerk, dat mensen het zien. We hebben een gemeente vast. Jij chillt hem gewoon hard en je eet. Je hebt geen vrees voor God. Geen respect. Sommige mensen zeggen, ik vast op mijn social media. Je moet niet alleen vast op die social media van je. Ook op die Burger King, McDonald's, al die fastfood van je, Febo. Want sommige van jullie, wanneer je vast, doe je alsof je heilige maagd Maria bent. Dan wanneer 6:01 is, je stond al bij New York Pizza voor de deur. Dat is geen vast. Vast is geen dieet. We doen niet aan Ramadan. Je wilt laten zien dat je vast. Kijk, ik doe ook mee hoor. Maar we weten allemaal dat die calorieën die je door de hele dag hebt gemist, dat je ze allemaal vreet in de nacht. Belachelijk. En dan zeg je, ik ben aan het vasten. Wat voor aanbidding is dat aan God? Weet je dat als je vast, dat het een sobere tijd is? Dat je jezelf moet onderzoeken? Dat het een tijd is dat je, ja, maar wij vasten zo vaak in de kerk. Is nodig! Kijk naar je karakter! Daarom vasten we veel. We geven onze vlees geen kans om te manifesteren. Ja, nee, ik hou wel van de kracht van God in dit huis hoor. Maar je moet veel dingen doen hier hoor. Vasten de hele tijd en naar de early. Hoe denk je dat je geestelijk wordt? Ondertussen heb je overgewicht. Maar je klaagt. Vasten is een uitnodiging om gezond te worden ook. Maar na je vasten hoor je gezonde dingen te eten. Je fruit, je groenten. Snap je wat ik bedoel? Sommige mensen denken, ik ga nu even lekker bakken hoor. Lekker frituren. Schat, ga die frituurpan aan. Dat is geen vasten. Dat is gewoon een dieet. En sommige mensen, ze vasten, ze kunnen nooit zonder hun kip. Elke dag moeten ze kip eten. Je weet wat je afgod is. Vast op, ook op die kip. Vast op snoep. Vast op social media. Vast op de dingen die je tijd in beslag nemen. En waar jij zogenaamd niet zonder kan. Vast daarop. Amen. Doe die dingen die je altijd zei dat je zou doen.
2: En je vader die de verborgen dingen ziet.
0: Zie je? God ziet het. Dus je hoeft geen indruk om me te maken. En weet je wat het is? God heeft me gaven gegeven. Ik weet dat je liegt.
2: Zal je er openlijk voor belonen?
0: Yes.
2: En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hen vragen.
0: Nu hebben we zeg maar de meest eloquente mensen, de eloquente speeches die we kunnen horen. Our Heavenly Father, thou art in heaven. Thou art blessed and mighty. Thou art so wonderful. Oh, you are potent and you are glorious. And thank you for your grace and your ability for me to pray today. Oké, wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd? Niemand weet wat je hebt gezegd. Jij wil de indruk maken. Vers 8.
2: Doe niet net als zij. Want jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al voordat jullie hem erom hebben gebeden.
0: Dus God weet wat je nodig hebt. Maar God wacht totdat je het vraagt. Hij wil weten of je eerlijk bent of dat je een liegenbeest bent. Maar de meeste mensen liegen wanneer ze bidden. Ze liegen. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, je verpakt het, dus het is het liegen. Alles waar je een mooie koffer op doet, is liegen. Je bent niet eerlijk. Je zegt niet dat je echt pijn hebt. Nee, ik vind het lastig. Ik vind het vervelend. Maar je hebt God niet gezegd wat je echt pijn doet. Dus God gaat het ook zo laten, want ja, als jij niet eerlijk wil zijn, dan gaat hij het zo laten. Als hij lief is, kan hij je voorganger gebruiken om naar je toe te komen. Om te zeggen van hier is waar je mee dealt. Of je counselor of wat dan ook. Het is stil aan deze plaats. Zijn we nog hier?
1: Yes!
0: Laten we gaan naar Jacobus. Jacobus hoofdstuk 4. Vers 1 tot en met 3. Van 1 tot en met 4. Yes, let's go.
2: Hoe komt het dat jullie van binnen en onder elkaar zoveel strijd hebben? Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn over wat jullie willen doen en dat wat jullie zouden moeten doen.
0: Stop. Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn. Je bent verdeeld. Waarom ben je verdeeld? De Bijbel zegt, je weet wat je wilt doen, maar je weet ook wat je zou moeten doen. Dus dat betekent, je weet donders goed waar het aan ligt. Laten we verder lezen.
2: Jullie willen van alles, maar jullie hebben niets. Jullie haten elkaar en zijn jaloers op elkaar, maar krijgen nog steeds niet wat jullie willen hebben. Jullie doen vreselijk je best om van alles te bereiken.
0: Herkent iemand zich hier? Oké, ga verder.
2: Maar jullie bereiken niets, omdat jullie niet bidden.
0: Hey, je bidt niet. Dus God zegt, je bent nog steeds niet begonnen met bidden. Geest en waarheid. Geen vlees en leugen. Oh, I'm preaching myself happy. Yes, vers 3.
2: Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden. De reden dat jullie om iets bidden is namelijk verkeerd. Jullie denken alleen maar aan jezelf.
0: Je motief is verkeerd. Dus voor alle mensen, ja, ik bid, maar ik krijg geen antwoord. Het staat geschreven in het woord van God. Je bent gewoon zelfzuchtig. Vers 4.
2: Jullie zijn ontrouw aan God. Weten jullie niet dat je geen vriend kan zijn van de wereld en van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God.
0: Tada! Dit is de reden waarom je gebed niet wordt verhoord. Ja, ik snap het niet hoor, dat gedoe met de Heilige Geest. Wij snappen jou niet. Vandaag is heel goed uitgelegd waarom je gebeden niet worden verhoord. Waarom je geen kracht hebt. Waarom je slappehap bent en sufferd bent. En dat je dingen niet kan bestraffen. Omdat je gewoon geen kracht hebt. Omdat je niet tapt in die bron, de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is onze krachtbron. En ik wil afsluiten met één vers. Nog. Romeinen 12 vers 2. Is de good preaching?
1: Amen.
2: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
0: Luister, hiermee wil ik afsluiten. Het is zo belangrijk dat je het woord van God tot je neemt. Want anders ga je altijd de oude persoon blijven zijn.
3: Ja.
0: En die struggle van binnen ga je niet overwinnen. Want het woord van God heb je niet aangenomen als de absolute waarheid. En dit is, de Bijbel zegt duidelijk dat je vernieuwd moet worden. Dus het is jouw taak. God gaat je niet slepen naar de kerk. Kom het woord van God luisteren of kom je Bijbel lezen. Jij moet zelf moeite doen om dat te doen. Als je je Bijbel niet kan lezen, zet een teaching op. Ja, nee, maar van de man van God is zo lang. Je kan er echt niet tegen. Het is gewoon meer dan een uur soms. En het gaat erom dat je zet het op, luister ernaar. Ga schoonmaken, luister naar het woord van God. Nee, zo kan ik niet studeren. Ik moet achter mijn bureau zitten en gewoon gefocust luisteren met een notitieboek. Oké, is goed. En hoe vaak ben je wel niet in slaap gevallen? Weet je wat het punt is? Intentioneel zijn heeft te maken met je hart. Ga ik hier onderwijzen en zeggen dat je nooit achter je bureau moet zitten met een notitieboek? Nee, dat zeg ik niet. Maar alles is onder de leiding van de Heilige Geest. Wanneer jij heel religieus alleen maar wilt bidden op je gebedsaltaar die jij in je hoek hebt gemaakt en je zelf weet dat die stoffig is en dat je daar een lange tijd niet bent geweest, omdat je vindt, ja, wanneer ik tijd heb, dan ga ik daar naartoe, want je moet perfect zijn. En daarom bid je niet! Je moet ophouden. Op het moment dat je zondigt, moet je gelijk jezelf bekeren. Je moet niet wachten tot een bepaald moment. Wat als Jezus op dat moment terugkomt? Je gaat niet mee. Ik snap gewoon niet dat je zo met God omgaat. Maar je doet het voor de oog van de mensen. Ja, als gelukkig heeft mijn vrouw me niet gezien. Je vrouw gaat je niet helpen daar bij die hemelpoort hoor. Ik ga je zeggen. Het is belangrijk dat je God volgt. Het is belangrijk dat je de Heilige Geest gebruikt als je levenslijn, als je hulplijn. Als degene die je altijd wil informeren. Als degene die je alles wilt leren. Als degene die alles in herinnering wil brengen. Maar je relatie met de Heilige Geest is gewoon niet goed. En daarom ontbreekt het aan kracht. Het is belangrijk dat je een goede relatie hebt met de Heilige Geest. En wanneer je dan bidt in tongen, dan is het niet iets saais. Want wanneer je dan bidt in tongen, wil de Heilige Geest je dingen openbaren. Het wordt spannend. Voordat je het weet ben je in Amerika, voordat je het weet ben je in Ghana, whatever, wat God je ook wil laten zien. Er zijn dimensies, hè. En waarom zeg ik dit? Omdat jullie altijd, sommige meesten van jullie doen alsof het gewoon een saaie boel is. Dit is geen religie. Het is een levende relatie die je hebt met God. Een persoonlijke relatie. God wil je altijd iets vertellen. Soms wil ik het niet eens weten. Zit ik met mensen. Nou, weet je dat hij daar last van heeft? Heilige Geest, serieus. Want wanneer je iets weet, twee dingen. Of je moet ervoor bidden. Of je moet op de nood van de mens bedienen. Oké, hier gaan we weer. Want je zit met jezelf toch? Je hebt geen zin om met die persoon bezig te zijn. Maar dat is hoe de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest is niet zelfzuchtig. Dus had ik een zelfzuchtig moment op dat moment? Ja! Heel erg! En de Heilige Geest bracht weer iemand anders nood. Zodat ik weer gefocust kan zijn waar het echt om draait. Want we zijn hier om te bedienen. Maar hoe ga je dat doen als je niet eens een relatie hebt met de Heilige Geest? Hoe ga je dat doen als je niet eens jezelf oplaat en charged? Velen van jullie gaan niet eens jullie huis uit als jullie mobiele telefoon niet 100% heeft. Dan waarom ga jij je huis uit elke dag naar je werk op niet eens een paar procent batterij, geestelijk gezien? En weet je wel wat je allemaal te maken hebt op je werk? Weet je dat een ieder die je ontmoet, dat het een geest is? Een andere geest? En weet je dat als jij geest, jouw geest niet krachtig is, dat het jou overheerst en overmeestert? Ik kreeg laatst een vraag, ja, kan ik naar wereldse muziek luisteren? Je kan naar alles. Je kan alles doen. De Bijbel zegt.

0: omdat je geestelijk zwak bent. Dan beginnen oude gewoontes weer op te poppen. Dan begint het vlees, het oude ik, begint weer aan je te trekken. Of niet? Of geloof je niet wat ik zeg? Oké, één Bijbeltekst. Dan ga ik afsluiten. Jacobus. Jacobus hoofdstuk 1. Is het vers 20? 20. 21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Er staat: and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Het is zo belangrijk. En dan zegt de Bijbel, ga verder, vers 22. En wees daders van het woord. En niet alleen. Niet alleen. Niet alleen. Anders bedriegt u uzelf. Vers 23. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht van mij geboren is in een spiegel bekijkt. Vers 24. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Met andere woorden, als jij niet genoeg bezig bent met het woord van God, als jij niet genoeg bidt, dan vergeet je de identiteit die God je heeft gegeven. En daarom, wanneer je naar buiten gaat, ben je gewoon een slappe hap. Ben je gewoon een suffert. Kan je geen enkele demon bestraffen. Geen enkele demon is geïntimideerd door jou, want je bent niet vol van God. En dit is de reden waarom we niet krachtig kunnen wandelen in ons geloof. Omdat we de Heilige Geest niet als onze krachtbron gebruiken in ons leven. En ik wil echt dat je even een moment neemt en met God praat. Want ik geloof dat God heel vaak aan je heeft getrokken om te zeggen van: neem nou even tijd met mij. Praat nou gewoon met mij. Je hebt het niet gedaan. Je bent een project begonnen. Je hebt God niet eens gevraagd wat hij ervan vindt. Het hele project is mislukt. Omdat God er niet in zit. Iemand praat met God. Iemand praat met hem. Belangrijk. Ik geloof echt dat God een veel betere persoonlijke relatie met ons wil hebben. Je kan niet zeggen dat dit het beste is wat je aan God hebt gegeven. Nee, je geeft kakels. Kakels is een ziek offer. Het is niet een gaaf offer, niet het beste offer wat je hebt. Vader, in de naam van Jezus. Heer, als voorganger vindt het huis, als een van de apostelen die leidt in het huis, Vader, vraag ik vergeving voor ons allemaal. Heer, Vader, maar God, ook ikzelf, als ik daar waar ik u bent afgevallen of niet u volledig volg, of toch nog steeds de lusten van mijn vlees vier in plaats van dat ik u gehoorzaam ben. Heer, vergeef ons. Vergeef ons, Heilige Geest, dat we u pijn hebben gedaan met onze houding en ons gedrag. Laten we Godvrezende mensen zijn die van u houden en die u oprecht dienen van ganse hart. Heer, ik bid in de naam van Jezus dat we mensen zullen zijn die u wel behagen. Die het belangrijk vinden wat u vindt. Niet wat mensen vinden, maar wat u vindt. En Heer, Vader, mijn God, dat betekent dat we niet mee kunnen lachen op het werk met grapjes en schuine grappen, weet ik allemaal. Dan is zij het zo. Als dat betekent dat we moeten bidden op ons werk voor onze lunch en iedereen kijkt naar ons, dan zij het zo. We zijn geen verborgen spion. We schamen ons niet voor Jezus Christus. Heer, help ons om altijd u de beste offer, het beste offer te geven. De beste lofprijs te geven. In Jezus' machtige naam. Heer, we houden van u. Help ons dat we terugkomen naar die eerste liefde. En dat we echt weer verliefd op u mogen zijn, Heer Jezus. In Jezus' machtige naam. Amen.
1: Helaas, we zijn aan het einde gekomen van deze geweldige uitzending. En vanmiddag hebben we de grand finale van Women Glow. Waar zijn jullie, alle vrouwen van Nederland? Dit is nog jullie laatste kans om bij deze geweldige jaarlijkse vrouwenconferentie te zijn. En dit jaar is het thema: Hey, you bold power lady. Dus ik wil tegen je zeggen, kom. En natuurlijk bent u welkom in een van onze reguliere diensten. Op de woensdag hebben we Bijbelstudie om 7 uur. En op de zondagen hebben we om 10 uur Time of Rema en Om Ener de Hoofddienst. En mocht je een tiener of jeugd zijn in de leeftijd van 12 tot en met 22, dan zou ik zeggen, kom om 4 uur, want dan is er speciale dienst voor alle tieners en jeugd. En natuurlijk, als je zegt, ik ben nog jong van geest en ik kan wel wat vuur gebruiken, dan ben je meer dan welkom. I'm signing off. Dit is Apostel Vanessa en I'm saying, it is a blessed Sunday!
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
8: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
7: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
8: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
7: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
8: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
7: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
8: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
13: Apparently the best writing comes straight from the heart.
14: So what's in your heart?
13: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
14: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Ja, een prachtige gouden ouwe, You've Got a Friend. Heel bekend nummer. Carole King schreef het nummer en bracht het uit in 1971 alweer. Maar goed, dit zijn weer die tijdloze nummers. En, maar waarschijnlijk ken je het nummer van James Taylor, die het in hetzelfde jaar uitbracht. En juist hij scoorde er een enorme hit mee. Een beetje bitter misschien wel voor Carole King. Maar ze zal de royalties wel meegekregen hebben. Ja, sindsdien is het al door onvoorstelbaar veel artiesten op de planken gebracht. En ja, wat ik zei, tijdloos. We zijn al zoveel jaren verder, meer dan 50 jaar verder, en nog steeds klinkt het nummer regelmatig. Ja, we hechten veel waarde aan vriendschap. En zeker ook vriendschap zoals in dit nummer werd bezongen. En waar je altijd op de ander kunt rekenen. Met name ook wanneer je het moeilijk hebt, wanneer er tegenslagen in je leven zijn. Dan hoor je natuurlijk graag, ja, je hoeft alleen mijn naam maar te roepen. En je weet, waar ik ook ben, ik kom aanrennen om jou weer te zien. Om je te helpen, te ondersteunen, te supporten als je het lastig hebt. Uit veel wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat mensen die goede vriendschappen hebben gelukkiger in het leven staan en gezonder zijn dan mensen die weinig vrienden hebben. Een paar jaar geleden kwam ik een artikel tegen in de Telegraaf met als kop: dit zijn de voordelen, gezondheidsvoordelen van een goede vriendschap. En buiten een aantal algemene voordelen die je wel kunt bedenken die over vriendschap gaan, schreef het artikel ook iets bijzonders. Een bijzondere vergelijking die ze maakten. Er kon lezen in het artikel: de onderzoekers ontdekten dat de afwezigheid van vriendschap soortgelijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt als het roken van tot wel 15 sigaretten per dag. Een beetje bijzondere vergelijking, maar dus als je goede vriendschappen hebt, kun je samen gerust 15 sigaretten per dag roken zonder de verhoging van gezondheidsrisico's. Mocht je geen vrienden hebben en je rookt, dan zou ik stoppen. Dat is in ieder geval belangrijk. Het viel me op dat ik eigenlijk heel weinig tegenkwam, ook in nummers over vriendschap. Dat is natuurlijk heerlijk, vriendschap, liefde, al dat soort thema's. Er zijn eindeloos veel liedjes en nummers over gemaakt. Maar het viel me op dat heel weinig wordt geschreven over de risico's van vriendschap. De schaduwzijde die mogelijk vriendschap ook kan hebben. Want die zijn er wel. Henk Westbroek en Henk Temming van het Goede Doel schreven erover in hun nummer Vriendschap. Eén keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie, inderdaad. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het kan aan de buitenkant er misschien mooi uitzien, maar soms is het van binnenuit niet zoiets moois. Ook de in Griekenland geboren filosoof professor Dr. Alexander Nehamas belicht in zijn boek Our Friendship uitgebreid de risico's van vriendschap. Hij schrijft: het gedachtegoed van Aristoteles. Aristoteles is een Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus, die eigenlijk vriendschap als moreel goed beschouwde. Hij zegt: het gedachtegoed van Aristoteles heeft de neiging om zich af te keren van de donkere, pijnlijke en meer compromitterende kanten, schadelijke kanten van vriendschap. Bij het prijzen van vriendschap vergeten we vaak dat de alledaagse interacties met vrienden veel vaker wel dan niet alledaags en triviaal, onbeduidend zijn. We vergeten ook het verdriet dat hoort bij het beëindigen van een vriendschap. En misschien nog wel belangrijker, we negeren het feit dat vriendschappen, zelfs goede vriendschappen, soms behoorlijk schadelijk kunnen zijn. En wij gaan voorbij aan het feit dat zelfs de beste vriendschappen soms in strijd zijn met het doen van het moreel juiste. Wanneer loyaliteit aan een vriend bijvoorbeeld voorrang heeft op het vervullen van zijn plicht aan anderen. Vriendschap, zal ik betogen, zegt deze professor, heeft een dubbel gezicht. Nou, toen ik het las, moest ik meteen denken aan die man die iedere dag in een bar kwam en gedurende de hele tijd al, iedere keer als hij kwam, 3 biertjes tegelijk bestelde. En die achter elkaar opdronk en dan ging die weer. En op een gegeven moment vroeg die bartender, die zegt: joh, waarom bestel je eigenlijk steeds 3 biertjes? Toen zei hij: ja, dat heb ik
afgesproken met mijn vrienden die ver weg wonen dat ik iedere dag een biertje met hun drink, als het ware. Nou, oké. Nou, dat ging zo een tijdje door. En op een gegeven moment komt hij en hij bestelt 2 biertjes. Dus die bartender zegt, een van je vrienden overleden of zo? Nee, zegt hij, ik mag niet meer drinken van de dokter. Ja. Hij drinkt zo langzaam door, ja. Ja, dus vriendschap is niet altijd goed. Dat is de clue. Als deze professor Nehamas gelijk heeft, en ik denk dat dat zo is, en vriendschappen ook wel risico's met zich meebrengen, dan is het belangrijk om scherp te hebben voor jezelf wanneer je een vriendschap misschien niet moet aangaan of wanneer je een vriendschap misschien beter kunt beëindigen. Nou, we zullen vandaag stilstaan bij een aantal vangrails, zo heet de serie, die nodig zijn om te voorkomen dat vriendschap je schade zal berokkenen of je ondergang zelfs kan worden. Nou, misschien zit je hier en heb je het eerste deel van vorige week gemist. We zijn bezig dus met de serie Vangrails. Ik kan niet de hele inleiding van vorige week herhalen. Die kun je online terugkijken. Maar ik kan wel kort even zeggen waar deze serie over gaat. Waar het voor staat. Nou, we weten allemaal wel wat vangrails zijn. Ze staan overal, maar over het algemeen besteden we er normaal gesproken heel weinig of geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, ja, ben je o zo blij dat ze er staan. Rijden op deze weg bijvoorbeeld kan haast niet comfortabel voelen. Je hebt dan meteen in de gaten, hey, het voelt onveilig, terwijl als je er rijdt met vangrails heb je niet eens in de gaten dat ze er staan. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in een figuurlijke, overdrachtelijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde functie kunnen hebben als de vangrails die langs of tussen de weg staan, tussen weghelften staan. En dan is het een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Een gedragsnorm die je zelf instelt. He, als veiligheid van oké, ik wil met dit of dat thema niet verder dan zo gaan. En we hebben het over van allerlei thema's. Vandaag vriendschap, huwelijk, financiën. Alles, van allerlei dingen komen deze serie voorbij. Maar die gedragsnorm die ja, een soort wake-up call is voor jezelf. Een soort red flag van oh, ik moet nu oppassen. Want dit heb ik met mezelf afgesproken. Vanuit veiligheid. En dat alles dus om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je achteraf spijt van hebt. Als je het bijvoorbeeld belangrijk vindt om niet dronken te worden, hè, vorige week kwam dat voorbeeld voorbij, dan is het wijs om vooraf met jezelf af te spreken hoeveel je maximaal drinkt. Dat is dan jouw persoonlijke vangrail. Waarom? Nou, als je eenmaal aan het drinken bent, is het heel moeilijk soms om te remmen. Hè? Dat is wat alcohol met de mens doet. Misschien betekenen de 2 volgende biertjes nog niet per se de afgrond voor je, maar je komt misschien wel dichtbij wat wel gevaarlijk kan worden of impact kan hebben. Overigens wel even afspreken met jezelf welk formaat glas je vanuit gaat als je 2 biertjes zegt, maar dat is dan wel helder. De bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren. Of daar minimaal over na wilt denken, of dat misschien niet verstandig is om te doen, die je bij overtreding het gevoel dus geeft dat je iets fout doet. Nog voordat het fout is. Dat is ook wat een vangrail is. De vangrail staat zelf op een stukje weg wat nog best goed is, waar je zou kunnen rijden. Maar het risico om daar te rijden is soms te groot. En allemaal dus dit om rampen in je leven te voorkomen. Mijn persoonlijke gedragsnormen hebben alles te maken met wat ik in de Bijbel tegenkom, als kaders voor het leven. Ik deel eigenlijk het enthousiasme. Vorige week heb ik die tekst wat verder uitgepakt en wat langer, meer daarvan gelezen. Maar ik deel het enthousiasme van de beroemde koning David, die in een van zijn muzieknummers, hij was koning en krijgsheer, maar hij was ook een singer-songwriter en muzikant. Hij heeft heel veel nummers geschreven. En in een van die nummers zegt hij, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En op veel terreinen van het leven ben je onervaren. En is het soms belangrijk om te weten, oké, ik kan door schade en schande wijs worden. Met vallen en opstaan, maar voor sommige dingen sta je niet meer op.
Of is de val zo ernstig dat je daar enorm spijt van hebt of enorme negatieve gevolgen van ondervindt? Dus, nogmaals, koning David, die zelf alle wetten kon uitvaardigen die hij wilde, zei nee, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Zij geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. Nou, persoonlijk geloof ik, dat zal je niet verbazen, dat God bestaat. Ik geloof dat God de bron van liefde is, eigenlijk liefde is in persoon. Ik geloof dat hij vanuit die liefde ook de maker is van alles zichtbare en alles wat voor ons onzichtbaar is. En als God echt de maker is, als God echt bestaat, dan weet hij natuurlijk als geen ander wat het beste voor jou en mij is. En ik geloof dat God dan ook met die leefregels, die we in de Bijbel zeker tegenkomen, het beste voor heeft met de mens. Het is niet een soort van ik ben de baas en dus moet je houden aan deze dingen. Nee, ik hou van je. Ik heb het verlangen voor je leven dat je gelukkig bent. Dus ik wil je kaders voor het leven meegeven om je te beschermen. Het is niet altijd makkelijk om die kaders op te volgen. Het is ook niet altijd aantrekkelijk om die kaders op te volgen. Meestal zijn ze goed te begrijpen, hè, waarom, maar soms ook helemaal niet. Maar ik ervaar in mijn eigen leven in toenemende mate, en dat is het belangrijkste, denk ik, dat ze echt wezenlijk bijdragen aan mijn levensgeluk. En daadwerkelijk ook bescherming bieden tegen dingen die mij in problemen zou kunnen brengen. Ze zorgen in zekere zin voor rust, duidelijkheid. Ze zorgen voor richting in mijn leven en bieden bescherming tegen de vele afgronden die het leven kent. Gods kaders, nogmaals, zo ervaar ik dat persoonlijk, bieden mij zoveel mogelijk vrijheid, maar binnen veilige kaders. Zoveel mogelijk mogelijkheden om te doen wat je wilt doen, maar wel binnen die kaders die ervoor zorgen dat het niet helemaal fout gaat. Je grootste spijt in je leven, en dit kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, de grootste spijt in je leven op gebieden van relaties, financiën, seksualiteit, gezondheid, morele keuzes, ethische keuzes, had zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door Gods leefregels in je leven toe te passen. En wat ik nu ga zeggen is belangrijk om te onthouden. Onze cultuur, waarin we leven, gaat je niet helpen om voor deze veilige kaders te kiezen. Onze cultuur gaat je niet helpen om deze veilige kaders voor het leven te kiezen. Onze cultuur en met name de macht die daarachter schuil gaat, want ik geloof niet alleen dat God bestaat, maar ik geloof dat er ook een tegenstander van God bestaat die probeert de mensen te verleiden om juist wel die grenzen langs de ravijnen op te zoeken. Onze cultuur en de macht die erachter schuil gaat verleidt ons juist om tot aan de grens van een ramp te gaan, net zover tot het een ramp wordt. En daarna word je eigenlijk daardoor aangeklaagd voor het feit dat je zover bent gegaan. Zolang je jong was, waren je ouders je vangrail. Als het goed is tenminste. Als ze de tijd voor hadden en daadwerkelijk probeerden je die veilige kaders in het leven mee te geven. En waarom hebben ouders de neiging om dit te doen? Omdat de meeste ouders een heel belangrijk principe van het leven begrijpen. En misschien wel door schade en schande hebben leren kennen. Dit, je vrienden bepalen mede de richting en de kwaliteit van je leven. Met slechte vrienden pakt dat vrijwel altijd slecht uit. Waar je mee omgaat, ken je wel, word je mee besmet. Hij heeft invloed op je. Toen je eerste sigaret of joint rookte, was je vermoedelijk niet alleen, maar was je met je vrienden. Toen je dingen deed waar je nu spijt van hebt, was je niet bij je vijand, maar toen was je wellicht juist met je vrienden. Ik ga zo een aantal vangrails noemen die je kunnen helpen om problemen te voorkomen. En het is aan jou natuurlijk wat je ermee doet. Je mag het zo aan de kant schuiven en zeggen, fijn voor jou, niet voor mij. Maar misschien zit er een kern van waarheid en bescherming in. De wijze koning Salomo, de zoon van koning David, schreef iets over omgang met anderen wat precies weergeeft waar het in de kern om gaat. Hij schreef dit: wie met wijze omgaat,
zal wijs worden. Dat is een belofte. Hè? Dat het een positief effect ook op jouw leven zal hebben. Maar, zegt hij, wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Dus hij spreekt die waarschuwing daar ook uit. Ga je om met dwazen, dat heeft een negatieve impact. Het zal slecht vergaan. Op zich is de belofte logisch. Wie omgaat met wijzen zal wijs worden. Het heeft een positieve invloed. Omgekeerd is de waarschuwing misschien niet zo logisch. Maar wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Er staat niet, wie omgaat met dwazen zal dwaas worden. Of dwaze dingen doen. Je kunt heel goed omgaan met dwazen zonder zelf nog zo ver te gaan dat je diezelfde dwaze dingen doet. Maar lang voordat je zelf dwaze dingen doet of meedoet, loop je al een enorm risico. We verdedigen relaties met dwaze mensen vaak door te zeggen dat wij nooit zullen gaan doen wat zij doen en dat het dus geen kwaad kan. Maar dat is niet het geval. Salomo zegt, dat heb je helemaal verkeerd. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Niet, nogmaals, direct om wat jij zelf doet, maar om wat zij doen en waarmee ze ook jou in de problemen kunnen brengen. Er zijn mensen die niet meer leven omdat dit principe waar is. Als je met dwazen omgaat, kan het je zomaar heel slecht vergaan. Er zijn mensen die nooit meer lopen omdat dit principe waar is. Die met trauma's rondlopen omdat dit principe waar is. Die in financiële problemen zitten omdat dit principe waar is. Ze gingen op het verkeerde moment om met verkeerde mensen en lijden onder de verkeerde beslissingen die die mensen namen. Dus nog lang voordat jij er zelf misschien aan meedeed, had je er wel mee te maken. Wie omgaat met dwazen zal dat slecht vergaan. Deze waarschuwing van Salomo is natuurlijk niet alleen gericht op jongeren, vriendschappen bij jongeren, maar zeker ook bij vriendschappen bij volwassenen. We komen in alle leeftijdsfasen dat natuurlijk tegen. Je zou je van tijd tot tijd ook als volwassene af moeten vragen, met wie ga ik om? Schuilt er mogelijk gevaar in die vriendschap? Heeft die vriendschap een positief effect op mij of een negatief effect? En dat mag je je van tijd tot tijd afvragen, ook als het gaat om de omgang met andere mensen, ook kennissen bij wijze van spreken, kan dat al fout zijn. Of collega's, buren, familieleden, zakenrelaties enzovoort. Voor alles geldt natuurlijk, waar je mee omgaat, kun je mee worden besmet. Zeker als die omgang wat intensiever is. Weet je wat een belangrijk kenmerk is van iemand die wijs is? Iemand die wijs is, realiseert zich dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Dat niets op zichzelf staat. Dat de keuzes die je vandaag maakt, de dingen die je vandaag doet of laat, voor morgen en later gevolgen hebben. Als je je dat realiseert, dan helpt dat misschien om stappen te zetten om bepaalde dingen nu niet te doen of te stoppen of door te snijden. Ik wil je kort 6 vangrails voorleggen die je zullen helpen om te voorkomen dat dingen rondom relaties dramatisch de verkeerde kant op gaan. En nogmaals, doe ermee wat je wilt. Je zou een vangrail moeten raken, denk ik, als je merkt dat de persoon of de groep waar je mee omgaat niet in de richting beweegt waarin je zou willen dat jouw leven zou gaan. Ja, maar het zijn mijn vrienden. Dit zijn mijn matties, dit is mijn gang, hier hoor ik bij en het is zo fijn allemaal. Dat klopt, toch is afstand soms geboden, want wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Het tweede vangrail is, je zou een vangrail moeten raken als je je anders gedraagt bij die persoon of in die groep dan hoe je in werkelijkheid bent. Als ik met hem of haar of hen ben, doe ik mijn uiterste best om in de groep te passen. Ben ik geneigd om keuzes te maken die op gespannen voet staan met wat ik belangrijk of waardevol vind? Ga ik dingen zeggen of ga ik dingen doen puur om erbij te horen of om geaccepteerd te worden? Als iemand tegen je zegt, ik merk dat je anders bent of anders doet als je met hem of haar of hen omgaat of daar bent geweest, dan zou je je alvast grote zorgen moeten maken. Je weet dat het waar is. Soms is het moeilijk te accepteren.
Sommigen van ons kunnen zich herinneren dat je vader of moeder dat tegen je zei. Je kunt beter niet met die jongen of met dat meisje omgaan. Of misschien wel je man of vrouw die dat tegen je zei. Er schuilt soms groot gevaar in dat aanpassingsvermogen wat niet een weerslag is van waar je wilt zijn. De derde vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je voelt dat er druk op je wordt uitgeoefend om compromissen te sluiten over jouw waarden en normen. Als dat in een vriendschap plaatsvindt. Wanneer datgene dat nooit een optie of verleiding voor je is geweest tot de mogelijkheden zou gaat behoren om te doen, daar zou je van moeten schrikken. Dat zou een vangrail voor je moeten zijn. En denken, wacht even, maar dit is wat ik nooit heb willen doen. En nu merk ik dat ik bijna die kant op ga. Dan is het eigenlijk weggewezen. Als je merkt dat je met je eigen geweten in gevecht gaat om de marge te verruimen, om een compromis te sluiten, om juist om erbij te horen, of omdat je loyaal wilt zijn, of omdat de vrucht er zo aantrekkelijk uitziet, dat zou een klap tegen de vangrail moeten zijn. De vierde vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je jezelf hoort zeggen, ik ga met ze om, maar ik doe er niet aan mee. Dat nam ik me ook voor toen ik vroeger met een groep vriendjes de Spar binnenging om daar snoep te pikken. Toen we bij de kassa stonden, werden we in onze kraag gevat. We hadden, dom als we waren, niet in de gaten dat heel hoog in de supermarkt een kantoortje zat waar degene netjes stond te kijken wat wij allemaal aan het inladen waren. En niet in het karretje. Toen we bij de kassa kwamen, werden we in onze kraag gevat. Ik had niets gepikt. Ja, goed, hè? Ja. Of ik was gewoon zo laf, dat kan dat ook zijn, hoor. Of ik durfde het niet. Maar ik kreeg thuis wel straf. Want, zo zeiden mijn ouders, bijgestaan heeft meegedaan. Je ging er met dat doel, met die groep in, en je moet niet in die groep willen zijn. Dus ik kreeg die correctie, ondanks het feit dat ik dacht, ja, ze zullen wel blij zijn dat ik niks gepikt heb. Maar zo zat het niet helemaal. Dus ook al maak jij zelf misschien de fout niet, de fouten van verkeerde vrienden kunnen wel degelijk effect op je hebben. Je zult misschien nooit zo onverantwoord veel drinken, maar je vriend die de auto terug naar huis reed, we zagen er net het artikel over en je ziet het regelmatig voorbij komen, die deed dat wel. En nu zit jij in een rolstoel of wat dan ook. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. De vijfde, ene laatste vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je hoopt dat de mensen waar je het meest om geeft er niet achterkomen waar je bent geweest of met wie je bent geweest. En niet omdat je zelf iets slechts doet misschien, maar dat zou er wel uit voort kunnen komen. Maar omdat je je eigenlijk realiseert dat je niet in goed gezelschap bent. Of dat je eigenlijk merkt dat je te midden van andere personen bent, misschien de tegenovergestelde seksen terwijl je zelf getrouwd bent, waar het een kant op gaat waar je niet moet zijn. Ja, dan is het eigenlijk weggewezen. Of als je merkt dat je excuses aan het bedenken bent voor het geval iemand daarna gaat vragen. En dan zit je eigenlijk al in een gevarenzone. De laatste, de zesde, je zou een vangrail moeten raken. En dat is misschien wel de belangrijkste. Als je na dit allemaal gehoord te hebben denkt, wat een onzin allemaal. Dan ben je echt in gevaar. Veilige vriendschappen zijn relaties die je positief beïnvloeden. Relaties waar je elkaar omhoog trekt in plaats van naar beneden. Waar je elkaar ook eerlijk de waarheid durft te vertellen. En loyaliteit niet voorrang geeft boven je waarden en normen. Koning Salomo, ik zei het net al, stond om zijn wijsheid bekend, schreef, goed bedoeld zijn de wonden door een vriend geslagen. Verraderlijk de kussen van een vijand. Een andere vertaling zegt, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Overvloedig zijn de kussen van de vijand. Je zou denken, ja, maar dat hoort toch niet bij elkaar? Die liefde hoort toch bij die kussen en die wonden horen toch bij die vijand? Nee, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Een vriend die bereid is om je pijn te doen, om je in het rechte spoor te houden. Om eerlijk te blijven als je dreigt af te vallen van de waarheid.
Om dat onderscheid goed te kunnen maken, zegt diezelfde koning Salomo: vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Oftewel, je wordt er echt gelukkig van. Het geeft je precies dat waar we zo intens naar verlangen. Althans, de aanzet daar naartoe, naar rust, naar vrede. Het nummer waar we mee begonnen ging over een volmaakte vriendschap. Wat in mijn leven eigenlijk maar door één persoon volmaakt kan worden ingevuld en wordt ingevuld. En die persoon is Jezus, de Zoon van God. Delen van de tekst van You've Got a Friend zou uitspraken van Jezus kunnen zijn geweest. He, sluit je ogen en denk aan mij. En al snel zal ik er zijn om zelfs jouw donkerste nacht te verlichten. Toen Jezus op aarde was, zei hij: kom naar mij toe als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Echte rust. Je hoeft alleen mijn naam te roepen. In de psalmen staat: roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren, zegt God. En roep mijn naam hardop. Spoedig hoor je mij kloppen aan je deur. Jezus zei later: luister, ik klop op de deur. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. En daar spreekt het verlangen uit wat Jezus heeft om geconnect te zijn met ons. Om die connectie die verbroken is met God te herstellen. Om in ons leven dat in te spreken waar we echt gelukkig van worden. Je hebt een vriend en Jezus kwam naar deze wereld. Ik zei het al, om de relatie die kapot is gegaan tussen God en de mens te herstellen. Een relatie die volgens het verslag van de Bijbel is gesneuveld vanwege de keuzes die wij in ons leven hebben gemaakt ten opzichte van God. Als God de schepper is van hemel en aarde, en dat geloof ik, ik kan op geen enkele wijze geloven welke andere theorieën er allemaal over ontwikkeld zijn, omdat niets wetenschappelijk houdbaar is op dat terrein. Dat iets vanuit niets is ontstaan. Dat deze complexiteit die we waarnemen zomaar is ontstaan. Dat informatie uit niets is ontstaan. Het is gewoon totaal onlogisch dat daar niet een intelligentie aan ten grondslag ligt. En Jezus kwam naar deze wereld om, vanwege het feit dat God die een heel aantal kaders voor het leven heeft gegeven, je zou het wetten kunnen noemen, regels, die wij massaal hebben gebroken of overtreden. Ja, God heeft uiteraard recht om daar ons op te corrigeren. Onze overheid stelt wetten en als je die wet niet houdt, dan krijg je een bekeuring of gevangenisstraf. Als God de schepper is van hemel en aarde, heeft hij de kaders voor het leven gegeven die horen bij zijn schepping, waar wij onderdeel van zijn geworden. En als wij dat massaal terzijde schuiven, als we God over de schutting gooien, als we dat allemaal negeren, dan heeft dat consequenties. En de consequentie is dat we van God gescheiden raken. Zekere Paulus schrijft: alle mensen hebben gezondigd. Iedereen maakt zich schuldig aan het gaan buiten de kaders van Gods liefde. En missen daardoor Gods nabijheid. Die consequentie heeft. Het is geen bekeuring, het is geen gevangenisstraf. Nee, het is een diep gemis. Waarom? Nou, omdat er afstand ontstaat tussen God en ons. Je zou je dat zo voor kunnen stellen. Een onoverbrugbare kloof. Met een diep verlangen van binnen om daar te zijn waar je was toen de connectie er nog was met God. En daarom zijn we ook zoekers in ons leven. We zoeken de hele dag naar geluk en naar geluksmomenten. Constant maar op zoek. Wat kan ik doen? Wat kan ik kiezen? In welke richting kan ik gaan zodat ik geluk in mijn leven ervaar? We hebben een diep verlangen naar rust, naar vrede, naar hoop,
te midden van alle chaos in de wereld. Nou, onvoorwaardelijke liefde binnen alle voorwaardelijke liefde die er in de wereld is. Maar we hebben de bron van dat alles de rug toegekeerd. En God had ons in ons sop kunnen laten gaarkoken, maar dat deed hij niet. Want er staat in de Bijbel, God had de wereld zo lief. God heeft jou als mens, en jou en iedereen die hier zit en iedereen die dit kijkt, God heeft je zo lief dat hij zijn enige zoon, het gaat over Jezus, gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, ieder die ervoor kiest om hem te willen volgen en gehoorzamen in zijn leven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Oftewel, een leven wat over de grens van de dood ook verder gaat, en dan niet op deze wijze, maar zoals God het bedoeld heeft. Een leven waar geen dood, geen pijn, geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem, door Jezus, te redden. Dat is ook de reden dat Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. Er zijn duizenden alternatieve wegen gecreëerd door de tegenstander van God. Maar de exclusiviteit van Jezus is aantoonbaar. Ik ben de weg, de waarheid. En niet zoals we tegenwoordig hebben, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben, wat niet eens kan. Zeker als het haaks op elkaar staat. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Ik heb een oud liedje. Als je in de kerk bent opgegroeid, ken je hem misschien. En als dat niet zo is, helemaal niet. En dat zegt, welk een vriend is onze Jezus? Welke bijzondere vriend is dat? Eigenlijk zoals een ideale vriend zou moeten zijn. Die in onze plaats wil staan. Die in plaats van dat wij die schuld eigenlijk moeten dragen, heeft hij die schuld gedragen. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Het enige wat nodig is om dat ook in jouw leven te ervaren, om die rust, vrede, liefde en hoop van God te ervaren, is eerlijk in de spiegel durven kijken. En erkennen dat je in het licht van Gods volmaakte liefde zondig bent. Tekortschiet. En aanvaarden dat Jezus de prijs voor jouw zonde en tekortkoming heeft betaald toen hij stierf aan het kruis. Om jou terug te brengen in de vrijheid. Terug te brengen in de relatie met God. Hij wil, Jezus wil graag, de koning zijn van ons hart. En ik ga zo met je bidden, maar voordat ik dat ga doen, luisteren we eerst naar het nummer met die titel. Koning van mijn hart.

Ja, maak mijn leven nieuw. Er werd gesproken in het lied over grauw leven. Misschien denk je, nou, ik heb helemaal niet zo'n grauw leven. Dat komt omdat we in het rijke Westen best in staat zijn om die geluksmomentjes bij elkaar te sprokkelen. Maar om er iedere keer maar weer achter te komen dat, ja, dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is. En dan moeten we weer op zoek, weer iets nieuws, weer een nieuwe uitdaging. Een nieuw huis, een nieuwe vrouw, een nieuwe badkamer, een nieuw dit, een nieuw zus, een nieuw zo. Een nieuwe auto, heerlijk om naartoe te leven. En dan krijg je hem en heerlijk die lekkere lucht van zo'n nieuwe auto. Maar na 5 weken zit jouw lucht erin en is die lucht eruit en is het weer gewoon een vervoermiddel. En zo zijn we maar steeds bezig in te vullen wat we ten diepste missen vanwege de connectie die tussen God en ons gebroken is. En hoe kan die connectie herstellen? Moet je dan trouw naar de kerk? Moet je veel in de collectezak gooien? Of moet je de Bijbel kennen? Of moet je helemaal goed leven? Allemaal niet. Allemaal niet. Een leven met God, het herstellen van een leven met God, begint met het aanvaarden dat Jezus heeft gedaan wat jij niet kunt. Wij kunnen niet de prijs betalen om bij God terug te keren. Jezus betaalde vanuit een zuiver leven, zonder zonde, de prijs voor onze zonde. En voor iedereen die dat aanvaardt, mag weten dat die connectie, die gebroken relatie hersteld wordt. En dat je daadwerkelijk die diepe vrede en rust en liefde en hoop gaat ervaren in je leven. En zolang we hier nog zijn, is dat te midden van de gebrokenheid van deze wereld. Het leven wordt niet perfect, je gaat nog steeds dood, je kunt nog steeds ziek worden, je kunt nog steeds moeilijke dingen meemaken. Maar een leven met hoop in moeilijkheden, of een leven met troost in moeilijkheden, is totaal anders dan een leven wat hopeloos lijkt. En we gaan bidden met elkaar en ik wil tijdens het gebed een moment vragen waar iedereen nog even zijn ogen gesloten houdt. En wil ik je uitnodigen om misschien vandaag voor het eerst in je leven die keuze te maken en te zeggen, ik wil ook dat offer van de Heer Jezus aanvaarden. Ik wil ook de keuze maken om hem te gaan volgen en mijn leven in zijn dienst te stellen. En dat kun je heel eenvoudig kenbaar maken door even oogcontact te maken, wel even naar het podium te kijken, even duidelijk je hand op te steken. En het gaat niet om mij, het gaat erom dat jij een daad bij het woord voegt. En ik zal dat beantwoorden door te zeggen dat ik je hand heb gezien. En daar zal ik afsluitend ook voor je bidden. Voor de mensen die hun hand opsteken. Laten we bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Danken voor uw liefde, voor uw trouw. Voor steeds maar weer, eeuw na eeuw na eeuw, dat u naar de mensen uitreikt. Ondanks het feit dat wij ons zo vaak van u afkeren. Ondanks de kloof die er is ontstaan. Heer, u heeft er niet voor gekozen om te zeggen, dan zoek je het ook maar uit. Je hebt een vrije wil, dit is wat je hebt gekozen, succes ermee. Nee, u houdt zoveel van ons. U houdt niet altijd van alle dingen die we doen, maar u houdt wel van ons, omdat we uw schepsel zijn. Heer, en al die mensen die hier voor me zitten, daar kijkt u met ontferming naar. Met liefde. Tegen iedereen zegt u, ik hou van je. En ik wil zo graag een relatie met je hebben. Ik wil je zo graag in je leven geven wat je nodig hebt, zodat je in je leven kunt teruggeven wat tot eer van mij is. Dat is wat God eeuw na eeuw communiceert. En ik wil u danken, Heere Jezus, dat u naar deze wereld kwam. Dat u die moeilijke weg bent gegaan. Die weg van lijden, die weg van afwijzing. Ondanks het feit dat u niets dan goed deed. En u deed het allemaal uit liefde voor ons. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u ons hart aanraken, zoals we hier zitten, zoals we dit elders misschien kijken of luisteren. Raak ons hart aan zoals u dat alleen kunt, Heer. Zodat we die keuze zullen maken. Deze dag niet voorbij zullen laten gaan. Voordat we de belangrijkste keuze maken die we in ons leven hebben gemaakt. Voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd voordat ik zelf die keuze maakte. Niet omdat ik in de goot lag, maar omdat ik ten diepste miste wat u alleen geven kunt. En ik wil u bidden, Heer, of u het ons ook wilt geven. En terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt,
wil ik je vragen, als jij vandaag deze keuze wilt maken om de Heer Jezus te gaan volgen in je leven, dan wil ik je vragen om dat duidelijk te maken door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. En dan zal ik aansluitend voor je bidden. Steek je hand maar op als je wilt. Dankjewel achterin, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ook daar heb ik je hand gezien.

Dankjewel, heb je hand gezien daar achterin. Dankjewel, heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Heer, wat een... U zegt in uw woord dat het feest is in de hemel als één mens zich bekeert. Heer, wat moet het feest zijn? Zoveel mensen hun hand hebben opgestoken. En ik wil bidden, Heer, of u in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Heer, dat u hen vult met uw liefde. Dat ze u beter mogen leren kennen. Heer, en dat ze mogen gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Ik wil u bidden voor degene waarvoor die stap misschien nog niet het moment nu is. Maar misschien wel zoekend zijn. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, en ik bid ook dat ze op zoek zullen gaan. Misschien wel de Bijbel gaan lezen. Misschien wel gaan bidden, terwijl het voelt als praten tegen de lucht. Misschien wel durven zeggen, Heer God, als u echt bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken, Heer, want dat is wat u wilt. Heer, dank u wel voor uw liefde die nog steeds doorgaat. En uw redding die nog steeds verder gaat. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, tegen iedereen die zijn hand heeft opgestoken, kan ik zeggen van harte gefeliciteerd. Ik zei het al, het is voor mij de belangrijkste keuze in mijn leven geweest. En ik geloof dat het dat ook is. En ik wil je heel graag uitnodigen om straks, als je wilt, achter deur 3 zit een boekenhoek. Daar hebben we een gouden envelop met een mooi boekje erin. Wat we je mee willen geven, waarin eigenlijk nog een aantal handreikingen staan ook van hoe verder te gaan vanuit dit punt. Dus neem het mee, het is gratis. Ook daar liggen Bijbels. Dat geldt voor iedereen. Als je geen Bijbel hebt en je zou eens wat in de Bijbel willen gaan lezen, of je zou een Bijbel weg willen geven. Het is het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, in heel begrijpelijke omgangstaal, gratis ook af te halen. Neem één of meerdere mee. Voel je vrij om dat te doen.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/events.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm.
3: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
7: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
6: Herstelteam.nl.
8: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Do not allow anybody again to remind you of your unworthy past. Only Satan does this. Satan and whoever does this is to remove you from your position as a child of God and take you back to your past. So whoever that try to tell you anything about your past, tell them, I am a new creation. Let somebody say, I'm a new creation. From today, I'm born again. From today, I'm justified. From today, I'm purified. From today, I'm no longer condemned. From today, defeat and failure are things of the past. From today, I am victorious. From today, I am what God says I am. I have what God says I have. And I can do, I can do, I can do what God says I can do in the mighty name of Jesus Christ.
1: The Christian Church of All Nations is vanaf nu wekelijks te beluisteren op zondag tussen 12 en 2 uur op God Radio. Voor de mensen die een dienst willen bijwonen, diensten vinden plaats op zowel zaterdag als zondag vanaf 12 uur 's middags. In verband met het aantal plaatsen moet je wel even een plekje reserveren via www.ccoan.com. Dus dat is ccoan.com. En daarmee sluiten we deze special weer af. Bedankt voor het luisteren en een hele gezegende dag toegewenst.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

Blood Radio. Het geluid van hoop.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties lang

0: langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Als Jezus aan het begin van zijn bediening 40 dagen in de woestijn doorbrengt om te bidden en te vasten, en door de duivel verzocht is, dan lezen we een opmerkelijke zin uit Matthäus 4, vers 11. En daar staat: toen liet de duivel Jezus met rust. Wat moet je doen als de boze je een onreine, kleinerende of negatieve gedachte influistert? Wel, weet dat de eerste onreine gedachte die in je opkomt nog geen zonde is. Het kan een pijl van de boze zijn, of een zondige begeerte van je oude mens. Pas als je op de gedachte ingaat, is het zonde. De belangrijkste les die ik je kan leren is deze gedachte te negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat en met hem de strijd aangaat. Zolang jij reageert, blijft hij onreine gedachten op je afvuren. Maar reageren is niet regeren. Negeren is regeren. Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte hij Gods woord als wapen om de vijand te weerstaan. Als hij de verzoeking weerstaan heeft, zo schrijft Matthäus, liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden hem. Dit is het normale christelijke leven. Geestelijke strijd is rusten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Aan het kruis heeft hij de overwinning behaald en is de vijand immers ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. De duivel heeft geen poot meer om op te staan. Ga daarom nooit in gesprek met de duivel, maar met Jezus. Vraag de Heilige Geest je gedachten te vullen met Gods vrede, liefde en blijdschap. En begin God te danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor je doet. Als je echter met je ene voet in de wereld leeft en met de andere in Gods koninkrijk, dan weet de duivel dat hij nog steeds kans heeft om jou bij God weg te trekken. En zal hij je niet met rust laten. Daarom zegt Paulus tegen de christenen in Efeze 4, vers 25 en 27. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. En in vers 27, geef de duivel geen voet.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

have a gun.

intercede for them.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen

0: op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: God Radio staat aan.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan.

0: daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: to you.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.